0: 5 mensen gedood. 2 van de slachtoffers daar zijn kinderen. Sinds half april is tussen Libanon en Israël een staakt het vuren van kracht. En dat is dit weekend ook nog eens met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het bestand van kracht is, zijn er zo aan Libanese kant al meer dan 400 mensen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen. Ze konden zich allemaal in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper van Union gewonnen gisteravond met 5-0. De Griek Christos Tsolis was de man van de wedstrijd met 3 assists en een doelpunt. De andere uitblinker was aanvoerder Hans van Aken, die club op weg zette naar de overwinning met 2 doelpunten in de eerste helft. Hans van Aken beseft dat de titel nu echt wel binnen handbereik ligt voor club.
1: We wisten dat vandaag een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Maar dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
0: Het verschil tussen club en Union is nu 4 punten. Donderdag kan club kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Daarvoor moet het minstens even goed doen als Union, dat op bezoek gaat bij AA Gent. Komende uren nog buien en regen in het centrum en het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint dan op de meeste plaatsen wel droog. Met tegen de namiddag opnieuw wisselvallig weer met buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en ook een stuk zachter. Goeienacht nog. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen. Zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. Het land waar de meeste executies waren is Iran. Daar werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. De mensenrechtenorganisatie stelt dat er wellicht nog veel meer executies zijn, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie gekend. In een aantal landen is er wel beterschap. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt. En kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen die konden zich in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk raakte het navigatiesysteem van de drone verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten: Litouwen, Letland en Estland. Het weer nog, hier en daar nog een bui. In het centrum en vooral het oosten van het land. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Tegen de namiddag krijgen we opnieuw buien. En maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en zachter. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk.

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Studio Brussel live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het cruiseschip. Volgens de WHO worden 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd door de mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip zelf komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen, zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. In Iran werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. Het echte cijfer in totaal ligt wellicht nog hoger. Maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. In een aantal landen is er wel beterschap, zegt Amnesty. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. Vanochtend starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens die werken over versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus mogelijk langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
1: Het weer dan nog, in het oosten nog even regen. Minimaal vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen dan weer droog. En dan in de namiddag krijgen we opnieuw buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Studio Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijks rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren. 2159, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
1: In het oosten nog even regen, minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met buien bij maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Studio Brussel, live.

0: Hallo iedereen, 6 uur is het.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Toon Janssens.
2: Veel jongeren voelen zich eenzaam. Vanaf 18 jaar voelen jongeren in ons land zich vaak minderwaardig en eenzaam. Ook het gevoel om altijd en overal te moeten presteren trekt het geluksgevoel naar omlaag. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen. Een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT. Onderzoekster Sarah Klaas van de UGent geeft 2 verklaringen.
3: Enerzijds is dat een uitdagende levensfase waarin dat mensen meer verantwoordelijkheden krijgen. En dan een tweede iets is dat de 18-jarigen van nu zijn natuurlijk ook wel de tieners van de COVID-pandemie. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent, dat dat een van de belangrijkste voorspellers is van hoe dat je je voelt als volwassen.
2: Ook alleenstaanden zeggen in de rondvraag zich minder gelukkig te voelen. Ouderen maken zich vaak zorgen over alle internationale spanningen. Vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeer drukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
2: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Union gewonnen met 5-0. Aanvoerder Hans van Aken kon 2 keer scoren. Hij is erg tevreden en denkt dat Club de titel nu ook kan winnen.
5: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
2: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. Het weer vanochtend nog wat regen in het oosten van het land. Op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. En temperaturen tot 16 graden. Morgen regen of buien en tot 17 graden.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: hallo. Wij zijn hier dan om het algemene geluksgevoel op te krikken. Nog niet helemaal duidelijk hoe.
1: Maar we gaan proberen.
0: We gaan wel proberen.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: hebben een Tiny Desk gespeeld. Walk, Foo Fighters, een heel goeiemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Ja, we zijn weer aanwezig na een lang weekend. Pik die maandagochtend toch net ietsje harder. Zie ik hier ook aan jullie berichtjes in de app. Maar hey, we zijn er, we staan er. En ik heb zoveel honger. Ik weet niet wat dat is.
4: Ja, dan moet je eten, hè.
0: Ik ben aan het eten, maar het is een onstilbare honger. Ik denk dat ik honger heb in de week misschien.
4: Je hebt je vieze drap van overnight oats weer naast je staan. Dus lekker
0: honger
4: spullen.
0: Honger, ik heb jongens, honger. Echt waar, feed me. Dries, hoe aanwezig ben jij?
4: Ik ben zeer aanwezig en ik ben heel goed gezind. Dus goedemorgen allemaal. Goedemorgen Vlaanderen. Mag ik zeggen, ook een kleine oproep doen wil ik aan alle walvissen die luisteren. Want jullie zijn walvissen en jullie horen dat ook te blijven. En dus ook gewoon in de achtergrond van de maatschappij te blijven. Is er een walvis, Timmy, die al wekenlang het nieuws domineert. En die walvis was dan eerst gespot, aangespoeld, dan met een trekker miljoenen euro's ingepompt. En nu is hem dood. Timmy is dood. Dat is super jammer, maar nu gaan we er ook over zwijgen. Als je walvis bent en je denkt, ah, ik wil de voorpagina's domineren, doe het niet. Dat is gewoon niet leuk.
0: Wauw, ik denk dat dit wel veel input was voor een ochtendelijke walvis. Hè? Als die van niks wist, is dit heel hard binnenkomen in de show. Sorry. Wij hebben ook natuurlijk de vraag gekregen, waar is... Hé, de knop werkt hier niet.
4: Oh, dat is spijtig. Dan moeten we de jingle zelf zingen. Oh, you are the Jonas.
0: Allee, maar dat werkt hier niet.
4: Oh, dat vind ik
0: heel spijtig. Dat vind ik heel spijtig. Maar kijk, ik ga het eens zo proberen, dames en heren.
5: Oh, you are the Jonas Maas.
4: Jawel.
5: You are the Maasbaas.
4: Hey.
0: Waar is de Maasbaas? Die is even nog aan het recupereren. Is het melkzuur uit zijn benekens aan het wrijven? Want die man heeft 1000 kilometer gefietst. We willen even toch een shout-out doen aan al onze luisteraars.
4: Ja, want er stonden luisteraars met bordjes. Go, go, Maasbaas. De finish is van jou. Ja. Want wij hebben opgeroepen deze vrijdag.
0: Ja, we hadden dat gevraagd en jullie hebben dat gedaan. Dat is fantastisch. Waanzinnig ook dat die 7,4 miljoen euro hebben ingezameld. De Maasbaas gaat hier echt met een rode loper en heel veel poeha onthaald worden morgenochtend.
4: Ja, wel jammer dat hier vandaag niet is.
0: Vandaag dus niet aanwezig met zadelpijn in zijn bed. Wel aanwezig, ook met strakke kuitjes, onze administratief medewerker Jos.
6: Ja, goedemorgen.
0: Hoe gaat het, meisken?
6: Goed. Ik heb genoten van mijn lang weekend en ook blij dat we terug zijn.
0: Ah. Dat is een perfecte middenmoot van emoties. Wie is nog bij ons?
6: Wim uit Ravels, die zegt goedemorgen, ik ben aanwezig. Wil uit Heerlen, die zegt goedemorgen, ik ben er weer fris en fruitig bij. Vandaag Tourke Noord, Duitsland, met de vrachtwagen, joehoe. En Heidi uit Hessel op de Merk die zegt, good morning zonnestraaltjes. Na een deugdoende vakantie zijn we terug op post. We gaan vol een bak voor een goeie week.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Oh, Dries, weet je nog het epische moment toen ik tegen Oliver Simons van Bazaar zei, hey, uw nieuw nummerke, Trooper, dat is kei tof. En toen zei, dank u, maar het nummer heet Looper.
4: Wel een topnummer.
0: Ja, voilà, Oliver Simons, met Looper dus.

0: Darkness is zich stilaan aan het onttrekken aan het hemelgewelf. En daar verschijnt een heel zacht zonnetje. Amai. I believe in a thing called love, the darkness. Heel zacht, hè?
1: Mooie taal.
0: Dankjewel. Maar ik zei echt een piszonnetje zo, hè? Maar geen regen vanochtend, voorlopig. Liefste Jos, wie luistert er naar ons getater?
2: Nikki uit Lommel, Chris uit Haagd, Lina uit de Pannen, Samuel uit Bertum, Daaf uit Sint-Gillis-Waas, Sandra uit Leopoldsburg, Jan uit Endermonde, Stefan uit Hasselt, Gert uit Rijkenvorstel, die zegt goedemorgen, deze wakkere bakker is aanwezig.
1: Hey.
2: En Dries uit Hamond-Achel is ook aanwezig.
1: Goedemorgen, Dries.
3: Goedemorgen.
0: Daar is hij weer, uw Limburgse R.
1: Deed ik het weer of?
4: Goedemorgen.
1: Ja, maar dat is gewoon Hamond-Achel. Als ik Limburg hoor op de radio, Dries, dan... Wij weten waarom, hè, Dries.
3: Hamond-Achel, hè. Dat is Limburg.
1: Maar Dries, jij bent van het type nu al wakker om 6:15 op een maandagochtend. Goh, dat kan alleen maar miserie betekenen. Wat ben je aan het doen?
0: Foute keuzes gemaakt.
3: Ja, ik was subiet af van toen, maar ik ga subiet beginnen studeren, want de examens komen eraan.
1: Ook grappig, in Limburg zegt ze subiet tegen de verleden tijd en ook tegen de toekomst. Dus
0: is
1: ik was subiet de afwas aan toen, betekent ik heb dat net gedaan eigenlijk.
0: Ah.
1: Ja.
0: Amai, maar vind ik heftig, man, dat je de afwas doet om 6:00 AM?
3: Tja, het moet gebeuren, hè.
0: Ja, maar niet om 6:00 AM.
1: Nee, maar waarom ben je al wakker? Waarom ben je uit je bed gesprongen toch niet voor die afwas?
0: Nee, maar voor dat studeren. Maar wacht, even kijken, het is 18 mei, beste Dries. De examens, de blok is nog niet bezig, dacht ik.
3: Ja, kijk, best op tijd beginnen. Het is statistiek, dus, you know.
1: En vind je statistiek een leuk vak? Of?
3: Fuck, nee. Nee, echt niet.
1: Oei, ja.
3: Nee, ik studeer psychologie en dan moet ik al 4 jaar aan een stuk statistiek doen.
1: Oeh, maar statistiek is wel leuk. Wacht, ik heb een voorbeeld. Dries, je hebt 10 mensen. En
3: okay,
1: die 10 mensen zijn samen op reis in Portugal. Hoe groot is de kans dat één van die 10 mensen de boel saboteert?
3: Is dat een molreferentie of zo? Want ik ben niet mee met
0: dat. Ja, dat is een molreferentie.
1: Oh, dat...
0: Ik heb hier... We zien nu dat je de statistiek, dat je motivatie zoekt. Dus ik heb eens ingetikt in Google. Leuke statistische vraagstukken.
1: Ja?
0: Dat bestaat niet.
1: Okay. Nee.
0: Wilt je een vraagstuk? Nee, ik wil...
3: Nee, eigenlijk liefst niet.
0: Nee, we gaan gewoon doen wat wij kunnen en dat is muziek draaien. Is dat goed?
3: Ja, dat is goed.
0: En met de rest trek je plan maar, Dries. Maar we weten dat je dat met een grote glimlach gaat doen. En dat vinden wij dan weer fantastisch aan jou. Equal Idiot is de volgende. Succes, Dries.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
13: Joehoe!
12: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: liggen er al goeie in de winkel. Strawberries, equal idiots. Goedemorgen, krakkemikkige ochtendvogeltjes. Zo rond 6:30 na een lang weekend. Kennen we eindelijk het antwoord op de vraag.
1: Ik vraag me wel af wat we gaan doen met die hula hoops.
2: Ja, en ook het antwoord op de vraag uiteraard. Wie is de mol? Spoiler alert, we weten eindelijk wie de mol is. Een meer zelf. Straks komen de kandidaten en de finalisten van de mol hier ontbijten met ons in de ochtendshow.
0: En de mol zelf ook, hè?
2: Ja, we mogen wel zeggen wie het is of voor mensen die uitgesteld kijken.
0: Ja, we gaan dat zeggen in deze show. Dus we kunnen het net zo goed nu zeggen.
2: Voilà. Het is Wout! Oh. Ja.
0: Dus Wout, Julie en Maxime komen zo meteen ontbijten. Het leuke is, wij hebben aan hen gezegd, wij gaan jullie geen enkele vraag stellen. Alleen de Studio Brussel luisteraars gaan jullie vragen stellen. Dus je mag nu al in de app sturen. Je hebt waarschijnlijk gisteren met een brandend verlangen zitten kijken naar die show. Laat nu even weten wat je al altijd hebt willen weten van de mol, van die Julie specifiek, van Maxime, van Wout en zijn appelmoesverslaving en zo. Stuur het nu maar in de app. Straks om 7:45 de finalisten en de mol bij ons op bezoek.
2: Gisteren was er een finale van de mol. Een fantastische finale vol muziek. Een hilarische fragment met een hula-hoepende Wout en Maxime op dit nummer. Wie het zag, lag waarschijnlijk net als ik in een deuk.
0: Ja, we hebben ook hula-hoepen voorzien. En deze plaat voor straks 7:45.
2: Oh, dus dat belooft.
0: Deze zat er ook blijkbaar in.
2: Ja. Een proef op het strand van Portugal. En uiteraard kon die muziek dan niet ontbreken. Lekker zomers. Bad Bunny. Maar het hoogtepunt van die aflevering was een paintballproef. Een klassieke molopdracht. En daarvoor hebben ze Mr. Hans Zimmer uit de kast gehaald. Samen met Ray. Klik-klak symfonie was er ook bij.
0: Een hele mooie rol in die finale van de mol.
3: And you're listening to
4: Eva en Dries.
3: Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Eva en Dries.
3: Life is music.
4: Life is music.

0: Met heel veel klikken en klakken kondig ik graag onze nieuwslezer Toon Jansen aan. Klik Klak Symphony van Ray en Hans Zimmer. Maar Toon, het is 6:30 en er is een groot onderzoek gedaan naar hoe gelukkig wij zijn. En ik word er niet bepaald gelukkig van.
1: Nee, ja, dat heet Foto van Vlaanderen. Een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT. Jongeren vanaf 18 bijvoorbeeld voelen zich vaak minderwaardig en worstelen met het feit dat ze het gevoel hebben altijd te moeten presteren. Ook eenzaamheid is een groot probleem bij die leeftijdsgroep. Dat is ook de groep die jong was tijdens de coronapandemie, dus mogelijk heeft dat er iets mee te maken. Ouderen zijn dan weer bezorgd over de oorlogen wereldwijd, maar wie is dan uiteindelijk het meest gelukkig volgens het onderzoek Vlaamse ouderen en tieners? En dan, het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijkse rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2.707 mensen geëxecuteerd en dat is een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Het grootste deel van die executies vond plaats in Iran.
0: Toon, voordat je het weer van vandaag leest, wil je wel even benadrukken dat het echt beter gaat worden?
1: Ja,
0: ik zie dat op mijn weer-app donderdag en vrijdag 29 graden. Allee.
1: Ja, oké. Maar vandaag nog niet. Regen in het oosten van het land en op andere plaatsen wel meestal droog. Maar in de namiddag opnieuw wisselvallig kans op buien en onweer. En temperaturen wel tot 16 graden.
0: En dan wordt het beter.
1: Ja, voilà. Oké, dan wordt het beter.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met de

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah! Go beyond your limits with XXL Nutrition.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.

0: Wie is er sneller dan de 5-0 van Club Brugge?
1: Studio Brussel.
2: Eva
1: en Dries.
2: Sneller dan de zang.
3: Ah, ik wou ook al zeggen Club Brugge, maar ook sneller dan de skier uit de rekken in de supermarkten. Want blijkbaar is heel het land op zoek naar skir-yoghurt.
0: Ja, omdat daar proteïden in zitten, blijkbaar. Ja. Maar dat is toch...
3: Niet te vreten.
0: Nee, oh, dat is ook toch niet waar, denk ik.
3: Nee.
0: Allee, enfin. Nee, dat is niet zo lekker. Wij zijn niet zo'n fan van skir, hebben wij hier besloten unaniem als zijnde persoon Driva.
3: Weet je waar ik wel heel grote fan van ben? Van zo iemand die zo is wel gemikt zo'n introotje kan pakken. Zo'n introotje kan raden op basis van de intro. Zonder dat de zang begint. Dus doe maar mee aan dit ludieke spel zometeen.
0: Was de meest verwarrende oproep ever.
3: Oké, we zullen zien. We gaan zien.
0: Oké, reageren er mensen op dit? Een test.
2: Ben jij sneller dan de zang?
1: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht.

0: op elizawashere.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruit specialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar, hoezo?
11: Sorry, maar het is WK.
13: Scoor nu de JBL Senselite draadloze oortjes. Voor maar 77 euro. Mediamarkt. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid.

0: je een ship of ben je een wreck deze ochtend? Je mag het zelf kiezen. Florence and the Machine, 7:15. Wel leuk dat je luistert.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We zijn aangekomen tot het moment dat iemand gaat raden wat de intro is. Ach, ik ben weer niet duidelijk. Eva, het is maandagochtend, neem het over.
0: Nee, ik vind het heerlijk. Dat is, uw tong ligt in de knoop hè, vanochtend.
2: Ja, die zit nog ergens in het verlengd weekend of zo. Ik weet niet wat dat is.
0: Ja, of zo. Een paar bijvoeglijke naamwoorden komen niet uit de hersenpan of zo. Er zit een obstructie.
2: Ja, dat is echt waar.
0: We gaan straks eens schudden met dat hoofd. Administratief medewerker Jos, vertel ons ondertussen wie er aan de lijn hangt om mee te spelen.
3: Dat is Jeroen uit Glabbeek.
2: Ah, dag Jeroen. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Hallo.
2: Is dat een herkenbaar gevoel bij jou, Jeroen? Die maandagochtendse wartaal van mij?
4: Ja, jammer genoeg wel. Maar iedereen toch, op maandag.
2: Nee. Fantastisch. Wat doe je deze ochtend?
4: Ik ben me aan het klaarmaken om naar mijn werk te gaan.
2: Ah, als?
4: Ik ben postbode.
2: Ah, de vroege dienst.
0: De vroege shift. Ik heb gisteren nog een briefje in de bus gehad. Een zilveren briefje met een trouwuitnodiging. Dat heeft mij razend gelukkig gemaakt. Dus Jeroen, ik hoop dat er ook leuke briefjes tussen zitten in jouw postzak. Maar eerst talking business, want wij willen weten wie de artiest is voor die artiest begint te zingen. Je krijgt, ik heb het al 3 keer geteld en ik ben het weer vergeten, 26 seconden de tijd en dan begint de stem.
4: Okay.
0: Voor die tijd willen wij weten of die Jeroen uit Glabbeek sneller is dan de zang.
4: Oké. Okay. Oh, wacht hè.
0: Schoon hè.
4: Level tears apart. Nu! Nee.
0: Ja, en je hebt zelf... Wacht, even dit. Oh. Ja, het is Joy Division met Love Will Tear Us Apart.
2: Aha.
0: Voilà, Jeroen, gewoon nog 2 sokken aan en je bent klaar om aan die postronde te beginnen. Merci om mee te spelen.

0: The Beaches met Last Girls at the Party. Jij bent bezig aan je weekendoverzicht op de piano. Laat eens even horen, want daardoor was ik afgeleid.
1: Ik ben nog naastig op zoek naar een rijmwoord op Union. Het is een super voetbalrijk weekend geweest. Union speelde duidelijk een hoofdrol, maar welk woord rijmt er op Union? Dat is moeilijk.
0: Het is al Français, of we mogen het ook met een Nederlandse tongval doen natuurlijk.
1: Dat mag allemaal.
0: Straks om 6:55, dus muziek, live muziek van Dries. Nu van Vrouwtje met

0: zo heerlijk. Jenna uit Essen, kom hier dat ik je tegen uw radio plak en een dikke zoen geeft. Zij stuurt Eva en Dries, ik wilde even dankjewel zeggen voor de zalige muziek deze ochtend. Wat een deugd om zo aan de werkweek te kunnen beginnen. Maar dat doet ons ook echt deugd. Wij hebben dat weekendlied na 7 uur van jou, Dries. Onze luisteraars rijmen Union op champignon, cornichon of bouillon.
1: Oké, dat moet wel lukken. Straks ook nog de mol en de winnaar van de mol hier op bezoek in deze show. Laat maar weten in de app van Studio Brussel wat jullie willen weten van die twee personen.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Oh nee, hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
10: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: 7 uur, hallo.
11: VRT Nieuws.
0: Paul Janssens.
13: Veel jongeren voelen druk om te presteren. En jongeren vanaf 18 voelen zich ook vaak minderwaardig of eenzaam. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen. Een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT naar hoe gelukkig we zijn. 65-plussers geven zichzelf dan weer de hoogste geluksscore. En dat is te danken aan hun levenservaring, zegt deze onderzoekster.
14: Zij scoren heel goed op gemoedsrust. Eigenlijk het vermogen om bepaalde zaken te kunnen relativeren. En dat je niet meer zo heen en weer geslingerd wordt door zaken die gebeuren. En dat is iets dat je typisch leert naarmate dat je ouder wordt. Dus we zien ook dat die daar dan beter op scoren. En dat kan mogelijk ook verklaren waarom dat die mensen eigenlijk een hoger geluksniveau hebben.
13: Vandaag starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
15: Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
13: Het aantal mensen dat wereldwijd sterft door executies stijgt sterk. Vorig jaar zijn meer dan 2700 executies geteld door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. 80% meer dan het jaar ervoor. Vermoedelijk is dat ook nog een onderschatting, zegt Amnesty.
16: Het is vooral Iran dat verantwoordelijk is voor die enorme stijging met minstens 2159 executies. En dat is ook een verdubbeling ten aanzien van 2024. Maar ook in andere landen zien we grote stijgingen, onder meer in Saudi-Arabië, in Kuwait, in de Verenigde Staten. En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens 1000 mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
13: Ook in de eerste maanden van dit jaar stelde Amnesty al hoge cijfers vast. In de Champions Playoff van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Union gewonnen met 5-0. Clubaanvoerder Hans van Aken kon 2 keer scoren. Hij is dan ook tevreden en gelooft dat club nu ook de titel kan winnen.
17: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen. Maar nu is het toch wel nog zaak natuurlijk om het af te maken. Hè. Het liefst donderdag. En daar moeten we voor gaan. Dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het, nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
13: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Komende donderdag zou Club kampioen kunnen spelen in de wedstrijd tegen KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. Het weer vanochtend nog wat regen in het oosten van het land. Op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. En temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag regen of buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer.
0: Goedemorgen, Hajo. Wat merken we al van die werken op het viaduct van Groot-Bijgaarde?
12: Dat valt redelijk goed mee. Voorlopig zo'n 10 minuten aanschuiven daar. Dus nog geen grote problemen te melden. Het is wel drukker op de E40 naar Brussel vanuit Gent. Daar verlies je 20 minuten vanaf Aalst. De andere vertragingen zijn beperkt tot 10 à 15 minuten. Naar Antwerpen vooral drukte voorlopig vanuit de Kempen op de E34 en de E313. Met name telkens een half uur erbij tellen vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven.

0: hoeveel deugd zo'n lang weekend kan doen, hoeveel zeer de wekker de maandag erna ook doet. Maar jouw piano staat klaar, Dries.
1: Yes.
0: Let's go.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Punk. Het is bijna 7:10, maandag 18 mei. En het is misschien wel de laatste keer dat jij naar Eva en Dries op Studio Brussel luistert. Oh. Het is misschien ook wel de laatste ochtend die wij samen doorbrengen.
1: Dat meen je niet.
0: Het is echt leuk geweest. Ik heb het echt leuk gehad met jou.
1: Waarom?
0: En dat meen ik.
1: Waarom?
0: Vannacht gaat er een asteroïde, groter dan een basketveld, rakelings langs onze dampkring van de aarde passeren.
1: Ik heb het gevoel dat we elke 3 weken zo'n nieuws krijgen en dat dat nooit iets doet. Dat
0: die
1: nooit komen.
0: Op mijn ongemak, dames en heren. En ik zal morgen waarschijnlijk een wrak zijn omdat ik niet ga geslapen hebben door de kosmos. Verder hebben wij zometeen nog voor 8 uur De Mol op bezoek om 8:15. En de winnaar van De Mol. Dus spoiler alert, draait in dons nog eens rond uw oren als je het niet wil weten. De Mol hier straks op bezoek. En dan mag je van mij vandaag nog eens goed voeteren op het koude en natte weer. Want allee, is dit midden mei? Ja, dit is midden mei. Maar eind van de week, en dat doe ik om het algemeen geluksgevoel van de Belg een beetje op te krikken.
2: Ja, zeg het.
0: Gaan we richting a barbecue weather.
2: Nog een keer.
0: Het wordt keigoed weer.
2: Ja!
0: Donderdag, vrijdag echt boven de 20, bijna 30 graden. Dat wordt lekker. Wie had er hier een goed lang weekend zonder te veel op zijn telefoon te hangen en mee te zijn met alles? Ikje! En dan kom jij in de picture, Dries.
2: Inderdaad. Ik heb het nieuws van de afgelopen weekend verzameld en een soort geïmproviseerd lied gemaakt. Of zo. Het is een soort actualied van dit was het weekend. Dus dit is mijn weekendlied van weekend nummer
3: 20
2: van dit jaar. De rode duivels zijn gekozen. Ik heb van de helft nog nooit gehoord. Maar de bruine en Romelu doen weer mee. Dus ben akkoord. Maar de beker van België was terecht weer voor Union. Maar die nederlaag in Brugge, wie is nu de champion? Ja, niet Union, hè?
0: Nee.
2: Harry Styles speelde wat shows voor zijn Europese fans. Dat van We Belong Together met die iets te hippe dans. Maar Together bleek dan eerder met een soms wat lege keet. Een fortuin uitgeven doe ik niet, zelfs als je Harry heet. Wat kei
0: getikt,
2: hè?
0: Ja, superduur.
2: In Brussel werd geprotesteerd tegen mensen die nog vinden dat een man niet met een man in de liefde mogen binden. En de Pride bleek achteraf toch urgenter dan voorspeld. 3 artiesten werden slachtoffer van homofoob geweld.
0: Oh.
2: Triestig, ja.
0: Snel iets anders.
2: De studenten die kampeerden uit protest tegen UGent, want de banden met Israël waren algemeen bekend. Die zijn nu allemaal verbroken, rector Petra in de pres. En gaan nu allemaal gaan douchen, morgen flink weer in de les. Nog eentje. De eerste plek voor Bulgarije op het Eurovisiefeest. Maar daar spreekt niemand nog over, want het is net zoals u vreest. Ik kan het bijna niet geloven, 2e plek voor Israël. Dat we zelf niet hoger eindigden, begrijp ik dan weer wel. Sorry.
0: Wat heel mooi, Dries. Voortreffelijk. En we hebben zo meteen dus die mol en de winnaar van de mol op bezoek. Nu Alice May.

0: Circles, Post Malone. Hoe is het met jouw geluksgevoel vanochtend, Dries?
1: Oh, ik voel mij gigantisch gelukkig vandaag.
0: Onze Jos, administratief medewerker, zit ook te stralen achter haar glazenken in het kot hiernaast. Jos, jij bent te vragen voor de mol en de winnaar voor de mol aan het tracken, want die zijn hier binnen een klein half uurtje. Ondertussen toch even checken, als iemand hier zo meteen die wekker raadt, dan?
2: Dan wint hij €3000 aan maaltijdboxen.
0: Amai. Dat is wel echt om gelukkig van te worden. We spelen na Angèle en de Strokes.
3: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Mama, is mijn broodels klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: Ketnet, kom naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.

staat nu een dikke remix online van Angèle en Justice, hun What You Want. What We Want is nog vragen voor de mol en de winnaar van de mol. En What You Want is natuurlijk die 3000 euro aan eten zeker. Ah wel. Want jullie zijn al met heel veel in de app. We gaan zo spelen na No Broke Boys, want het is bijna 7:30. Goedemorgen, tout le monde, et bienvenue à Studio Brussel.

0: No Broke Boys. En we zijn aan die maandag, aan die nieuwe werkweek. Zo na een lang weekend begonnen. Het doet in het begin even een heel klein beetje pijn. Maar gewoon even door die pijn gaan. En dan wordt het best wel lekker op sommige momenten. Disco Lines, No Broke Boys.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Elke uit Hoesselt stuurt ons in de app. Dat is van jouw kant, hè, Dries?
3: Dat is zeker, Limburg. Elke.
0: Misschien moet je het dan op jouw manier uitleggen. Hoe moet je meedoen voor dat eten, vraagt Elke uit Hoesselt.
3: Oh, dat is heel simpel. Gewoon sturen in de app van Studio Brussel. Dan kan je een berichtje sturen, namelijk wekker. En daarna Elke, gewoon je gsm-nummer. Dat is gewoon voor mij persoonlijk, omdat ik graag de luisteraars af en toe eens iets stuur. Nee, dat is niet waar. Dat is om mee te doen aan het spel. Doe maar vanaf nu, Elke.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op €3000 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: 7:30, tristig nieuws daar aan je ontbijt. Want jongeren tonen geven aan dat ze niet altijd zo gelukkig zijn.
4: Ja, dat blijkt uit de foto van Vlaanderen. Een groot maatschappelijk onderzoek naar hoe gelukkig we zijn. Jongeren vanaf 18 voelen zich vaak minder waardig en worstelen met het feit dat ze het gevoel hebben altijd te moeten presteren. En ook eenzaamheid is een groot probleem bij die leeftijdsgroep. Ouderen zijn dan weer bezorgd over de oorlogen wereldwijd, maar 65-plussers geven zichzelf wel de hoogste geluksscore en ook tieners zijn gelukkig. En het aantal executies wereldwijd was nog nooit zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijkse rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd en dat is een stijging van bijna 80% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het grootste deel van die executies vond plaats in Iran. En nog het weer vanochtend. Wat regen in het oosten van het land. Op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. En temperaturen tot 16 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Misschien dat goed, gezond en uitgebalanceerd eten ook wel kan bijdragen tot een groter geluksgevoel. We spelen in elk geval nu voor €3000 aan maaltijdboxen.
3: Sommige zoektochten kennen een einde, zoals de zoektocht naar de mol. Sommige zoektochten kennen nooit een einde, zoals die zoektocht naar skyr-yoghurt. Die is blijkbaar overal uitverkocht. En dan is er nog de belangrijkste zoektocht van allemaal. De zoektocht naar de wekker. Die kent mogelijk een einde vandaag. We bellen nu live iemand op die gestuurd heeft in de app van Studio Brussel. Goedemorgen, dag Sander. Het is met Eva en Dries van de radio. Sander,
5: hey,
3: je hoort nu de wekker. Raak. Sander, wie is de wekker?
5: Ik denk William Boeven.
3: Ja. Dat is hem niet.
0: Hoe kom je erbij, Sander? Want ik zie die naam wel nog een paar keer passeren in de app.
5: Ja, het was gewoon door op de programma's en te zien en daarmee dat ik dacht. Maar ja, het was een gokje.
0: Nou, dat is oké, hè? Dat is gewoon het spel. Je moet hier niet intellectueel onderbouwde argumenten bovenhalen. Het was een gevoel, maar je gevoel zat fout. Wat wel leuk is voor deze wedstrijd, want dan gaan we morgen lekker verder.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
2: En maak kans op €3500 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Studio Brussel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Joost Klein, bijna 8:20. Goedemorgen. Studio Brussel. Spoiler alert. We gaan het hebben over de mol nog voor 8:00. En daarna reppen we er met geen woord meer over in deze show. Maar het gaat even heel duidelijk worden wie de mol is en wie de winnaar. Want die zijn namelijk hier net de building binnengestapt. Dus als je het niet wil weten... Wat ik ook echt bijzonder vind, dat er nog altijd mensen niet de finale van de mol kijken als de finale van de mol. Dat is het enige moment dat je nog eens in real-time televisie moet kijken. Ja. Lijkt mij. Maar enfin, de mol en de winnaar van de mol zijn hier.
1: Als je vragen hebt voor de mol of de winnaar, stuur ze nu in de app van Studio Brussel. Zoals bijvoorbeeld, zeg, hebben jullie nog iets anders gegeten dan pastel de nata in die hele reis? Dat bijvoorbeeld en alles wat je wil weten over de mol en de winnaar nu in de app.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij

0: bank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
1: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan naar...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
7: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
7: Meer missie.
9: Door samen te supporteren voor de Belgen.
7: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
10: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
11: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
12: Eva, Eva, Eva en Chris. Studio Brussel. Life is music.
13: Life is music.

0: vrijdagochtend. Nooit deed hij zoveel zeer als na dit verlengde weekend. Maar als jij denkt, ik ben een beetje moe, ik ben een beetje brak, kijk even mee via VRT Nieuws, want hier staan twee feestbeesten die hun bed niet gezien hebben vannacht.
1: Eva. En Dries. Studio Brussel.
2: We weten het eindelijk. Na 8 weken zoeken weten we wie de mooiste groepsreis door Portugal gesaboteerd heeft. Mol, je mag het eindelijk van de daken schreeuwen. Welkom, Molleke.
3: Hallo, ik ben Wout en ik ben de Mol.
2: Ah, fantastisch.
0: Echt goed gemold. De winnaar van het spel krijgt geen minder applaus. Want wat een finale gespeeld. Julie, keigoed gedaan.
4: Dankjewel, dankjewel.
0: Ik weet niet wie van de twee ik het coolst vind van jullie, maar het was zalig om te kijken, hè, al die spanning.
2: Absoluut. Jullie komen, denk ik, rechtstreeks van een afterparty. Was het feest geweest?
3: Het was zot. Het was zotter als dat ik dacht eigenlijk. Stelde mij voorbereid op iets zot en het was nog zotter dan zot. Het was echt heel leuk.
4: Het is gewoon zo mega zot omdat ook de ex-kandidaten allemaal aanwezig zijn.
2: Ah ja.
4: En dat is echt, ja, dat is super zot. Je hebt elkaar nog nooit in het echt gezien, maar je bent precies direct super en zo echt een hechte molfamilie.
0: Ja, en ineens heeft iedereen toch eens proper kleren aan, hè, en zo is. Zo is buiten Portugal, ja. Zo de echte... ja, maar, en het is blijkbaar met nog een afterparty na de afterparty.
3: Ja, die is nu nog bezig. Dus wij zijn daar weggegaan samen. Maar...
0: Dat meen je niet?
3: Jawel.
0: Echt?
4: Ja. Amai.
0: Dat vind ik indrukwekkend.
2: En waar is die after-after-party dan? Of is dat...
0: We hebben ontbijt voor jullie voorzien, omdat jullie toch ergens moeten voelen dat het ochtend is. Jullie, voor u zijn dat croissantjes. Een beetje vers geperst fruitsap. En voor Wout...
2: Wacht, even. Ja, ik heb hier een kom.
0: Zeg maar een kuip appelmoes.
3: Geniaal.
4: Amai, dat is...
3: Amai.
0: Het is van die,
4: nu maakt hem echt heel blij.
3: Ga wel eens proeven.
2: Maar wat is dan met die appelmoes? Want je hebt heel het seizoen van de Mol zitten zeggen dat je bij alles appelmoes eet. Maar waarom?
3: Gewoon, appelmoes past bij alles. En ik vind het zo lekker. Vroeger at ik appelmoes met lasagne of zo. Dat was echt super lekker.
2: Oh my god.
0: Ik vind dat nog niet zo vies. Ik snap dat ook wel. Terwijl jij die kuip appelmoes aanvalt, Wout. En Julie, is het oké als wij wat vragen van onze luisteraars op jullie afvuren?
4: Graag.
0: Want die staan helemaal show. Die hebben het van dichtbij gevolgd, duidelijk.
2: Joke uit Berem zegt, Julie, wanneer had jij door dat Wout de Mol was?
4: Ja, exact zullen we volgende week zien in de laatste aflevering, in aflevering 9.
2: Uh-huh.
4: Maar ik kan wel zeggen dat dat heel laat in het seizoen was, vergeleken met andere seizoenen.
0: Okay.
4: Dus het is op een bepaald moment dat gewoon de puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen en dat ik dacht, tja, die moet ik nu toch eens ineens in toog beginnen houden, want die was echt volledig onder de radar voor iedereen.
0: Ja, vraag dan van Jasper uit Leuven, die vraagt, Wout, had je dat dan door, dat jullie door had dat jij de Mol was?
3: Ja, op het einde wel. Op het einde heb je wel door van, ze kijken mijn richting uit, maar ze bleven heel lief en ze hebben dan nooit niet gezegd van, jij bent de Mol.
0: Ah, nee.
3: Dus dat was wel leuk. Dus we konden het spel blijven spelen.
0: Tof.
2: Julie, er komt een vraag voor jou binnen van Victor uit Deelbeek. Die heb ik me ook afgevraagd. Hoe zeg je aan je omgeving dat je zo 3 weken plots weg bent? Je mag toch niet zeggen dat je aan de Mol deelneemt?
4: Nee, ik denk dat ik het geluk heb dat niemand in mijn dichte omgeving ooit al heeft meegedaan. Want ik moet zeggen, als iemand nu 3 weken tegen mij zegt in het jaar, ik ben 3 weken weg, dan gaat er sowieso een belletje rinkelen. Maar tegen mijn werk heb ik gezegd dat ik 3 weken naar Maleisië ging gaan. Omdat dat, ja, dat is redelijk ver. Ik dacht zo, als ik daar niet op mijn werk-gsm zit, zullen ze dat wel geloven. En tegen mijn vrienden heb ik gezegd dat ik 3 weken voor het werk naar Amerika zou gaan en dat ik mijn gsm op de luchthaven, alleen in het vliegtuig, ben verloren. En dat is mega geloofwaardig, want ik verlies alles.
0: Oké. Wout, nieuws van dit weekend is dat jij een baby krijgt.
3: Klopt.
0: Je lief, dat is schitterend. En dan is er Peter die zegt, je hebt al 2 keuzes van namen, hè? Julie of Maxime.
3: Ik wacht nog wie dat het meeste geld biedt voor die naam.
4: Ik heb wel een zakcentje op zijn.
0: Ja, want dat is ook een vraag van Karen uit Tieren. Julie, je hebt een goede 20.000 euro gewonnen. Wat ga je ermee doen?
4: Ja, dat is eigenlijk echt mega zot. Ik ga daar sowieso iets met de groep mee doen natuurlijk. Iets keiplezant. En buiten dat, omdat Alexie, mijn echte vriend, die is niet mee naar Portugal gekunnen. Dus ik zou eigenlijk heel graag terug willen. Ook omdat ik Portugal, ik was echt verbaasd hoe mooi dat ik dat eigenlijk vond.
2: Oh, ja.
4: En wij zouden ook later, nabij de toekomst, heel graag een hondje samen kopen. Maar omdat ik meer fan ben van adoptie, zou ik heel graag een Portugees straathondje daar adopteren en meenemen.
0: Oké. Okay.
2: Dat is mooi, want je achternaam is ook de Nond, dus ik snap misschien...
4: Dat is juist.
2: Nog een vraag voor jou, Wout. DJ Seaman, kunnen we binnenkort komen dansen op jouw muziek? Want je bent ook DJ.
3: Dat klopt, dat klopt. Ja, je kunt zeker komen dansen. Ik draai alles wat dansbaar is van R&B tot trance. Tot
2: is dat dan...
0: En is dat nu door de mol dan een soort van nieuwe komeetversnelling voor de DJ-carrière?
3: Ja, je merkt dat wel. Mensen willen u overal zien draaien nu ineens, ja.
0: En Seaman nog even?
3: Ja, Seaman, sorry.
0: Nee, maar ik bedoel, van waar die naam?
3: Omdat mijn
0: Behalve dat het zaad is.
3: Mijn achternaam begint met een C. En eigenlijk simple as that. C, koppelteken, man, Seaman.
0: Voilà, kijk, dan kun je ook met je 20.000 euro wat aperolletjes gaan drinken tijdens een DJ-set. Julie en Wout de Bol, merci om hier te zijn om op die vragen te antwoorden. Dat is ook goed dat je blijft lepelen uit je kuipappelmoes die we hebben ingeschokken voor u. We hebben wel nog één dingetje voor de mensen die meekijken via VRT Max. We gaan een plaatje draaien dat gisteren een prachtige rol had in die finale van de Mol, Hot Chocolate met You Sexy Thing. Ik stel voor dat we al appelmoes etend hula hoepen daarop.
4: Ah ja,
3: zeker. Goed idee.
0: Dankjewel en goed gespeeld.
3: Dankjewel.

0: Kan je eens checken dat je piano niet gesaboteerd is?
1: Ja.
0: Oh, oké, okay, perfect. Want de mol hier net over de vloer gehad. De appelmoes hangt nog aan onze muren. Piano graag, want we gaan alweer vandaag maandag de jarige vieren in de show. Jos, wie is jarig?
2: Yves uit Antwerpen is jarig. Die springt op tram 5. Mama Justine die laat weten dat haar dochter Cézanne vandaag haar 8e verjaardag viert. Jonas uit Lebbeke die blaast 40 kaarsjes uit. Katrien uit Zaventem laat weten dat haar zoon Oliver vandaag 10 jaar wordt. En ook een gelukkige verjaardag aan Jolien uit Kortrijk. Zij wordt 26.
0: Ah ja, tieners zijn blijkbaar het gelukkigst. Dus die Olivier heeft dubbele chance. Maar wie bezingen we zo meteen na het nieuws van 8?
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.
5: Vanavond op VRT1.
6: En mijn grootvader heeft oma haar bondmantel verknipt. Zonder dat hij ook van iets wist. Dus,
7: En wat vond uw oma daarvan?
6: Die vond dat normaal. Mijn opa deed dat wel vaker.
5: Op VRT1 heeft poppenspeler Peter een uitdaging voor de Repair Shop. Op VRT Canvas in Campus Cup wordt de strijd gevoerd tussen UGent en HoogGent. En op VRT Max kan je de show van Pommelien Thijs in de AFAS-dome herbeleven. Alvast veel kijkplezier.
8: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruy.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: Hallo daar, Altegare, 8 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Tol Janssens.
14: Vlaamse ouderen en tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, een groot geluksonderzoek in opdracht van de VRT. Maar jongeren tussen de 18 en 24 geven zichzelf een minder hoge geluksscore. Ze voelen zich vaak minder waardig en eenzaam en vooral jonge vrouwen geven zichzelf dus een lagere score. Ook de druk om altijd te moeten presteren haalt hun geluksscore omlaag.
15: Ze zeggen ja, je studententijd is genieten, maar toch voelt je van oké, ik moet hier wel presteren, ik moet het wel halen, ik moet mij kunnen bewijzen. En ik denk dat voor veel studenten de druppel kan zijn.
16: Ja, ik denk dat wij heel hard aan het zoeken zijn wie we zijn, wat we belangrijk vinden, wat we willen doen in het leven. En ik denk dat ook, ja, als je het dan niet direct vindt, is dat heel moeilijk.
14: Ook alleenstaanden zeggen zich minder gelukkig te voelen. Ouderen maken zich dan weer vaker zorgen over de internationale spanningen. In Westende zijn afgelopen nacht twee mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand in hun huis. De hond van de familie overleefde die brand niet. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht. De twee bewoners van het huis lagen te slapen. Ze raakten wel op tijd naar buiten, maar hadden veel rook ingeademd. Het huis is onbewoonbaar. Het aantal mensen dat wereldwijd sterft door executie stijgt sterk. Vorig jaar zijn meer dan 2700 executies geteld door mensenrechtenorganisatie Amnesty International. 80% meer dan het jaar ervoor. Die stijging is vooral te verklaren door de oorlog in Iran, zegt Amnesty.
17: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025, dat in de tweede helft van het jaar het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen. En we zien helaas ook dat mensen die actief zijn in demonstraties, dat ook zij geëxecuteerd worden.
14: De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk nog veel hoger, want volgens Amnesty worden in China duizenden mensen geëxecuteerd. Alleen zijn daar geen cijfers van. En bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van islamistische jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse groepering Hezbollah. Bij de aanval kwam ook een dochter of de dochter van 17 om het leven. In het zuiden van Libanon heeft Israël dan weer 5 mensen gedood. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht en die is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Ook Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. Het weer vanochtend. Nog wat regen in het oosten van het land. Op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. En temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag regen of buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer.
1: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Hajo, iedereen terug aan het werk na dat lange weekend.
18: Inderdaad, maar voorlopig geen enorm problematische spitsen. Gemiddelde denk ik zo'n beetje. Naar Antwerpen zie ik files van 15 tot 20 minuten op de gebruikelijke plaatsen. Geen incidenten te melden. Verder naar Brussel, een beetje extra drukte op de E40. Met 20 minuten vertraging vanaf Aalst. Dat komt door die werken daar op de buitenring rond Brussel in Groot-Bijgaarde. Op andere plekken 20 tot 25 minuten bumperen ook zie ik. En zeker ook veel drukte bij Halle op de E429. Je verliest daar 25 minuten richting Brussel. De binnenring rond Brussel, normale spits met 25 minuten file tussen Groot-Bijgaarde zie ik en Vilvoorde. En op de buitenring dus aan die werken in Groot-Bijgaarde zo'n tiental minuten vanaf Zelk.
19: Update jezelf.
20: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: We hebben de nieuwe hotshot die we aan jou willen laten horen. En we hebben ook een Harry Styles fan. Hoeveel keer is die geweest?
1: 10 keer of zo.
0: Ja, 9 dacht ik.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Met de mooie falsetto van Josh Homme aan die maandagochtend beginnen. Er zijn slechtere dingen, geef toe. 8 over 8. We halen onze piano erbij, de toeter en vooral de jarige Mathieu uit Roeselare. Welkom in de show en gefeliciteerd.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Hoe oud word je vandaag, Mathieu?
1: Ik word vandaag 33.
2: Wauw, wat een mooie leeftijd. Proficiat, lieve Mathieu. Nog 2 snelle vragen voor mijn ochtendlied. Is het Mathieu of Mathieu?
1: Mathieu is het.
2: Oké, toppie. En wat doe je in het leven, Mathieu?
1: Ik installeer laadpalen.
2: Laadpalen, oké, daar kan ik wel iets mee, denk ik. Mathieu, hier komt je verjaardagslied.

0: Amai, Mathieu, ik had hem zelf niet zien aankomen. Wat jij, vond je het leuk?
1: Ja, het vond fantastisch.
0: Ja, de Mathieu en zijn pilot Roeselare. Vanaf nu een radio legend. Je mag kiezen uit 3 cadeautjes die we speciaal voor jou hebben klaargezet op jouw verjaardag, de 18e mei. Een beetje gedrum voor jouw verjaardag. Emiliana Torini wist je misschien niet, maar stond op 1 op jouw verjaardag, Mathieu, in de Ultratop in 2009.
1: Ja, ik ga toch kiezen mensen voor de volgende.
0: Dat is goed, want ik heb echt een bloedhekel aan Emiliana Torini.
1: Ja, ik ook.
0: Oh. Dit daarentegen, daar gaat mijn geluksvlammetje...
1: Mathieu.
0: Wat?
1: Ik was aan het meezingen.
0: En jij, ja. Jij zong jouw eigen naam, of wat? Mathieu?
1: Ja, want die zegt dan say my name. En dan, dan is het aan ons. Dus ik denk dat ik meteen dat nummer ga kiezen.
0: Oh, ah, wacht. Want dit is ook een leuk spel voor iedereen onderweg. Want er zijn heel veel kinderen die ook onderweg naar school naar de Hit Citora luisteren.
2: Ja, ja.
0: Dus de zangeres gaat op een gegeven moment zeggen say my name. En dan moet iedereen zijn eigen naam invullen. Zo gaat het, hè, Mathieu?
1: Dat is inderdaad het spel.
0: Amai. Oh, dat wordt plezant. Allee, de bangles op uw verjaardag. En je beseft toch dat je gewoon door te verjaren en door te bestaan alweer voor extra feest gezorgd hebt in iedereen zijn maandagochtend, Mathieu.
1: Ik hoop het, ik hoop het.
0: Maar echt fantastisch, je was fantastisch. Tot snel.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio.

0: thermometer weer tot 24 graden Celsius.
1: En ik hoor ook ergens 30 graden. Ik weet niet of het klopt, maar...
0: Ja, ik denk dat ik dat net zei, maar ik ben geen betrouwbare bron. Jawel, want dit is wel echt van een betrouwbare site. 24 graden, daar teken ik voor. Je hoorde de Jamaican Bam Bam en we mogen straks met heel veel trots een nieuwe hotshot aan jullie verklappen.
2: Cactus Festival. 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele anderen. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
7: Meer merk?
6: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
8: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks? Dat kan tellen.
9: Dat is extra budget voor de fitness.
10: Oh, mijn mango.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Hey, this is Joe, you're listening to...

0: zo vroeg in het begin van de week is om aan jullie nieuwe muziek te laten horen. Zeker deze week ben ik er blij mee. Vorige week hadden we België, The Haunted Youth. De week daarvoor ook België, Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. En nu heeft onze hotje toch ook weer een Belgisch kantje. Een videoclip die is opgenomen in een school in Eigenbrakel. En een fantastisch mooie choreografie door een Belgische choreograaf. Ik heb het over het nummer Young Lean en Generation. Die hebben Storm 2 opgenomen. Young Lean vooral is bekend. Een Zweedse rapper met best een grote aanhang van fans. Is al jaren dat hij toch wel heel veel mensen op het internet vooral naar zijn muziek doet luisteren. Hij heeft zelfs een beetje een eigen genre gestart. Internet rap. En nu heeft hij een heel toegankelijk nummer uit dat extra aanstekelijk is als je de clip erbij kijkt.
1: Wij zijn grote fan van deze Storm 2 van Young Lean. Wij geloven dat dit een top hotshot is voor deze week. Maar onze mening doet er ook niet echt alles toe. Want er zijn 5 luisteraars uit 5 provincies die nu hun mening geven. Je hoort nu de provincieraad.
2: Oost-Vlaanderen.
3: Wie deze videoclip nog niet heeft voorbij zien komen de afgelopen tijd, heeft echt onder een steen geleefd. Het is pure cinema, prachtig gemaakt. Net zoals het nummer zelf.
2: Limburg.
4: Van dit nummer krijg ik onmiddellijk een mood boost. Dat is zo'n goeie oppepper om je dag mee te beginnen. Of als je wat minder voelt, moet je gewoon deze opzetten. Echt opschrijf.
2: Vlaams-Brabant.
5: De soundtrack van de zomer is gearriveerd, want deze gaat instant op repeat. De videoclip vind ik geniaal. Maar even geniaal vind ik ook het nummer. Daar zit zo'n zekere tristesse en melancholie in, maar ook een beetje hoop. En dat kan ik wel appreciëren.
2: West-Vlaanderen.
6: Dat het letterlijk schoorvoet. Maar het gaat wel eens wat over en een cacophonie van klappen en stampen en een schreeuw. Maar uiteindelijk is het wel nog zo een combinatie van funky beats en een chicken vibe. Dus het kunt er zeker mee deuren.
2: Antwerpen.
7: Ja, we kunnen dat nummer gewoon niet uitleggen. Je moet dat gewoon aanvullen. Die B van Generation, dat is gewoon pure rauwheid. En dan die jong erover, dat klikt gewoon langs alle kanten. Bij mij gaat dat zeker een keer goed laat staan.
0: Ja, voilà. Dus een uitnodiging om elke ledemaat erop te bewegen. Onze hotshot, je weet, de app staat open als jij gevoelens of meningen hebt die te delen zijn.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
8: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Generation and Young Lean. Storm 2.

0: perfecte maandagochtendgevoel na een lang weekend. Num van Linkin Park. Het is 8:30. Toon, meer en meer vaders bellen blijkbaar naar de opvoedingslijn.
1: Ja, de opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Ze belden zowel alleen als samen met hun partner omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Dus 13% van de vragen kwam van vaders. Het ging dan meestal over problemen met tieners. En jongeren vanaf 18 voelen zich vaak minderwaardig en worstelen met het feit dat ze het gevoel hebben altijd te moeten presteren. En ook eenzaamheid is een probleem bij die leeftijdsgroep. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar hoe gelukkig we zijn. Ouderen zijn dan weer vaak bezorgd over de oorlogen wereldwijd, maar 65-plussers geven zichzelf wel de hoogste geluksscore. En het weer, vanochtend nog wat regen in het oosten van het land, op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen tot 16 graden.
2: Eva en Dries.
0: Harry Styles is op het continent, op het vasteland in Europa, want hij speelt zijn Together Together Tour in Amsterdam en wel liefst 10 keer speelt hij daar in totaal in de Johan Cruijff Arena. Zaterdag en zondag de eerste keren en luisteraar Maaike uit Zoersel was er al 2 keer bij. Goedemorgen Maaike.
3: Goedemorgen.
0: Jij klinkt als een heel gelukkige Harry Styles fan met dat heese stemmetje. Hoe waren die eerste 2 shows van Harry Styles in Amsterdam?
3: Echt geweldig. Het is echt een super insane show. Hij heeft ook zo dansers bij en een heel orkest. Het is echt, ja, het is insane.
4: En ik heb hem vooral gezien op mijn socials, Maaike. Vooral zien lopen, want dat podium, dat was gigantisch. Hoe werkte dat?
3: Ja, heel dat podium pakte bijna de staanplekken in. Dus hij was echt van de ene kant naar de andere kant aan het rennen. Alle chance dat de schermen naast het podium ook super groot waren. Dus als je hem niet zou kunnen spotten op het podium, kun je wel altijd nog op de schermen zien.
4: Ja, ik had hem ook graag eens gehoord, want ik dacht, ah, muzikaal ben ik wel geïnteresseerd hoe die nieuwe plaat dan live klinkt, maar ik heb niks gehoord, omdat iedereen zit erover te schreeuwen. Heb jij iets kunnen verstaan van wat die man zingt?
3: To be honest, ik was zelf degene die aan het schreeuwen was. Dat kun je misschien wel aan mijn stem horen. Maar zijn nieuwe album live is echt... Oh my god. Het album is echt gemaakt om live te horen.
4: Oké.
0: Oké, jouw liefde, beste Maaike, voor Harry Styles, kent geen grenzen. Nee, want je bent er al de landgrens voor overgegaan. Je hebt hem al 2 keer in Amsterdam gezien. Maar er is meer op til, hè?
3: Ja, ik ga hem nog een paar keer zien, inderdaad, in Amsterdam. Ook in Londen en dan in New York ook.
4: Wacht, wacht. Dezelfde show bedoel je dan?
3: Ja, maar dat is toch anders. Hij heeft een andere outfit aan en zo. Dus okay. Het is niet altijd dezelfde show.
4: Oh, wacht, wacht, wacht. Hoeveel keer ga je?
0: Ja, over hoeveel keer spreken we?
3: Goh, ik denk over een stuk of 10.
4: Wat?
0: Ja, amai. En als jij dan... Oh, we zijn even aan het rekenen, hè. Dat is heel veel geld, hè. Dat is €200 gemiddeld voor het ticketje, al die reizen en zo. En je bent nog student.
3: Ja, zeker. Maar ik heb wel gespaard sinds zijn vorige show voor dit, hè.
4: Dus... Amai.
0: Amai. Oh.
4: En let je dan elke show op iets anders of zo? Want je gaat 10 keer naar exact dezelfde show. En je weet bij zo'n topshows, dat is waarschijnlijk inclusief dezelfde binteksten. En je bent het beste publiek dat ik al ooit gehoord heb, zegt hij dan waarschijnlijk. En alleen, val je daar nog voor, Maaike?
3: Ja, maar je staat ook elke keer ergens anders. En omdat het podium zo groot is, zingt hij ook gewoon andere liedjes op een andere plaats. Ja. Dus dat is ook wel gewoon een andere ervaring of zo, snap je?
0: Ja, amai, er wachten nu hele drukke weken, Maaike. Maar dat is wel goed om te weten als er nog maar een scheet gebeurt op het concert van Harry Styles ergens in de wereld. Dan weten wij, we moeten gewoon bij Maaike uit Zoersel zijn. Geniet daarvan. Ja. En af en toe wat warme thee met citroen. En even geen Harry Styles meezingen. Dat zou mijn goed advies zijn. Dag, Maaike.
2: Eva en Dries.
5: Studio Brussel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met

0: iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: je? Ben je erin geraakt, Ries?
1: Nee, ja, wacht. Ik ben aan het gokken hier op het online formulier. Ja, ik ben binnen. Maar ik ben aan het gokken naar namen, hè. Hier.
0: Ja, dus wacht even uitleggen. Dries is in de Google Docs van Ruben van Gucht en een van zijn lieven. Die verwachten een baby binnen 3 maanden. En geloof het of niet, die hebben op Instagram nu een wedstrijd dat je de naam moet gokken van hun dochter en dan win je iets.
1: Ja, Chelsea ben ik hier. Is dat met IE of met een Griekse ei achteraan? Chelsea.
0: Of misschien zoals de voetbalploeg, met EA.
1: Ja, Cheyenne ben ik ook.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
3: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
4: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan. Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
13: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
13: Daar kan ik u bij helpen.
14: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: lekker eind in de 20 graden. Het eind van de week. Maar we hebben nog wel iets nodig om ons door de komende regenachtig koude dagen te sleuren. Dus morgen...
1: Oh.
2: Eva en Dries.
1: Tolle dinsdag.
3: Ticket Tuesday.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Want die dolle dinsdag, dat is iets met pizza's. Het is Ticket Tuesday. Morgen kan je de hele dag weer tickets winnen. Je zou gratis naar Les Nuits Botaniques kunnen gaan met bijvoorbeeld artiesten als...
0: Camille Yembe, dat is een super veelbelovend Belgisch artiest. Maar je kan ook naar Gladiolen op kosten van Studio Brussel om bijvoorbeeld Alice May te gaan kijken.
1: Cool.
0: En bij ons morgenochtend... is totaal andere wereld van die ochtendshow die wij maken. Maar kan je tickets winnen om naar Extreme Outdoor te gaan? Het eerste allergrootste dancefestival van ons land. Met dat goed weer.
1: Oh.
0: Prachtig wordt. Het is ook in Limburg, Dries.
1: Ja, tuurlijk. Limburg for Life.
0: En een super, super leuke line-up. Daar kan je Kulsh bijvoorbeeld aan het werk zien. Morgen present op dit weekend gratis op onze kosten naar Extrema te gaan. Ik dacht het wel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee.
3: En win jouw ticket.

0: ticket van Block Party. Bijna 9 uur.
1: Ah, mijn hoogtepunt van de show was ongetwijfeld toen Wout van de Mol daarnet zijn favoriete ontbijt aller tijden kreeg.
0: Zeg maar een kuip appelmoes.
2: Genial.
0: Ja, hij heeft een kuip appelmoes gekregen waarmee hij nu de hele dag interviews gaat geven en waarschijnlijk meer op de pot zit dan dat hij praat. Mijn hoogtepunt was sowieso de hit hit hoera. Het was een lied voor Mathieu uit Roeselare en die installeert laadpalen.
3: Door zijn job kan je het raden, zijn paal is vaak geladen. Want Mathieu is 33 jaar.
1: En dat heet zo een Morningwood, ken je dat even?
0: Nee.
1: Oké, dat is iets voor op te zoeken, zaak.
0: Voor straks.
1: Morningwood.
0: Ja, oké. Okay. In elk geval, morgen zijn we terug met alweer evenveel zin in die dag als vandaag. Want we gaan jouw tickets voor Extrema Outdoor fixen.
1: En het wordt keigoed weer.
0: Het wordt keigoed weer. En €3.500 is die wekker ondertussen al waard. Dus wij zeggen graag tot morgen.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Ton Janssens.
2: Meer vaders bellen de opvoedingslijn. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Ze belden zowel alleen als samen met hun partner, omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Meer dan 50% van de vragen vorig jaar kwam wel nog altijd van moeders, 13% dus van vaders. En de meeste vragen gingen over problemen met tieners, dat zegt de directeur van de opvoedingslijn.
3: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
2: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze op moeten passen. In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen. De jongen van 16, die vrijdagnacht gestorven is bij een zwaar verkeersongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen, ging naar de hotelschool in Kokseide. Vrijdagnacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom in Braschaat. De klasgenoten van de overleden tiener starten vandaag net met hun stages, dat zegt de directeur van de hotelschool.
4: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijke, met de klastitularis, om te kijken in welke mate dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
2: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Braschaat opent vandaag ook een steunregister. In Rotterdam in Nederland zal over een uurtje ongeveer het cruiseschip aanmeren waar passagiers, 11 passagiers op het schip besmet raakten met het hantavirus. Alle passagiers hebben het schip al verlaten. Er was wel nog bemanning aan boord. Zij zullen worden opgevangen in aparte ruimtes. Het was wel even zoeken naar een goede plek in de haven om het schip en de bemanning op te vangen, zegt de havenmeester daar.
5: Uiteraard een ligplaats op enige afstand van bewoond gebied, want niemand zit te wachten op een zodanig schip heel dicht bij zijn woning. Daarbij voorzieningen treffen dat de bemanningen in quarantaine kan. 23 mensen gaan daar in quarantaine. Die hebben allemaal een eigen, laten we zeggen, een wooncontainer. Er is een teststraat ingeregeld, zodat iedereen getest kan worden.
2: En nog het weer. Wat regen in het oosten van het land, op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag dan opnieuw wisselvallig met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag ook nog regen of buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer.
6: Hoogstraten aardbeien. Studio Brussel.
7: Joris Brijs.
0: Ook na 4 dagen weekend volgt de maandag en we geven hem geen kans om blue te worden met de National aan de start van deze voormiddag. Goedemorgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Press, Ohio van de National. Goedemorgen. Nog een paar dagen en het weer kantelt compleet. Er is 30 graden op komst. We kunnen daar al een voorschot op nemen met Jungle.
1: Guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

1 om de maandag moet de juiste kant uit te sturen. Don't stop Fleetwood Mac. We gaan zo meteen onze nieuwe collega's zoeken deze week bij de festivals, nu het seizoen begonnen is. Alle festivalmedewerkers, welkom in de app om een plaat te komen kiezen. Dit is Violet Grow Met Thumb.

0: Het is aan de festivalmedewerkers om deze week mee de platen te kiezen op de radio. Gooi de app van Studio Brussel open als je zo'n festivalmedewerker bent.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: This is Alex Turner.
3: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels.

0: 505. Arctic Monkeys, goedemorgen. Komend weekend wordt zonnig en warm. Dat is zalig nieuws voor al wie naar gladiolen of extreme outdoor gaat.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Het festivalseizoen is begonnen en de komende weken komen ze in snel tempo op ons af, die festivals. Daarom mogen de festivalmedewerkers deze week de platen kiezen voor ze te druk bezet zijn om te bellen. Goedemorgen, Christine.
3: Goedemorgen.
0: Voor welk festival in ons land klopt jouw hart, Christine?
3: Voor mij is het Lokerse Feesten.
0: De Lokerse Feesten, dat zijn 10 hoogdagen voor mensen in Lokeren. En intussen ook ver daarbuiten. Wat maakt dat festival voor jou zo uniek? Ben je zelf van Lokeren ook?
3: Ja, ik ben zelf van Lokeren en ondertussen werken nog heel veel mensen uit, uit mijn omgeving of vriendenkring. En het gezin ook mee. En ik werk zelf al mee sinds 1988, dus dat is al heel eind.
0: Oké. Okay. Dat is al van bij het begin misschien dan?
3: Nee. Dat is begonnen in 1975. Dus...
0: Ah, het bestaat wel. Ja, oké. Okay. Ja, toch al iets langer.
3: Ja, nu is het het 51ste jaar.
0: Ja.
3: Dus ik ben begonnen in 1988 dan als vriendenkring. En steeds aan hetzelfde kraam van de beroemde paardenworsten.
0: Ah, je staat bij de paardenworsten. Ja, die zijn wereldbekend. Hè. Ik heb er zelf nog nooit in gegeten. Smaken die zo anders of zo beter dan gewone worsten?
3: Ja, je kunt het eigenlijk niet vergelijken. Het is paardenvlees en het wordt dan ook klaargemaakt door de medewerkers in de namiddag. In tomatensaus met verschillende kruiden. Dus je moet het echt eens komen proeven.
0: Dat is met tomatensaus?
3: Ja.
0: Oh, kijk, ja, ik ben al veel op de Lokerse Feest geweest, maar de paardenworst heb ik nog nooit geprobeerd. Ik heb denk ik een beetje hetzelfde probleem als Morrissey. Die was ook iets minder fan omdat die meer voor veggie was, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Dat was ook een speciaal jaar dan.
0: Ja. Toen werden er geen paardenworsten verkocht, zeker die dag?
3: Nee, niks van vlees eigenlijk op het plein en ook niet aan de eetkramen aan de kaai.
0: Ah, ja.
3: Dus dan hebben we alles van veggie gemaakt. Maar dat triggerde eigenlijk de mensen ook het jaar daarna of de dagen daarna om echt wel eens te komen kijken wat is dan juist die paardenworst waar alles om draait.
0: Ja.
3: Dus dat was zeker... Maar ook een goede reclame eigenlijk.
0: Ja, de Lokerse Feesten, dat is 1-op-1 eigenlijk paardenworst. Hè. Hoe vaak dat ook vernoemd wordt op de radio, hoe vaak erover gesproken wordt. Die zijn zo bekend dat de andere artiesten buiten Morrissey dan er meestal ook wel vanaf weten. Eten zij die ook? Komen zij die halen?
3: Soms wel. Komen ze van backstage wel een portie halen of enkele porties. Maar iedereen dat wel eens wil proeven.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is wel fijn om te horen dat verschillende mensen die... Ja, wel eens nieuwsgierig zijn wat het juist is.
0: Ja, wat is het geheim eigenlijk? Of is er geen...
3: Van saus? Of gewoon...
0: Ja.
3: het is tomatensaus met verschillende kruiden. Gewoon maar tomaten en zelder en dan heel veel kruiden. Dat is eigenlijk het geheim. En ook het wordt met liefde gemaakt in de
0: namiddag
3: en liefde verkocht.
0: Liefde in de saus. Je hebt mij overtuigd om de volgende keer op de Lokerse Feesten misschien toch eens één keer te proberen of toch een klein stukje ervan te eten, zodat ik weet waar iedereen over stoeft. Hè. Christine, welk nummer mag ik voor jou spelen?
3: Dat mag Follow Rivers van Triggerfinger zijn.
0: Ah, de versie van Triggerfinger van I Follow Rivers van Licky Lee. Triggerfinger staat niet op Lokerse Feest, heb ik net gezien. Een speciale reden waarom je dit nummer wil?
3: Nee, het zijn ook wel meer festival-fights. Ik vind het ook wel een heel fijn nummer. En het zijn veel nummers die ons herinneren aan de Lokerse Feesten of
0: zeker.
3: De sfeer ook.
0: Okay.
3: Maar dat is ook wel... Dat is ook altijd super optreden. Dus,
0: Zeker en vast. Christine, Triggerfinger ga ik spelen voor jou. I Follow Rivers. Veel plezier op de Lokerse Feest. Het is pas in augustus ergens, maar de voorbereidingen zullen binnenkort al wel beginnen. Doe dat goed, hè?
3: Ja. Dank u wel.
0: Bye-bye.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

leerde Sienna Spyro kennen met Die on This Hill. Dat is een trage, gevoelige ballade, maar ze kan alles aan de lijst zetten. In deze Material Lover, nu zaterdag, speelt ze ook in de AB in Brussel. En live moet ze naar het schijnt magisch klinken.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Liantis.
6: Zeg, kan ik nu ook zo
7: flexijobbers aannemen?
6: Ja.
7: Natuurlijk.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Vlaanderen, de toekomst is hier.
10: Update beschikbaar.
9: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
10: Update voltooid.
9: Ontdek het hele programma en bestel je

0: tickets op fdifestival.be.
1: Gaan we uit Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
2: Impressive.
1: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en

Shape of You, Ed Sheeran. Romeo Elvis lijkt de samenwerkingen ontdekt te hebben. Na Oscar and the Wolf en pas nog Sylvie Kreusje is hij ook in zee gegaan met de subs op Another Chance.

Never Gonna Let You Down Again van Balthazar. Als je deze week eens ergens 53 minuten en 28 seconden tijd hebt, laat je dan onderdompelen in de nieuwe plaat van de Haunted The Youth. Boys Cry 2 is een prachtplaat geworden die je eigenlijk in zijn geheel eens moet luisteren om het complete plaatje te krijgen. Dit is Forget Me.

0: Of ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Getnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieven Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op Domein Tuijbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of getnetvoorouders.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of 2 abonnementen, of...
9: 2! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemorgen, het is 10 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Toon Janssens. De bemanningsleden van het schip met het Hantavirus komen aan in Nederland. In Rotterdam in Nederland meert rond deze tijd het cruiseschip aan waarop 11 passagiers besmet raakten met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Alle passagiers hebben het schip al verlaten, maar er zijn wel nog 25 bemanningsleden aan boord. Zij gaan nog minstens een maand in quarantaine in aparte wooneenheden en zullen uitgebreid getest worden. Dat zegt de directeur van het Gezondheidsinstituut van Rotterdam.
16: Van tevoren worden ze inderdaad medisch gescreend. Dan worden ze ook getest, er worden bloedbuizen afgenomen om te kijken of ze misschien, ook al hebben ze nog geen klachten, toch de infectie onder de leden hebben. En we herhalen dat ook elke week, die bloedafnames. En elke dag hebben we contact met ze. Ze krijgen een thermometer bij aankomst. Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen.
14: Het schip zal de komende dagen door een gespecialiseerd bedrijf gedesinfecteerd worden. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Ze belden zowel alleen als samen met hun partner, omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Meer dan 50% van de vragen vorig jaar kwam wel nog altijd van moeders, 13% van vaders. De meeste vragen gingen dan over problemen met tieners, zegt de directeur van de opvoedingslijn.
17: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
14: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze regelmatig op passen. In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen. Op een school in Braschaat in de provincie Antwerpen zijn de leerlingen erg onder de indruk van het dodelijke ongeval van afgelopen weekend. Vrijdagnacht botste een auto met 5 minderjarigen tegen een boom in Braschaat. 2 van de gewonden gingen naar het Sint-Michiels College.
18: Dat is wel schrikken dat dat zo in onze gemeente gebeurt en om te horen dat dat dan kinderen van onze school zijn, dat is wel even schrikken.
19: Ja, toch wel met zo'n leeg gevoel precies of zo, omdat er zijn zo 2 mensen weg zijn eigenlijk nu in het ziekenhuis liggen. Dat is wel zo aan, ah ja, okay, ja, die mist erop, die gaan we vandaag niet zien en zo.
20: Eerst wist ik niet wie het waren, dus dacht ja, dat zijn geen mensen die ik ken of zo, maar toen ik hoorde dat ik ze kende, was ik toch wel geschokt.
14: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. En 1 jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Hij zat op internaat in de hotelschool van Kokzijde. Het weer vanochtend, regen in het oosten van het land, op andere plaatsen meestal droog. In de namiddag opnieuw wisselvallig met kans op buien of onweer. Temperaturen tot 16 graden. En morgen en woensdag regen of buien.
12: Brussel. Joris Brijs.
14: Goedemorgen, we brengen een stukje van onze maandag door in de Pink Pony Club. Maar ook paars komt aan bod met Prince.
12: Je
7: luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Starfish en slotenkoffie op maandagochtend. Goedemorgen, Ierland levert de laatste jaren opnieuw veel topartiesten af. Nu kan je dat ook zeggen over deze band, Bleach 93. De stem van de frontman heeft voor mij meteen iets enorm tijdloos in zich, als je ze voor het eerst hoort. Dit is Ceiling.

Pink Pony Club Chapel Roan. Ik denk dat er hier nog wat overblijfselen van het vierdaagse weekend in onze playlist geslopen zijn. Met Renier Zonneveld zometeen. En nu I Feel It van Leftwing en Cody.

0: Natasha stuurt, please, loods mij door deze maandag. Komt goed met David Bowie.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Rose, David Bowie. Oliver Simon speelde een dikke week geleden met Bazaar nog twee shows in de Lotto Arena. Gisteren stonden ze in de Paradiso in Amsterdam. En in die drukke agenda reserveerde Oliver ook nog een plekje voor ons.
1: Studio Brussel. Piano Tapes.
0: Zijn nummer Looper was pas ook hotshot hier op Studio Brussel. Het is een nummer met een zin die je meteen meezingt. I wanna be yours right now. De studioversie van Looper is zo mooi dat we ook wel eens de pianoversie wilden horen. Oliver Simons ging akkoord, zette zich achter onze piano en speelde een fluwele versie van Looper.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

On Fire, Oscar and the Wolf. Als je deze zomer in de ogen van Dave Grohl wil kijken, dan is Pinkpop de plek waar je de minste kilometers voor moet malen. Ze spelen daar op 21 juni. En je mag rekenen op veel nieuwe muziek op de setlist van Foo Fighters deze zomer. Dit is Win.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Nu in promo bij Aldi.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Dance the way I feel, hoe hij de swimmingpool ziet dat hij erin vindt. Tegenkomend weekend bij 30 graden.
1: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
2: Abdij
1: glimlachten ze terug. En een week later aan
2: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
2: ULB.
1: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
2: Aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Isaac Rue komt begin volgend jaar met een tweede album. Bijks nieuwe lichtingbedaar heeft lang gewerkt aan de opvolger van zijn debuutplaat. En het is ook nog even wachten tot begin volgend jaar. Maar dit weekend kan je hem al aan het werk zien op Gladiolen. Young Hearts is dit.

Want You van Simple Minds. Het lijkt alsof Olivia Dean in een paar maanden tijd van totaal onbekend naar wereldberoemd ging. Studio Brussel. Maar ook zij heeft baby steps gezet als artieste. Was onder meer backing vocal bij Rudimental. Voor ze solo een wereldster werd.

0: Na de Candy Shop neem ik je ook graag mee naar 11 uur.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: Het is heel moeilijk voor mij. To get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde le sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht, hè.
10: Rustig,
9: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
10: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
13: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
14: Met mij, Lieve Scheren.
13: En met mij, Hetty Halsmoortel.
12: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
15: Op Domein Tuinbroek.
12: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
16: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. 11 uur, een heel goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
0: Toon Janssens.
18: Er is een granaat gevonden op een school. In Schaarbeek in Brussel is vanochtend rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd omdat er een granaat was gevonden. De politie haalde de ontmijningsdienst Tovo erbij die de granaat kwam ophalen. Waarschijnlijk was die sowieso niet meer gevaarlijk. Of het een van de leerlingen was die de granaat had meegebracht en waarom is niet duidelijk. In Rotterdam in Nederland is het cruiseschip aangemeerd waarop 11 passagiers begin deze maand besmet raakten met het Hantavirus. 3 van hen zijn ook overleden. De bemanningsleden die nog aan boord waren worden nu uitgebreid getest en zullen nog een aantal weken in quarantaine gaan in aparte wooneenheden. Het schip zelf zal door een gespecialiseerd bedrijf gedesinfecteerd worden, zegt de directeur van de Gezondheidsdienst van Rotterdam.
19: Vandaag wordt al wel het afval van het schip afgehaald en al het beddengoed gaat allemaal vernietigd worden. Morgen gaat dan een hele schoonmaakploeg aan boord die ingehuurd is door de rederij. En die gaat volgens een protocol het hele schip eerst reinigen en dan desinfecteren. En daarmee dan dus weer veilig opleveren.
18: Voor de kust van Oekraïne is een Chinees schip geraakt door een Russische drone. Er was geen grote schade en het schip had ook geen lading aan boord. Het schip was op weg naar een Oekraïnse haven om er ijzererts te laden. Rusland en China zijn eigenlijk partners van elkaar en werken nauw militair samen. Rusland voerde vannacht ook aanvallen uit op de havenstad Odessa in Oekraïne. Daar vielen verschillende gewonden. In de Democratische Republiek Congo is er sprake van mogelijk 300 besmettingen met het Ebola-virus. 88 mensen zijn al gestorven. Het gaat om een bekende, maar weinig voorkomende variant van het virus. Er zijn intussen besmettingen vastgesteld in grootsteden als Goma en ook de hoofdstad Kinshasa, op 1000 kilometer van elkaar. Spoedarts Reginald Moreels is in Congo.
20: Factoren die deze epidemie gevaarlijker maken dan de vorige zijn ten eerste het stedelijk karakter van de uitbraak. En dus er zijn in veel steden, grote steden, Beni ook, Butembo. En dan ten tweede de enorme verplaatsing van bevolking. Dagelijks, je moet gezien hoeveel mensen op de wegen zijn. En dan ten derde heb je natuurlijk voor dit virus dat er geen testen zijn.
18: Het weer in het oosten van het land. Kans op wat regen, op andere plaatsen meestal droog. Maar in de namiddag wordt het wel opnieuw overal wisselvallig met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag regen of buien.
21: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
22: Studio Brussel.
23: Joris Brijs.
0: Ik stel je dit uur voor aan onze nieuwe hotshot. Je gaat ook Peaky Blinders vibes krijgen. En Feist wordt nog eens geremixed door Boys Noise.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Life is music.

My Boon, My Man in de Boys Noise Remix. De festivalplanning van Sons ziet er leuk uit. Dit weekend Gladiolen, daarna ook onder meer nog Rockwerchter, Cactus Festival en de Lokerse Feesten. Voor een van de beste livebands van ons land. De nek krijgt wel wat te verduren tijdens ons Sons show, dus boek ook meteen. Een afspraak in bij de chiropractor nadien. Dit is Surfin'.

Alice May is begonnen aan een ronde van Vlaanderen. Eén zonder kasseien of beklimmingen. Maar wel met veel shows in alle provincies. Ze was pas nog nummer 1 in de afrekening bij ons, Alice May. Dit is nieuw van haar, In a Flash.

0: met een nieuwe hotshot.
1: Oliver Tree in concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
2: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: This Fire Friends Ferdinand. We zijn aan een nieuwe week begonnen. Dan staat er opnieuw één nummer extra in het licht.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Deze week ga je Storm van Generation en Young Lean wat vaker horen passeren op de radio. Young Lean, een Zweedse rapper en producer. Generation, een Franse producer. Die twee die hebben dus samen muziek gemaakt. Maar het is vooral de videoclip die opvalt en viraal gaat. Cinematografisch zo straf. De choreografie is ook geniaal. En intussen heeft de clip ook al evenveel views op YouTube als België inwoners telt. Meer dan 11 miljoen. En als je in de buurt van Eigen Brakel woont, of je kent het daar, ga zeker eens kijken, want die gaat de locatie van de videoclip zeker herkennen. De beste

Wrecking Bad Post, Black Box Revelation. Net 11:30 geworden. Op maandag, het lange weekend is voorbij. Blijf er niet te hard en te lang in hangen. Het is maandag, dus roll away your stone en aanvaard het. Het goeie is dus ook dat er 30 graden en zon aankomt vanaf donderdag, vrijdag ongeveer. Alleen maar dingen om naar uit te kijken. Dit is Mumford & Sons.

0: iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget

0: Mai di si faceva slack.
1: Ja,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar, ons kaartwerk is niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Studio Brussel, live.

0: Just the Way You Are, Mall Grab en Milky. Als je de film Apex op Netflix al gezien hebt, dan ga je het volgende nummer meteen herkennen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go yellow!
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
5: Go yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

The Chemical Brothers en Q-Tip Go. Daria laat weten dat het niet alleen een goede soundtrack is bij die film Apex op Netflix, maar dat de film zelf ook de moeite is om te zien binnenkort. Maak er tijd voor. Whitney hoorde je gisteravond al in Vuurland met een cover van Robert Lester Folsom. See you later, I'm gone.

Good Riddance, Time of Your Life van Green Day. Als Paul Kalkbrenner Time to Dance zegt, dan zou het nogal onbeleefd zijn om daar niet op in te gaan. Zeker zo net voor de middag. Het is een nieuwe track van Paul Kalkbrenner. Time to Dance.

0: over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
2: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
2: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
2: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Ik ben hier bezig met mijn...
6: mobiliteitsbudget?
5: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: En... Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
12: Joehoe!
11: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel. Een hele goede middag. Het is 12 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Hier is Melina.
16: Een tiener die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat is niet langer kritiek. De 14-jarige die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen is niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen een boom. Eén passagier, een jongen van 16, kwam om het leven. De andere raakte zwaar gewond, maar iedereen is nu dus buiten levensgevaar. In Braschaat is een steunregister geopend in het gemeentehuis. Deze mensen kwamen hun steun betuigen.
17: Dat we meevoelen met de pijn van de ouders, en waarschijnlijk ook de grootouders, en dat we zoveel sterkte wensen.
18: Mijn dochter zit bij een van de jongens in de klas. En we zijn er erg van ontdaan.
19: Je kan je totaal niet voorstellen hoe op één seconde, op zo'n klein ogenblik, heel het leven overhoop gegooid wordt. Hoe dromen ineens anders worden en het leven anders getekend wordt. En eigenlijk is dat het enige waar ik op dit moment bij kan stilstaan. Dat toch heel veel pijn en heel veel verdriet met zich meebrengt.
16: De jongeren zouden samen op een feest zijn geweest. Kort voor het ongeval zou er ook nog een melding geweest zijn bij de politie voor overlast. In Schaarbeek in Brussel is vanochtend rond 8 uur een school een tijd lang ontruimd omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo heeft de granaat opgehaald. Waarschijnlijk was die niet meer gevaarlijk. Of een van de leerlingen die granaat had meegebracht en waarom is niet duidelijk. In het Franstalig onderwijs staakt een deel van de leerkrachten 10 dagen lang. Ze zijn boos over de besparingen die zijn aangekondigd bij de Franse gemeenschap. Die hebben onder meer een impact op het onderwijs. Door de bezuinigingen zouden leerkrachten in het hoger secundair onderwijs meer uren voor de klas moeten staan. En studenten in het hoger onderwijs zouden meer inschrijvingsgeld moeten betalen. Het gaat om één onderwijsvakbond die had opgeroepen tot een staking. Het is dan ook nog niet helemaal duidelijk wat de impact van die staking zal zijn. Bij de zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. In Dnipro brak brand uit in een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond geraakt, onder wie ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa. Volgens journalist Bruno Beekman is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland dit weekend. En is er een groot verschil tussen de twee aanvallen.
20: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Hè. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olie-infrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
16: En de Israëlische marine entert op dit moment een groep van 50 zeilschepen die op weg is naar Gaza. De zeilschepen met activisten aan boord wilden de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken. Op beelden is te zien hoe Israëlische militairen aan boord komen van de zeilschepen. Activisten dragen reddingsvesten en steken hun handen in de lucht. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en zelf aan hulporganisaties in Gaza zal bezorgen. De activisten worden opgepakt en zullen later in Israël het land worden uitgezet. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met buien, soms ook met onweer en tot 16 graden. Morgen en ook woensdag veel wolken met regen, tot 19 graden dan. Vanaf donderdag stilaan droger en zonniger.
12: Update jezelf.
15: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
21: Studio Brussel.
22: 5 over 12.
21: Günter Desamblant.
14: Een hele goede middag. We vliegen er weer in met een nieuwe week van 5 over 12. En ook met deze Dua Lipa.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music. Oh.

0: Dat was Dua Lipa.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Afgelopen vrijdag dan werd de selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die gaan spelen op het WK in Amerika. Slecht nieuws voor spelers als De Kat en Gods, want zij zullen er niet bij zijn. En misschien moeten we hen daarom deze middag wat tips geven van wat ze wel kunnen doen tijdens het WK om de tijd te doden. Tips dus voor de Rode Duivels die niet geselecteerd zijn voor het WK. Stuur ze nu door via de Supercell-app en misschien ben jij wel geselecteerd voor onze top 5 van vandaag. Ik zal beginnen. Iets dat niet geselecteerde spelers tijdens het WK kunnen gaan doen is bijvoorbeeld lekker gaan shoppen. Daarom deze van de Strokes. Dit is Going Shopping.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

The Weeknd en Blinding Lights. De WK-selectie van de Rode Duivels is bekend. Helaas vallen er een aantal spelers uit de boot. Daarom geven we deze middag wat tips van wat ze dan allemaal wel kunnen doen tijdens het WK om zich wat bezig te houden. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Helene uit Borgerhout die geeft deze tip aan de niet geselecteerde Rode Duivels voor het WK om zich bezig te houden. Zij zou hen voorstellen om eens naar de cinema te gaan. Daarom deze van Harry Styles. I just think you're cool. En Thibaut uit Ternat die raadt de niet geselecteerde Rode Duivels aan om wat te koken. Daarom deze van Mac DeMarco, Cooking Up Something Good. Welke tip heb jij voor de Rode Duivels die niet geselecteerd zijn om mee te gaan naar het WK in Amerika? Wat moeten ze doen met hun tijd? Laat het weten via de Studio Brussel-app. En wie weet haal jij dan straks de top 5 van vandaag. Eerst zijn hier Prospa en Clooney. Studio Brussel. Life is music.

0: Dualipa en Clooney, dat waren ze met Free Your Mind. Ik ga er eens flink op slaan.
1: Op onze gong.
0: En dat om de inzendingen af te sluiten. En dat wil zeggen dat de top 5 van vandaag eraan komt naar White Lies.

0: samen met Studio Brussel. Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
3: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
4: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Justin, time to start investing.
9: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Justin, time to add
9: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: White Lies en Bigger Than Us.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: De selectie van de Rode Duivels voor het WK in Amerika is bekend. Slecht nieuws dus voor de niet geselecteerde Duivels. Waar moeten zij zich nu mee bezighouden? Dat is de vraag die wij ons deze middag stellen. Onze grijsdeurwaarde Zegerschaken, die wel geselecteerd is en dat voor het WK onkunde, die heeft van al jullie inzendingen een top 5 gemaakt. En op 5 staat de suggestie van Christian uit Turnhout. Goedemiddag, Christian.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, kijk je er naar uit, naar het WK voetbal?
2: Een klein beetje maar.
0: Ja, niet echt zo te horen. Wij kijken wel uit naar jouw suggestie, want je bent de 5e plek veroverd. Welke tip heb jij voor de niet geselecteerde Rode Duivels om zich bezig te houden tijdens het WK?
2: Ze kunnen denk ik een beetje gaan zeilen. Eén jaar met CLW.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Tame Impala en Dracula. 26 rode duivels die gaan mee naar het WK in Amerika. Dat wil zeggen dat er ook een aantal niet mee mogen. Daarom gaan wij deze middag op zoek naar alternatieve bezigheden voor de niet geselecteerde rode duivels. En dat tijdens het WK. We zitten op plek 4 van de top 5 van vandaag. En daar staat de suggestie van Martijn uit Dilze. Hij stelt aan de niet geselecteerde rode duivels voor om wat videogames te spelen tijdens dat WK. Daarom deze van Lana Del Rey.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: Zometeen de top 3 van vandaag na de vaccins.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ik zal hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongen, is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
3: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
13: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: the vaccine. And if you wanna...
1: Studio Brussel. 5 over 12. Günter Desambran.
0: Bondscoach Rudy Garcia die heeft de 26 rode duivels bekendgemaakt die meegaan naar het WK in Amerika. Slecht nieuws was er voor de spelers als de kat en God, want zij moeten helaas thuis blijven. Maar wat moeten ze dan doen tijdens het WK om zich niet te vervelen? We geven hen deze middag wat tips en we zitten bij de top 3 van vandaag. En op 3 staat de suggestie van alweer een Christian. Daar straks hadden we ook een Christian. We zijn populair bij Christians met dit programma. Deze keer Christian uit Damme. Goedemiddag Christian.
2: Goedemiddag Hunter.
0: En proficiat en zegt met jouw derde plek. Ja. Wat is de reden dat er zoveel Christians naar dit programma luisteren, denk je?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Dank je.
2: Waarom zijn er zoveel Hunters die presenteren op de radio?
0: Ja, inderdaad. We zijn benieuwd. Welke tip heb jij voor de niet geselecteerde Rode Duivels om zich bezig te houden tijdens het WK?
2: Wel, voor mij mogen ze naar het strand gaan, samen met de spelers van Union. Vamos a la playa.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Je zal maar een rode duivel zijn en niet geselecteerd worden om mee te gaan naar het WK in Amerika. Wat moet je dan de hele dag thuis doen? Wij geven hen deze middag tips om zich bezig te houden. We zitten bij de nummer 2 van vandaag. En op die tweede plek staat de suggestie van Bea uit Nijlen. Zij zou de niet geselecteerde rode duivels dit adviseren om zich bezig te houden tijdens het WK. Om eens wat echt werk te gaan doen, stelt Bea voor. Daarom deze 9 to 5 van Dolly Parton.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Dolly Parton en 9 to 5.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die de niet geselecteerde Rode Duivels kunnen doen tijdens het WK. Op 5 hadden we Enya met Sail Away. Op 4 Lana Del Rey met Videogames, dat kunnen ze dan spelen. Op 3 ze zouden ook naar het strand kunnen, daarom Rigera met Vamos a la Playa. En op 2 zo net Dolly Parton, omdat ze eens echt werk zouden kunnen doen van 9 to 5. En op 1 staat de suggestie van Freek uit Leuven. Goedemiddag Freek.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, en proficiat, want je bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Hopla, lekker enthousiast, dat hebben we graag. Wij zijn benieuwd, welke tip heb jij voor de niet geselecteerde Rode Duivels om zich bezig te houden tijdens het WK?
2: Ik dacht meteen aan een nummer van de Caesars, Jerk It Out.
0: Inderdaad, lekker rukken.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

Dat was nog Artemis. Het zit er weer op voor deze maandag. Morgen zijn we er opnieuw en zometeen is Kiki hier. Veel plezier. Bye bye. Bye bye bye bye bye.

0: er klaar voor. Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Een ticket naar paradijs.
3: Elke maand.
2: Romantisch weekend in Parijs.
3: Elke maand.
2: Leren surfen op Hawaii.
3: Elke maand.
2: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
3: Elke maand.
2: Pizza's proeven in Milano.
3: Elke maand.
2: Taco's maken in Mexico.
4: Win for life.
5: Win for life. Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand, elke maand, elke maand.
7: Een leven lang.
8: Speel Win for Life online of in je winkel.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè?
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we de sprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. D'Avignon is 93 geworden. Hij was een bekend figuur en enorm invloedrijk achter de schermen van de politiek en de economie. Hij was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij wordt door velen beschouwd als een van de machtigste Belgen van zijn tijd. Hij was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. In maart besliste de raadkamer in Brussel om D'Avignon voor de strafrechtbank te brengen in die zaak. Zijn advocaat ging daartegen in beroep. D'Avignon is vanmorgen overleden. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijke ongeval in Braschaat is niet meer in levensgevaar. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen een boom in Braschaat in de provincie Antwerpen. 1 passagier, een jongen van 16, kwam om het leven. De andere raakte zwaar gewond, maar iedereen is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis van Braschaat ligt er een rouwregister voor het slachtoffer. Ook burgemeester Adinda van Gerven schreef een boodschap.
16: Ik heb erin geschreven dat in een fractie van een seconde het leven 180 graden kan draaien. Ik wens hen veel sterkte en steun in het verwerken van het verlies en ook in, voor de volgende dagen voor de slachtoffers die nog aan het vechten zijn voor hun leven.
14: De jongeren zouden samen op een feest zijn geweest. Kort voor het ongeval zou er ook nog een melding geweest zijn bij de politie over overlast. In het Franstalig onderwijs staakt een deel van de leerkrachten 10 dagen lang. Ze zijn boos over besparingen, waardoor leerkrachten in het hoger secundair onderwijs meer uren voor de klas moeten staan. En studenten in het hoger onderwijs zouden meer inschrijvingsgeld moeten betalen. Het was 1 onderwijsvakbond die had opgeroepen om te staken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de impact van die staking zal zijn. De Israëlische marine entert op dit moment een groep van 50 zeilschepen die op weg was naar Gaza om de Israëlische blokkade te doorbreken. Op beelden is te zien hoe Israëlische militairen aan boord gaan van de schepen. Activisten dragen reddingsvesten en steken hun handen in de lucht. De groep wilde onder meer voedsel naar de Palestijnse bevolking brengen. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en zelf aan hulporganisaties in Gaza zal bezorgen. De activisten worden opgepakt en zullen later in Israël het land uitgezet worden. En bij de zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. In Dnipro brak brand uit in een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond geraakt, onder wie verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa. Volgens journalist Bruno Beekman, die daar is, is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland dit weekend. En is er een groot verschil tussen de twee aanvallen.
17: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Hè. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olieinfrastructuur. Terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
14: Wisselend tot zwaar bewolkt met buien, soms ook onweer en tot 16 graden. Morgen en ook woensdag veel wolken met regen en tot 19 graden dan. Vanaf donderdag stilaan droger en zonniger. Vrijdag halen we 26 graden.
18: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
19: Hoogstraten aardbeien.
20: Studio Brussel.
21: Kirsten Lemaire.
14: Hey, hey, ik weet nog niet precies wat jij nodig hebt na 4 dagen lang weekend. Van Ello Black weet ik het wel al een jaar of 16.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
3: is music.

I Need the Dollar van Allo Black. Kate in de app die zegt, ik heb vooral veel thee nodig wegens geen stem meer na een veel te luidruchtig vriendinnenweekend aan zee. Daria die vraagt zich af welke artiest het morgen is voor Ticket Tuesday. Dat vertel ik je na Vrouwtje. Dit is Jaar na Jaar.

0: Hey, hey, welkom op deze radio. Namiddag, het is maandag en je hoorde Dennis Ferrer. En het is bijna 1:15.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Dat is zo, onze dinsdagen op Studio Brussel. Die allitereren altijd op de meest aanstekelijke manier. Ticket Tuesday, we maken jou dan graag blij met een duo-ticket om ergens live van muziek te gaan genieten. En omdat het festivalseizoen officieel begonnen is, kan je morgen spelen voor festivaltickets. Er zijn combi's en gewone tickets te scoren voor onder andere Extreme Outdoor, Lenui Botanique en Gladiolen, dat is komend weekend al. Wat moet je doen? Gewoon morgen naar je radio luisteren en Ticket Tuesday op het juiste moment sturen in de app van Studio Brussel. Dat is allemaal voor morgen. Zaterdag op Gladiolen is het daar bijvoorbeeld de dag van Pommelien Thijs, maar ook van Glins en van Young Yellow die ik nu ga spelen. En weet, vanavond kan je in Radar, ons muziekprogramma tussen 7 en 9, luisteren naar een special over Gladiolen. Daar kom je werkelijk alles te weten over dat festival. En dan ga je nog meer zin krijgen in dat duo-ticket. Dus goed luisteren morgen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister,
1: speel mee
3: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar niet WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Studio Brussel.

0: Een plaatje waar de zon in zit, zonder dat ze buiten echt hoeft te schijnen. Time to Pretend van MGMT. Ik heb je hulp eventjes nodig.
1: Studio Brussel. De collega's kiezen de platen.
0: Elke voor- en namiddag laten Joris Brijs en ik een plekje vrij in onze playlist. Dat mag dan ingevuld worden door een collega. En de grote groep collega's, dat zijn deze week festivalmedewerkers. Vaste of vrijwillige, dat kan allemaal. Maar vooral zeer enthousiasten die ook denken, laat dat festivalseizoen maar komen. We zijn er klaar voor en liefst zo snel mogelijk nog. Dus ben jij een festivalmedewerker en heb jij zin om zo meteen al over jouw taak te kletsen op dat festival en een plaat naar keuze te kiezen? Laat het mij dan weten en misschien wel tot zo dan.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: Een prachtige symbiose, die twee stemmen. Het is onze Tamino met de Amerikaanse Mitski. Je hoorde Sanctuary.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ja, de collega's, dat zijn deze week festivalmedewerkers in heel het land. Dat zijn vaste, dat zijn vrijwilligers. En er zijn er al die van het festivalseizoen hebben mogen proeven. Een heel erg goedemiddag, Lore uit Afligem.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ik zeg Afligem en iets zegt mij dat je dan misschien wel al jouw eerste festival van het seizoen hebt beleefd dit weekend.
3: Yes, ik ben naar Afligem geweest en yes. Ik heb daar ook vrijwilligerswerk gedaan.
0: Oké, okay. Het was vrijdag en zaterdag, hè, Rock Afligem. Dus wanneer heb jij gewerkt?
3: Ja. Ik heb vrijdag gewerkt van 8 tot 4.
0: Oké, okay, pittige shift.
3: Ja, maar dat was wel leuk, dat was wel leuk.
0: Ja, en is dat dan met een hele bende dat jullie samen achter die toog staan? Doe je dat dan met vriendinnen of zo, of hoe gaat dat?
3: We hebben gewerkt met de scout van Hekelgem. Okay. En we doen dat ook een beetje om door ons kamp
0: De kast te spijzen voor ja. Het kamp. Ja. Zeg, ja. En doen jullie ja, dat dan kast. Elk jaar?
3: Ja, we hebben dat wel bijna elk jaar gedaan, ja.
0: Ja, oké, okay, goed.
3: Het is de eerste keer dat ik het heb gedaan.
0: Oké, okay. En hoe beviel het? Allee, wat waren de voor- en nadelen daar achter die toog?
3: Het was wel een lange shift. En ik kon niet altijd alles zien of zo van de weide, want ik stond bij de Desperado stage. Uh-huh. Maar het was wel echt super leuk, vond ik ook, om al die metal fans te zien en daar eens kennis mee te maken. En iedereen was in een super goede bui. En dat was echt tof om daarmee samen te werken en daar te zijn.
0: Ja, het was inderdaad vrijdag de harde metaldag. En dan op de andere stage was het echt hard dansen. En dan was er nog een derde stage, denk ik. Maar dus ja, jij hebt gemerkt dat het publiek er eigenlijk helemaal klaar is voor die festivalzomer van 2026.
3: Ja, daar twijfel ik zeker mee aan. Ja,
0: dat is goed. Ga je zelf nog veel festivals doen deze zomer?
3: Ik ga misschien nog naar Rockwerchter gaan deze zomer.
0: Oké, okay. En heb je nog geen ticket?
3: Ik ben er nog niet volledig uit.
0: Oké.
3: Er is nog,
0: nee, voilà, er is nog even tijd. Zeg, en ben je dan de zaterdag gewoon als bezoeker naar Rock Afligem ook geweest?
3: Ja.
0: En, goeie dingen gezien?
3: Ja, ik stond helemaal vooraan bij Bart Peters en bij Letruut. Dus dat was ook wel echt super tof met al mijn vrienden en mensen van de scouts. Dus dat was echt heel leuk.
0: Oké, en zou het kunnen dat jij ook nu en dan eens meegezongen hebt tijdens de concerten? Of misschien achter de toog?
3: Ja, spijden.
0: Ik hoor het denk ik een heel klein beetje in jouw stem. Dat is echt goed, zo'n een maandag festivalstem.
3: Ik ben een beetje heet.
0: Ja, dat is goed. Zo moet dat zijn na het festival. Anders is het niet echt gebeurd. Dus dat klopt helemaal.
3: Ja, dan weet je dat het goed geweest is.
0: Goed, Lore, wat zou jij graag willen horen op deze maandag, zo net na dat festivalweekend?
3: Ik dacht aan Don't Stop Believing van Journey.
0: Ah, dat is een goeie. Waarom kies je die?
3: Ik heb ook ooit gewerkt op Paradise City. En toen, net wanneer het gedaan was, helemaal als laatste, wij waren zelf al onderweg naar onze tent terug, speelden ze opeens Don't Stop Believing op alle podia tegelijk. Dat was zo'n leuk moment, zo'n leuke afsluiter. En ik denk daar altijd aan terug als ik dat nummer hoor. En gisteren zaterdag hebben ze dat ook nog eens gespeeld als een van de laatste nummers. En iedereen was weer luidkeels aan het meekwelen. Dus dat is gewoon een topnummer, vind ik.
0: Ja, het is zo'n full circle momentje. Tijdens, gewoon als die festivals stoppen. Hè, en dan is het leuk om dat inderdaad allemaal keihard mee te zingen. Lore, ik wens je nog een heel fijne maandag. Hopelijk kan je het een beetje rustig aandoen vandaag. Om nog wat te bekomen. En merci om hier een plaat te kiezen. En misschien tot op Rockwerchter.
3: Yes, oké.
0: Okay. Salut, bye-bye.
2: De collega's.
1: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Federale verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Studio Brussel, live.

0: stond sowieso op de setlist, heb ik zien voorbij komen in heel veel filmpjes. Deze American Girls van Harry Styles. Zaterdag dus begonnen aan zijn Together Together Tour. 2 concerten al afgevinkt. En er komen er dus nog 8 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam met Robin als special guest. Vandaag en morgen mag Harry een beetje rusten om dan woensdag het volgende concert te spelen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Coachello!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.

Lou van Bicep. Ik zie dat de auto's op de Antwerpse ring richting Gent ook bijna op elkaar plakken in een file van 3 kwartier. Rosalía, die gaat je met haar prachtig Spaans hopelijk wat rust brengen. Dit is Dios es un Stalker.

Voilà, ideaal en goed tegen een mogelijke namiddagdip rondspringen op House of Pain. Ja, je hoort het. Muse haalt weer de grote kanonnen boven. Heel veel fans die zeggen dat het hen weer aan het oudere werk van Muse doet denken. En daar zijn ze heel blij mee. Dit is Muse met Cryogen.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde est au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
7: Onrust stijgt bij bedrijven.
8: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
9: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
10: Ik snap dat hier niet van die...
11: De tijdsregistratie bedoelt je?
10: Ja.
11: Daar kan ik u bij helpen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
14: Impressive.
13: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op VRT Max.
15: Good shot, baby.
16: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek. Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij werd 93. D'Avignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed in de politiek en de economie. Hij was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Zo richtte hij mee SM Brussels Airlines op nadat Sabena failliet was gegaan. Als de bank Fortis ten onder gaat tijdens de financiële crisis, probeert hij ex-topman van Fortis, Maurice Lippes, te helpen. Maar hij wordt uitgejouwd door de aandeelhouders.
21: Het is geen verrassing. Een oude man van de establishment, vriend van Lippens. Al die dingen die worden geschreven en gezegd, had ik voorzien.
19: Hij was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op voormalig Congolees premier Patrice Lumumba in 1961. De raadkamer besliste in maart nog dat d'Avignon zich voor de rechter zou moeten verantwoorden. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijke ongeval in Braschaat is niet meer in levensgevaar. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen een boom in Braschaat in de provincie Antwerpen. 1 passagier, een jongen van 16, kwam om het leven. De andere raakte zwaar gewond, maar zij zijn nu allemaal buiten levensgevaar. De jongeren kwamen terug van een feest. Kort voor het ongeval zou er ook nog een melding geweest zijn bij de politie over overlast. Burgemeester Adinda van Gerven roept op om niet te oordelen.
22: We zijn allemaal jong geweest. Ieder van ons heeft ergens ooit iets gedaan dat je denkt, ja, in mijn jonge tijd. Maar alsjeblieft, laat ons daar niet over oordelen en veroordelen. Laat ons vandaag elkaar steunen, troosten en er voor elkaar zijn.
19: In het gemeentehuis van Braschaat ligt een rouwregister voor het slachtoffer. Op de Malediven, een eilandgroep in de Indische Oceaan, zijn de 4 lichamen teruggevonden van de toeristen die donderdag om het leven zijn gekomen toen ze naar enkele grotten doken. Een 5e lichaam was eerder al geborgen. Zaterdag nog stierf ook een duiker van de reddingsdiensten tijdens de zoektocht. Mogelijk was hij in de problemen geraakt door het slechte weer. Dat wordt nog onderzocht. En zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op VRT1 naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. Dat is het laagste cijfer voor een finale sinds 2012. Fans die keken via een tablet, laptop of smartphone zijn wel niet meegerekend. Er was dit jaar veel ophef rond het Eurovisie Songfestival omdat Israël ondanks het geweld in Gaza mocht meedoen. De VRT wil dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen deelnemen en welke niet. Als dat niet gebeurt, zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Veel bewolking met buien, soms ook onweer en tot 16 graden. Ook morgen nog veel wolken en regen en dan tot 19 graden.
13: Studio Brussel.
23: Kirsten Lemaire.
19: We hebben nog 2 uur muziek samen. Ik heb voor jou onder andere Rage Against the Machine en onze gloednieuwe hotshot na deze van Arcade Fire. Goedemiddag.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Rebellion Lies van Arcade Fire. Ik hoop dat je maandag namiddag super vlot aan het gaan is. En anders is er nog zeer veel muziek.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De videoclip bij onze hotshot van deze week liet dit weekend nog aan Nederlandse vrienden zien. En die waren meteen ook onder de indruk van de scène daaruit die overal gedeeld is op de socials. Dat is die scène met alle dansers in pak op de trappen van een school. En dan de Zweedse rapper Young Lean met zijn kort kopje in het midden van heel die bende. Die dan synchroon allerlei bewegingen doen waarbij hun kostuum ook heel goed werkt. Om soms kleur en soms geen kleur te gebruiken. In elk geval, het is een nummer dat Young Lean heeft geschreven voor een kort film waarvoor hij ook de soundtrack heeft gemaakt. Die kort film heet Storm. De soundtrack maakte hij samen met een Franse producer, Generation. En nog een leuk weetje is dat heel die clip voor deze Storm 2 werd opgenomen in een school in ons land, in het Kardinaal Mercier College in Eigenbrakel. We gaan luisteren, Generation en Young Lean.
1: De beste

0: Merel die twijfelt, je hoorde Baby. Zometeen woorden en daden van Goose.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Studio Brussel.

Words van Goose. Jenna Sparrow die komt haar mooie woorden in muziek omzetten komende zaterdag in een compleet uitverkochte Ancien Belgique. En haar meeste nummers ken je nu wel al, maar deze is haar nieuwste single, Sienna Sparrow. We gaan hem inoefenen deze zaterdag. Dit is Material Lover.

Met het patent op nummers die je even laten wegdromen. Nu en dan met een huppelend danspasje erbij. Je loopt hopelijk helemaal op wolkjes nu dankzij Carrie-Anne van Jungle. Een hele goede namiddag. Het is iets over 2:30. Ik heb nu voor jou twee Amerikanen die houden van oude blues en gitaren en daar lang hun ding mee doen. Dit zijn de Black Keys en Gotta Get Away.

Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace.

0: Besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness.
2: Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
3: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
5: Studio Brussel, live.

0: Dat waren de Black Keys en dansen kan zometeen weer dankzij Fred Again.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoop, man!
5: Kom, laat mij dan maar eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Och, maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Wow,
11: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
13: Studio. Yo, what's up? This is Fred again.

maandag, waarom ook niet, Fred Again en Delilah. Het festivalseizoen is duidelijk gestart en editors die komen maar liefst 3 keer naar ons land. 3 kansen om hen te zien en deze dan volop mee te doen. Call it in.

0: Heerlijk blijft dat nummer. Kelly Watch the Stars, je hoorde Air. Een heel goede namiddag.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Dominic Fike is een naam die je kent uit de serie Euphoria. Daarin speelt hij, maar hij maakt ook al jaren muziek. En die wordt ook wel in de serie gebruikt. Dominic Fike en...

altijd die leuke koortjes bij Dominic Fike en die White Keys. Nog eentje. Studio Brussel. Deze heb je misschien al lang niet meer gehoord. Ik dacht, ik haal hem nog eens naar boven. Balthazar en 15 Floors.

0: Volg de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Op 20 mei, it's time, keert Star Wars terug naar het grote scherm.
3: I'll be right behind you. Go, go!
2: The Mandalorian en Grogu, vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
3: This is the way.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 3:00. Goedenamiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek. Een tiener is overleden na een aanrijding op school. Rond 1:00 vanmiddag is een meisje van 14 om het leven gekomen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd op de parking aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden aan haar verwondingen. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat kaart de Antwerpse afdeling van Vooruit aan in Gazet van Antwerpen. Maar ritten met lege bussen zijn onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt de lijn.
15: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
13: Graaf Etienne d'Avignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. D'Avignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek, maar was ook bestuurder in verschillende bedrijven. Zo richtte hij mee SM Brussels Airlines op nadat Sabena failliet was gegaan. En als de bank Fortis ten onder gaat tijdens de financiële crisis, helpt hij ex-topman van Fortis Maurice Lippes. D'Avignon probeerde mee het oude België in stand te houden, zegt historicus Mark Reinebo.
16: Hij was, ik denk, de laatste vertegenwoordiger van wat je het oude België kan noemen, het Belgische establishment, dat al in de vorige eeuw is gestorven, maar hij vertegenwoordigde dat in quasi al zijn aspecten, zowel politiek als diplomatiek als economisch. En is dat zijn hele leven gebleven.
13: En de federale auditdienst wil geen onderzoek doen naar de spoedaankoop van antidronewapens door de federale regering, dat schrijft De Morgen. De dienst zou naar eigen zeggen te weinig kennis hebben over militaire aankopen. De vraag naar een audit kwam er van minister van Defensie Theo Franken na een Pano-reportage. Daaruit bleek dat de aankoop van antidronewapens mogelijk niet correct is verlopen. Al blijft minister Franken erbij dat alles wel volgens de regels gebeurde. Enkele oppositiepartijen willen nu dat het Rekenhof het dossier bekijkt. Veel bewolking met buien, soms ook onweer en tot 16 graden. Ook morgen en overmorgen nog veel wolken en regen. En dan tot 19 graden.
17: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
18: Studio Brussel. Kirsten Lemeyre.
13: Iedereen die het middenjaren nul van begin tot einde meezong, mag dat op deze maandag 20 jaar later nog eens doen. Hier zijn de Cooks. Voilà.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Kirsten, she moves her own way. Zeer goed meegezongen. Er valt iets te vieren deze week, namelijk weer een nieuwe Belgische plaat van de Belgische Camille Yembe. Die plaat die heet Jeune en Lijnt, verschijnt volgende vrijdag. En dit zal erop staan, een feestje, terwijl het Rihanna Fête heet.

Altijd verwarrend met die sirenes, maar blijft wel een goed nummer. Man Down van Rihanna. Er is er eentje jarig. Hij heet Jack Johnson, jawel. Zijn eerste liefde was trouwens surfen. Maar na een surfongeluk heeft hij zich volledig op de muziek gegooid. Dat is eerder goed uitgedraaid. Hij schreef bijvoorbeeld ook een soundtrack voor die schattige film met het aapje Curious George. En daaruit komt dit. Happy birthday, Jack. Dit is Upside Down.

0: begon zoals wel vaker nu met één TikTok-hit. Intussen is hij een wereldster, somber en homewrecker.
1: Café van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: die clip zien, is zin hebben om die choreografie nog eens onder handen te nemen van Push It. Je hoorde Salt en Peppa. Een heel goede namiddag. Ik heb hier iemand voor jou, namelijk Alice May. Zij won vorig jaar de nieuwe lichting van Studio Brussel. Stond vorige zomer al op zeer veel festivals. En dat zal dit jaar niet anders zijn, meer zelfs. Ze stond afgelopen weekend al op Rock Af Leghem. Het gaat heel druk worden voor haar. Want volgend weekend is het alweer tijd voor Gladiolen. En daarna nog, ik weet niet hoeveel festivals, maar het is een hele, hele waslijst. En ze doet het goed met elk nummer dat hier op de radio te horen is. Haar vorige single bijvoorbeeld eindigde op 1 in de afrekening dankzij al jullie stemmen. En toen kwam er die fijne aankondiging, want ze heeft een AB-show aangekondigd voor volgend jaar liever. Donderdag 18 februari 2027 is een datum die je in je agenda moet zetten als je haar wil zien in de AB. En tickets die zijn beschikbaar vanaf nu woensdag, dan zijn we 20 mei. Om 10 uur gaan die in verkoop. En die cover van haar op de piano, die klinkt ook zeer goed.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

Amstel. Danny in de app die zegt spijtig voor de regen in Brussel. Hier zonnige groetjes vanuit Torremolinos in Spanje. Zalig, geniet er daar maar van. Maar laat ze dit misschien maar eens kennen in España. Het is van ons, of van bij ons, Lennart Korevits van Compact Disc Dummies, maar dan solo. Lenny, Lenny.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: beetje vrolijkheid in die maandag, toch waar? Tambourine van Lenny. We moeten straks nog iemand herdenken, maar straks ook nog NERD samen met Nelly Furtado.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht, hè.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
8: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Maar hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

NERD en Nelly Furtado met Hot and Fun. Het is vandaag nog steeds 18 mei. Exact 46 jaar geleden was dat de dag dat de muziekwereld in rouw was. Nadat bekend werd dat de jonge frontman van Joy Division uit het leven was gestapt. De band die een grote impact had op heel veel gothic en new wave bands toen en nog steeds eigenlijk. Ian Curtis werd slechts 23, zou eigenlijk de volgende dag met zijn band op tournee vertrekken naar de States. Die droom viel in stukken. De band bleef met veel verdriet en ongeloof achter, hield er ook meteen mee op. Maar de overgebleven leden die gingen in datzelfde jaar toch nog verder als New Order. En toen zijn dood bekend werd gemaakt op de Britse radiozender BBC, toen werd dit nummer gespeeld. Zat trouwens ook in een aflevering van het eerste seizoen van Stranger Things.

Oh, genius zong Phoebe Bridgers al over het zwarte gat en klokken die overal een andere tijd aangaven voor haar nieuwe muziek zou het over aliens en ufo's kunnen gaan, afgaand op de nieuwe nummers die ze speelde tijdens concerten. Brussel. Oh, is het al zo laat? Ja, het is al 4:05. Dat wil zeggen dat Nona en Thibaut er zo meteen al aankomen. En dat wil ook zeggen dat ik er nog eentje ga spelen voor jou. Het is de nieuwste van Teddy Swims. Dat is deze Mr. Know-It-All.

0: Buoni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Buoni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Buoni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
2: Impressive.
1: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 4T Max.
3: Good shot, baby.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel. 4 uur, een hele goede middag.
11: VRT Nieuws
10: met Melina Verbeek.
12: Een tiener is overleden na een aanrijding op school. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. De politie geeft meer info.
13: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
12: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. De vader van Isha Puissant, die aan boord is van een hulpconvooi naar Gaza, wacht bang op nieuws van zijn zoon. De Israëlische marine heeft de groep van 50 zeilboten met hulp voor Gaza vanmorgen tegengehouden in de buurt van Cyprus. Dat is op zo'n 500 kilometer van Israël. Yuri Puissant, de vader van Isha, is ongerust.
14: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
12: In Eijnen bij Oudenaarden in Oost-Vlaanderen heeft het treinverkeer vanmorgen een uur lang stilgelegen door een ontsnapte wallaby, een soort kangoeroe die in de buurt van de sporen rondliep. Volgens spoorbeheerder Infrabel is dat vrij uitzonderlijk.
15: We hebben natuurlijk al wel dieren op het spoor gehad, maar dat gaat dan om een hond of een paard, koeien, dat soort van zaken. We hebben nog wel andere dieren op het spoor gehad die misschien iets minder evident zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een alpaca, een soort van lama, zeg maar. Maar een kangoeroe, dat is niet alledaags.
12: Dierenartsen konden het dier vangen en naar zijn baasje terugbrengen. In Spanje is de Colombiaanse zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude in 2011. De fiscus moet haar nu meer dan 60 miljoen euro terugbetalen. Shakira woonde tot 2022 in Barcelona, maar ze had daar tot 2014 geen officiële fiscale woonplaats. Het Hoge Rechtshof volgt haar daarin. Shakira werd eerder al veroordeeld voor belastingfraude. Toen gaf ze de fraude toe en trof ze net voor de start van het proces een schikking. En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk, want hij is mee verantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Kilian Prudhomme volgt Rigaud op bij Club. Hij is de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Veel bewolking met buien, soms ook onweer en tot 16 graden. Ook morgen nog veel wolken en regen en dan tot zo'n 19 graden.
16: Update jezelf.
17: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
10: Ja, geen wallabies of alpacas gespot, wel 182 kilometer file. Op Antwerpse ring richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Nederland ook 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten erbij. Op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Op de E313 vanaf Ranst ook 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier aanschuiven. En en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel ook een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Luik op de E40 ook een kwartier aanschuiven in Heverlee door een ongeval. De weg is daar grotendeels versperd. En naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent ook een kwartier erbij.
2: Hoogstraten aardbeien.
9: Studio Brussel. Antibon.
12: Ah, terugkomen van een lang weekend met een ander lang weekend in het vooruitzicht. De max is een understatement.
10: Maar eerst nog een spannende week hier op de radio, want straks kom je te weten wie er gaat strijden om het gouden festivalbandje.
9: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Live is music.

0: terug van een zalig verlengd weekend. Alleen heerst hier de vraag, wie van ons twee is het brakst? Want ja, zo'n verlengd weekend, dan gebeurt er van alles. Het was ook de start een beetje van het festivalseizoen. Maar Nona, die heeft 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker gefietst.
1: En Thibaut, die heeft opgetreden en iemand zien optreden. Harry Styles.
0: Maar jij eerst, Noens. Hoe was het op de fiets?
1: Ah, zalig. Ik heb dus zaterdag 250 kilometer meegefietst met die 1000 kilometer. En ik heb keihard afgezien. Ik heb ook 10 minuten even in de bezemwagen gezeten, omdat ik niet meer kon. Maar dat... ja, dat is onvergelijkbaar met hoe hard mensen moeten afzien die die ziekte ook hebben. Dus ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen. Ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen, mijn eigen verhaal kunnen delen over mijn papa. Dus ik ben echt met een vol hart terug naar huis gekomen. En er waren mensen aan het supporteren aan de zijkant van de weg. En wat speelde die? Let's fucking go. Ons liedje dat wij gemaakt hebben om te apres-skiën eigenlijk. Maar het bleek ook goede motivatie te zijn om te fietsen. Dus ik stel voor dat we dat toch nog eens in de playlist steken. Net als Harry Styles, want daar was jij gisteren, Thibaut. Hoe was het?
0: Ja, dat was ook de moeite. Wij hebben hem aangemoedigd om te performen. Want hij bleek dan ook een klein beetje ziek te zijn of zo.
1: Oei.
0: In ieder geval, het was... groot, 50.000 mensen in een arena in Amsterdam. Hij doet dat 10 keer na elkaar. Het was een ervaring. Maar ik spreek liefst zo uitgebreid mogelijk over die ervaring. Ook met andere superfans. Dus laten we eerst misschien Let's Fucking Go spelen. En dan kunnen we zo meteen eens bellen met iemand die er ook bij was in Amsterdam. Goed?
1: Deal.
0: Oké, deal.

0: Op dit moment etteren er twee grote pleinen op mijn hielen. Dat is van 25.000 stappen te zetten in Amsterdam gisteren. Maar vooral door de avondactiviteit waarbij mijn poezelige voetjes hard moesten dansen.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: En dan heb ik het over ene grote meneer. Hij is normaal van gestalte, denk ik hoor. Maar hij luistert naar de naam Harry Styles.

0: 10 keer speelt Harry Styles in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 10 keer voor zo'n 50.000 mensen. En één iemand daarvan was jij gisteren, Thibaut.
1: Jawel, ik had geen last van de Blue Dot Fever. Ik had gewoon mijn kaart en ik had zoiets van, ik ga die niet verkopen, ik ga gewoon gaan. Mm-hmm. En dan ben ik een kroket uit de muur gaan halen naast het stadion. En dan hebben we met vrienden gevibed voor onze Harry. Eerst ook wel genoten van Robin. Ook een icoon waar de Gen Z'ers met de rug naartoe stonden. Maar bon, vanaf het moment dat Harry Styles begon, was dat weer wat anders. En dan was het mega plezant.
0: Hoe was het dan precies?
1: Ja, ik vond het in alle eerlijkheid misschien een klein beetje kabbelend starten.
0: Oh.
1: Ja, ik ben al kritisch, hè?
0: Ja, maar je mag dat zeggen, hè. We willen eerlijkheid hier op de radio.
1: Maar dan vond ik het ook wel echt losbarsten. Ik heb daar iemand gezien die ongeveer van dezelfde leeftijd is als ikzelf, die wel 50.000 mensen in vervoering kan brengen.
0: Ja.
1: En ik heb daar staan dansen echt wel. En ik had het in het begin een klein beetje koud, maar toen kreeg ik het heel warm.
0: Je bent ook niet de enige die daarover kan meespreken. Misschien een nog enthousiastere persoon. Dag, superfan Joe.
2: Hallo.
0: In de afgelopen maanden hebben we jou vaak gehoord, hè, als het over Harry Styles ging. Jij bent ook geweest naar een van zijn concerten. Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het echt super, super, super graaf. Het was wel anders dan zijn vorige tour of zo, maar niet per se slechter, maar gewoon wel anders.
1: Het is ook niet de enige keer dat je gaat, hè, Jo. Jij bent diehard.
2: Ja, ik ga nog 6 keer in totaal.
1: Wat blieft? Nog 6?
2: Ja, nog 6 keer, yes.
1: Oké, ja, zo, kijk, ik ben enthousiast, maar ik ben ook wel kritisch. Ik vermoed dat jij, als iemand die 6 keer of 7 keer gaat in totaal, dat jij dan echt wel lyrisch bent over die show. Wat vond je zo goed aan het optreden?
2: Ja, ik vond op een bepaald moment vooral, heb ik heel hard onthouden, zo bij het nummer Taste Back, had hij zo visuals van zichzelf in Rome en in Parijs en tijdens dat hij aan het lopen was gezet. Dus dat maakte het echt super persoonlijk. Hij was ook ineens in het midden van die show getransformeerd in zo'n DJ. En hij heeft nummers gecoverd zoals zo Born Slippy en This Must Be The Place. Dus ja, dat was echt een mega harde party gewoon. Ik heb met mijn vrienden gedanst, maar evengoed met mensen die ik totaal nog niet kende gedanst. En ja, dat was echt gewoon geweldig.
1: Oh, en dat is eigenlijk hetgene wat hij ook zei, hè? Dat het in de afgelopen jaren dat hij gedanst heeft, het clubleven wat herontdekt heeft, gedanst heeft met strangers. En dat heb jij dan eigenlijk ook gedaan.
2: Ja, exact. Dat was echt geweldig.
1: Zeg zo, ik lees dan wel ook artikels waarbij dan staat van, ja, Harry was misschien net iets minder in topvorm of conditie, want hij zou wat ziek zijn. Maar ondertussen zie ik hem dan wel crossen over dat gigapodium dat ook wat leek op Super Mario Kart. Wat denk jij, heb je daar iets van gemerkt of niet?
2: Nee, ik vond hem eigenlijk... Allee, hij heeft ook heel veel interactie gehad met het publiek. Want bijvoorbeeld een meisje naast mij, ze had een bordje gemaakt waarop stond Help me find my mom. Want haar mama zat had zitplaatsen en wij staanplaatsen. En Harry heeft dat gedaan. Dus hij had heel veel interactie met het publiek. En hij heeft ook gelopen superhard. Precies alsof hij in een marathon zat. Dus ik heb daar niks van gemerkt eigenlijk.
1: Zeg, wat verwacht je dan nog voor de komende 6 keer?
2: Ja, ik denk gewoon nog 6 keer een superhard feest. Ik hoop dat ik nog superveel mensen kan leren kennen. Dat Harry misschien praat tegen mij. I wish. Dus ja, we zien wel. Maar ik heb er superveel zin in nog.
0: Je mag dromen, hè.
1: Ja, je mag dromen en je mag ook nog heel de dag hees zijn. Want dat merken wij ook. Zo, ik ben dat zelf ook.
2: Ja.
1: In ieder geval, je mag hees zijn. Maar ook nog eens meezingen met American Girls. Want dat hebben we klaarstaan. En vooral heel veel plezier bij de komende 6 keer, hè, Jo.
2: Dankjewel. Nona.

0: Als je kijkt naar de weersvoorspelling voor dit weekend, dan denk ik dat we net op tijd gaan weten welk trio wij elk festival, nee, bij elk weekend naar een festival sturen.
1: Zometeen ontdek je het eerste trio dat kans maakt op het gouden festivalbandje.
2: Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree Live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
3: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
4: Onrust stijgt bij bedrijven.
5: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
6: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Dit net komt naar je toe met de Hallo Coquet zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kidnet-koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kidnet-rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquet zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.

0: Festival Bandje.
1: Want vanaf morgen openen wij opnieuw Camping Goud. Onder de VRT-toren staan er tentjes opgesteld en daarin overnachten 3 trio's. 3 dagen lang, want ze gaan de strijd aan om alle festivals te mogen bijwonen komende zomer.
2: Er is wel 1 klein detail. Die trio's, die weten dat op dit moment nog niet, dat zij morgen komen.
1: En daarom moet iedereen die zich heeft ingeschreven met zijn vriendengroep om kans te maken op dat gouden festivalbandje heel even in de gaten houden of de telefoon gaat rinkelen. Want vanaf vandaag bellen wij de 3 trio's op die hier vanaf morgen de strijd aangaan.
2: Dan gaan wij hun zeggen dat ze erbij zijn en dat ze echt wel als de ribbe de bie hun rugzak nog moeten inpakken.
1: We gaan al eens 1 trio opbellen. Het is natuurlijk de vraag of ze gaan oppakken.
3: Hallo, met Pommelien.
1: Dag Pommelien, het is hier met Thibaut en Nona van Studio Brussel.
2: Hallo.
3: Oh my god, hallo, hallo.
1: Pommelien, klopt het dat jij jezelf hebt ingeschreven voor het Gouden Festivalbandje?
3: Ja, absoluut. Samen met mijn 2 beste vriendinnetjes.
1: En hebben jij en je 2 beste vriendinnetjes de komende 3 dagen tijd om naar de VRT te komen?
3: Natuurlijk, absoluut.
1: Dan zien we jou morgen.
3: Nee, no way. Oh my god. Bangelijk. Oh my god.
2: Pommelien, wat gaat er door je heen nu?
3: Oh my god, ik ben echt super blij. Wow. Oh, ik kijk er nu al naar uit om aan hen te vertellen. Die gaan kei blij zijn. Oh my god.
1: Pommelien, heel even kaderen. Jij en je 2 vriendinnetjes maken dus kans om dat Gouden Festivalbandje te winnen aan het einde van deze week. Ja, wat zegt dat eigenlijk? Zo'n hele festivalzomer met je 2 beste vriendinnetjes op stap?
3: Ja, dat is toch een droom van iedereen, denk ik dan. Jawel, jawel. Alle coole artiesten, Tyler, The Creator, The Cure. Ook niet, oh, ik mag niet vroegen, sorry. Zara Larsson en zo. Oh my god, sorry. Kijk daar keihard naar uit. Ja, ik ga er alles aan doen. Allee, wij gaan er alles aan doen om dat hopelijk naar binnen te krijgen. En dat bandje om onze pols te kunnen dragen. Hè.
2: Oh my god. Oh, het is jullie nu al gegund als ik jullie zo enthousiast bezig hoor. Maar daar gaan jullie morgen voor moeten strijden tegen 2 andere trio's die wij zo meteen nog opbellen.
1: Dus Pommelien, tot morgen. En zo meteen, als je blijft luisteren, ontdek je ook wie je de concurrenten zullen zijn.
3: Oké, ik ben super benieuwd. Merci. Spannend.
1: Tot morgen.

0: Monté.
1: Zoom met Win for Life.
0: Kijk, en als je dat festivalbandje wint, dan kan je bijvoorbeeld naar Pukkelpop om de Hives live te checken.

0: en kleine kantoorruimte. Klein beetje publiek daarbij, een geweldige artiest en daar een camera op. Dat levert gouden beeldmateriaal op. En dan bedenken we nog een naam, dan zetten we dat op YouTube en we noemen het Tiny Desk Concert. Het is een muzikaal video-ideetje van NPR, een Amerikaanse radiozender.
1: Maar dat is ondertussen uitgegroeid tot een reeks waarbij elk concert letterlijk viraal gaat en soms miljoenen kijkcijfers haalt. Er is één vereiste. De muziek die daar gespeeld wordt, die is eerder akoestisch van aard en geschikt om in een kleine setting te spelen, dus de Tiny Desk. Maar dat houdt niemand tegen.

0: Ja, ik was omvergeblazen toen ik de Tiny Desk-sessie van Doechii zag, maar ook Mac Miller, Mumford & Sons, die hebben er allemaal al gestaan.
1: Ook Tame Impala, Fred Again, Post Malone, David Byrne, Turnstile.
0: Turnstile, zelfs met een crowdsurf in dat kleine kantoortje.
1: Huh?
0: Maar ook de grootste der aarde natuurlijk. Stromae, ja. Gigapopsterren dus. Zoals ook een Dua Lipa of een Billie Eilish.
1: Die lijst die is eigenlijk eindeloos. En nu in het rijtje 6 bebaarde mannen.

Ja, zelfs de Foo Fighters die hebben zoiets van... Hey, maar wij willen ook naar die Tiny Desk. We nemen onze akoestische gitaar mee. En weet je wat? Dave Grohl die zet ook zijn leesbril op. Zodat hij de mensen goed kan zien. Ze worden al een dagje ouder, maar ze blijven nog altijd rocken. Ze hebben ook een nieuw album uit. Dus heel leuk om toch eens te bekijken op YouTube... de Tiny Desk Concert van Foo Fighters. En ook vooral tof om eens andere versies van de nummers te horen... die we allemaal zo goed kennen. Zoals Everlong Live.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
4: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Studio Brussel, live.
6: Hoortje, er staat precies een meutenvolk. Maar de Tiny Desk... De Tiny Desk Concert... Concert.
7: Concert.
6: Zal ik dat gewoon even opnieuw doen? Het Tiny Desk Concert kan je bekijken op YouTube. Dat was het.
8: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
7: So, do you want to win a bumper sticker?
6: Ik wist dat dit mij ging achtervolgen. In ieder geval, ik ga gewoon naadloos verder om toch een spoiler alert mee te geven. Dat is weer Engels dat we gebruiken in onze eigen taalgebruik. Maar een spoiler alert in een vraag van Pluk de Dag zometeen.
7: Ja, we hebben een actua-quizje. En als je gisteren niet hebt kunnen kijken naar een programma dat nu heel veel in de actualiteit zit, dan moet je misschien even skippen.
6: Maar denk je... Ah, ik heb wel gekeken, dus ik ga eigenlijk al 1 vraag juist beantwoorden over dat ene programma waar iedereen over spreekt. Dan moet je vooral Pluk de Dag sturen in de app.
8: Wil jij onze bumpersticker winnen?
9: Stuur dan nu Pluk de Dag in de app van Studio Brussel.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar, hoezo?
10: Sorry, maar niet WK.
12: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
13: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
14: En Colruyt trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
16: Voorwaarden op colruyt.be.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
19: Maak nu een afspraak op carglass.be.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
21: Manutan, Manutan.
20: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
21: Manutan.

0: Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. We gaan eens zien hoe tragisch dat het kan worden in dit spel.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Maar ik voel dat mijn tong en lippen wat vermoeid beginnen te geraken. Ik weet niet waarom, ik ben heel veel mezelf aan het verspreken. Dus Nona, jij mag onze kandidaat toespreken.
2: Hallo, dag. Diana uit Hamond-Achel.
3: Hallo, hallo.
2: Hoe gaat het?
3: Goed.
2: Ik heb vertrouwen in jou. Heb jij vertrouwen in jezelf? Heb je een beetje de actualiteit kunnen volgen?
3: Een heel klein beetje. Dus we gaan zien wat het geeft.
2: Voilà, oké. Maar dat is goede energie waar we al mee verder gaan gaan. Diana, ik ga jou vragen stellen, een minuut lang. En dan is het aan jou om 3 goede antwoorden te geven. Als je er klaar voor bent, dan mag je let's fucking go roepen voor mij.
3: Let's fucking go.
2: Morgen komen onze 9 finalisten van het Gouden Festivalbandje hier 3 dagen kamperen. Maar hoe heet onze camping?
3: Oh nee, pas.
2: Camping Goud. Spoiler alert. Gisteren was het de finale van De Mol op televisie. Wie was de saboteur van de bende?
3: Wout.
2: Voilà. Welke Vlaamse regisseur heeft de trailer gedropt van zijn nieuwe film Coward, ook bekend van Girl and Close?
3: Pas.
2: Lucas Dons. Welke Britse artiest speelde afgelopen weekend een show van zijn Together Together Tour in Amsterdam?
3: Harry Styles.
2: Nog eentje. Welk IJslands melkproduct met veel proteïne is niet meer te vinden in de winkels? Skyr.
0: Dat wordt agressief naar ons geroepen. Skyr. Maar dat is wel juist.
2: Goed gedaan, Diana. Ik zei het toch, ik geloofde in jou.
3: Ja, op het werk staat de radio aan, maar meestal gewoon een cd. Dus het is echt van hoop van
0: zegen
3: geweest.
0: Diana, dikke proficiat. Wij sturen jou een bumpersticker op. Ook een pot zeer zeldzame skir. En je krijgt ook een nummer uit de finale van De Mol. Click Like Symphony van Ray en Hans Zimmer.
4: Hi, this is Ray and you're listening to
1: Nona en Thibault.
5: Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
1: Nona en Thibault.
5: Life is music.
6: Life is music.

0: Zometeen bellen wij nog twee mensen op. Dat zijn kapiteins van een trio. Een trio dat kans wil maken op het Gouden Festivalbandje.
1: Als je je dus hebt ingeschreven en jouw gsm rinkelt, dan moet je opnemen.
0: Eerst nog The Haunted Youth met Forget Me.

0: arriveert een bijzonder zoek in Pano, de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde est au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
7: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
8: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
9: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
9: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
9: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee.
9: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
9: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
10: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 5 uur ondertussen.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
17: Een dodelijke aanrijding op de parking van een school. Op Linkeroever in Antwerpen is vanmiddag een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen. Dat gebeurde op de parking van de school, zegt de politie. Het
18: meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
17: Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Veel leerlingen van het zesde leerjaar weten vandaag of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 352. Dat zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor de A- als de B-stroom aanmelden en anderen melden zich zowel in Vlaanderen als in Brussel aan. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen wel een plaats, maar wie moet wachten zit wel een hele tijd in onzekerheid, zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
19: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet nog lang wachten en het is toch belangrijk.
20: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
21: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dat je graag gewoon die een beetje geluk hebben.
17: Oud-premier Mark Eyskes noemt Etienne Davignon een ontzettend invloedrijk man. Davignon is vanmorgen overleden, hij was 93. Hij is onder meer diplomaat en Europees commissaris geweest en was ook zakenman. Davignon had veel gezag, zegt Eyskes.
22: Hij is een figuur van de schaduwzijde en daardoor ook zeer, zeer invloedrijk. Hij was veel invloedrijker dan de meeste politici. En hij had invloed op de houdingen van de vorst. De vorst liet zich door hem informeren.
17: In 2018 kreeg Davignon de titel van graaf van koning Filip. In Spanje is de Colombiaanse zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude in 2011. De fiscus moet haar nu meer dan €60 miljoen terugbetalen. Shakira woonde tot 2022 in Barcelona, maar ze had daar tot 2014 geen officiële fiscale woonplaats. En het Hoge Rechtshof volgt haar daarin. Shakira werd eerder al veroordeeld voor belastingfraude. Toen gaf ze de fraude toe en trof ze net voor de start van het proces een schikking. En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigo, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Hij is mee verantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren, onder meer door goede transfers van spelers. Kylian Prudhomme zal Rigo opvolgen bij Club. Hij is de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Vanavond verdwijnen de buien stilaan. Vannacht droger dus. En tegen de ochtend kans op nevel of mist. Morgen overal zwaar bewolkt met regen. In de namiddag nog buien en tot 17 graden.
12: 240 kilometer file op dit moment. Naar Luik bijvoorbeeld, op de E40, 25 minuten extra tussen Sterrebeek en Haasrode. Daar is de weg wel vrijgemaakt. In Berchten wel nog een defect voertuig op de spitstrook. Naar Lummen op de E314, tussen Heverlee en Heeren sta je een kwartier in de file. Naar Brussel op de E19, tussen Edegem en Kontich, daar is geen hinder meer. Dus ik weet ook niet waarom ik dit voorlees van op de computer. Op de buitenring rond Brussel, drie kwartier extra tussen Sint-Stevens, Woerden en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Tilbeek en Tervuren. Op de Antwerpsring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland drie kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen gaat de traag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 25 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke ook 25 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 15 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 15 minuten. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven.
15: Studio Brussel. En Thibault.
12: We kennen ondertussen al één trio dat kans maakt op het Gouden Festivalbandje. Maar het komende uur ontdek je nog 6 andere kanshebbers.
16: Straks zijn er nog 2 trio's. Nu alvast 1 Linkin Park met One Step Closer. Goedemiddag.
15: Je luistert naar
23: Studio Brussel. Life is music.

0: hopelijk ook één stap dichter bij het einde van de werkdag. Maar ik heb alvast mijn leren frak aangetrokken en een heze stem geveinsd, want Paul Jambers heeft wat vragen over de hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: En ja, Noenzi, jij bent in dit geval de kenner over de hotshot van deze week. En het gaat over een zekere Young Lean. Maar als ik Paul Jambers mag spelen, wie is hij?
2: Ja, kenner is misschien een groot woord, maar ik ken hem wel al van 10 jaar geleden. Hij komt uit Zweden, hij is 29 jaar ondertussen. En hij is al sinds zijn 15e muziek aan het maken. Hij werd 10 jaar geleden zowat gelijk genoemd met rappers als Lil Peep en XXXTentacion. Voor sommigen gaat dat een belletje doen rinkelen, voor anderen totaal niet. Maar het was zowat een beetje de emo-internet-rap van toen. En Young Lean is zowat... ja, een van de enigen eigenlijk die in dat genre nu ook nog echt populair is, 10 jaar later.
0: Wat drijft hem?
2: Ja, het is wel echt een goede jongen. Of hij probeert toch met zijn muziek echt wel een boodschap over te brengen. Want hij maakt veel muziek over wat er in zijn hoofd afspeelt. Hij heeft het mentaal vaak moeilijk. Hij struggelt met bipolariteit. En hij wil dat juist bespreekbaar maken en daar echt iets mee doen. En dat bewonder ik wel aan hem.
0: Oké, heel goed. Het nummer Storm 2 is nu de hotshot van deze week. Waarom is dat nummer nu net zo speciaal?
2: Ja, het nummer valt in de smaak bij de fans, maar ook wel bij een breder publiek. Vooral omdat de videoclip ervoor gezorgd heeft dat het nummer echt viraal is gegaan. Het is zeker de moeite om dat eens op te zoeken. Het zijn allemaal zo... ja, studenten die naast elkaar zitten in hetzelfde pakje. En ja, hun hoofden zo wat op gelijktijdige manier bewegen, waardoor het een soort zee van hoofden wordt. In een Waalse school ook nog eens. Het is echt een zotte choreo. Ik probeer het hier uit te leggen, maar je moet het eigenlijk gewoon gaan bekijken. Maar je moet hier eigenlijk eerst blijven hangen op je radio om gewoon de muziek even te horen. En dan kan je het opzoeken als je wil. Dit is Generation en Young Lean met Storm 2.

0: Het kan natuurlijk ook zijn dat we jou morgen opbellen.
1: Ja, want morgen geven wij tickets weg tijdens Ticket Tuesdays. Tuesday liever. Voor verschillende festivals al. Extrema Outdoor, La Nuit, Botanique en Gladiolen. Pegassi, die staat deze zondag op Extrema Outdoor. En jij kan daar dus misschien bij zijn. Morgen luisteren.

0: drie trio's dus. We hebben daar straks al een eerste trio ontdekt, want Pommelien die kreeg telefoon van ons. Zij en haar twee beste vriendinnetjes die komen hier morgen naar Camping Goud om dan een hele week lang te strijden voor dat gouden festivalbandje.
1: Dan zijn er nu nog twee trio-plekjes over die morgen hier naartoe kunnen komen met hun rugzakje om te strijden om elk weekend naar een festival te kunnen gaan.
0: Ben jij een trio, een vriendengroep met andere woorden, die zich heeft ingeschreven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max, hou je gsm dan dicht bij je polletjes.

0: Data, samen met Studio Brussel.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
6: flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Vlaanderen, de toekomst is hier.
10: Update beschikbaar.
9: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
10: Update voltooid.
9: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Festivalbandje. Want wij openen natuurlijk de deuren van Camping Goud. Drie trio's die zich hebben ingeschreven, die komen hier strijden om het gouden festivalbandje. Die blijven dan slapen op Camping Goud, die spelen allerlei opdrachten. En donderdag komt er dan één grote winnaar uit. Het gouden trio dat naar alle festivals mag deze zomer.
1: Wij bellen vandaag de finale drie trio's op die hier morgen de strijd aangaan. Het trio Pommelien, Lola en Iona, die weten al dat ze mogen meedoen. Nu selecteren we een tweede finalist die het tegen hen gaat opnemen.
0: Ik moet nu wel zeggen, Pommelien, Lola en Iona, oh, dat klinkt al goed, hè?
1: Ze zouden het al kunnen worden.
0: Dat klinkt exotisch. Dus ik hoop dat het volgende trio, of de kapitein van het volgende trio dat we opbellen, een even goede naam heeft.
1: Dat moet hij eerst opnemen natuurlijk.
2: Yes, hallo.
0: Hallo, yes, no, met wie?
2: Yes, met Ruben.
3: Yes.
0: Wat gebeurt er daar op de achtergrond, Ruben?
2: Ja, we zijn alle drie samen.
0: Alle drie, over wie spreek je dan?
2: Liam en Bas.
3: Hallo.
0: Hey, dag Liam en Bas.
1: Hallo.
0: Het klopt ook, Ruben, dat jij jezelf met je twee kompanen hebt ingeschreven voor dat gouden festivalbandje, hè?
2: Dat klopt zeker.
0: Hoe graag zouden jullie daar kans op maken?
2: Oh, super graag. Heel graag.
1: Oh jongens, dat gaat daar ontploffen, want jij, Bas en Liam mogen komen strijden voor het gouden festivalbandje.
3: Kom aan.
0: Dat is een lach die bijna op gehinnik lijkt. Maar Ruben, jullie mogen vanaf morgen naar Camping Goud komen en een hele week strijden voor dat gouden festivalbandje. Ja, zo twee maanden lang in een Quechua-tent liggen stinken. Wat zegt jullie dat?
2: Voor ons, wij zijn dat gewoon. Dat is leven.
1: Ah, jongens, jullie zijn zo dichtbij. Een gratis Rockwerchter, gratis Pukkelpop, gratis Tomorrowland, gratis Extrema. Tientallen andere festivals. Hoe hard brandt het bij jullie om dat te winnen?
2: We kunnen echt niet wachten. We gaan er alles aan doen om te winnen. En ja, we zullen wel zien, maar we hebben er superveel zin in.
0: Kijk, dat is al een juist antwoord. We verwachten jullie morgen hier op de VRT op Camping Goud. En zometeen ontdekken jullie nog een laatste concurrerende trio.
4: Het gouden festivalbandje. Studio Brussel. De festivalzender.
0: Ja, Ruben, Liam en Bas die maken wel kans om sowieso al naar Cactus en naar Rock Zottegem te gaan. En dan zien ze daar een band spelen met de naam Stone.

0: Angèle Dua Lipa, maar ook Oliver Simons moet je onthouden.
1: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Want Oliver Simons, ja, die kan je kennen van BVBA Bazaar NV, waar hij zo'n 33,33333% van het taartdiagram en de aandelen bezit. Samen met Simon en Mathieu natuurlijk. Maar hij is ook opnieuw solo aan muziek aan het timmeren onder zijn eigen naam. Goede muziek die je ook op de piano moet spelen, want wij weten dat Oliver een begadigde pianist is. En dat is zijn favoriete instrument, omdat...
2: Het is voor mij het instrument waar ik... het makkelijkste op creëren, waar ik al op, ja, heel, heel veel songs heb op geschreven. Dus daarom is het een prachtig instrument voor mij.
0: Speciaal voor ons speelde hij het nummer Looper, dat ook ontstaan is aan de piano. Het
2: nummer Looper is eigenlijk ontstaan aan een piano. Heel de basis van het nummer is de pianoriff, die eigenlijk de melodie van de strofe is geworden. En in de originele, in de opname... zit dat niet meer. En nu op die pianoversie kan ik die wel terugspelen, die pianoriff.
3: We hebben Looper al een paar keer op de radio gehoord. Maar Oliver, wat weten we nog niet over dat nummer?
2: Het nummer heeft al heel veel levens gekend. En is een jaar of 3-4 geleden, denk ik, voor het eerst opgenomen in Noorwegen. In de Ocean Sound Studios. En die versie heeft mijn eerste EP niet gehaald. En ik ben er toch altijd in blijven geloven op een manier, het thema iets. Dus ik ben allemaal nieuwe versies beginnen maken. En dit is het uiteindelijk geworden.
0: Ja, en ook een nieuwe versie dus speciaal voor de pianotape. Dat kan je ook live meebekijken in de app of op VRT Max.
1: Pianotapes. Studio Brussel.

0: Oliver Simons, die je kan zien op Suikerrock en Pukkelpop deze zomer. En misschien is het laatste trio dat we zometeen bellen voor het Gouden Festivalbandje daar wel bij.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Studio Brussel live.
6: Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: Placebo, Song to Say Goodbye. Als jij je hebt ingeschreven voor het Gouden Festivalbandje, wees dan voorbereid.
1: Studio Brussel.
2: Drie trio's spelen voor de festivalzomer van hun leven.
1: Oh yeah! Wie gaat deze zomer elk weekend naar een festival?
2: Met het Gouden Festivalbandje.
0: Want ja, we hebben al twee van de drie vrienden.

0: in de groepen ingelicht. Het zijn in totaal 3 trio's die hier morgen op Camping Goud gaan strijden voor dat Gouden Festivalbandje. En er zijn al 2 trio's die we hebben ingelicht.
1: Dat is het groepje van Pommelien.
2: Nee, dat is waar. No way. Oh my god. Bangelijk. Oh my god.
1: Ook Ruben weet het al.
3: We kunnen echt niet wachten. We gaan er alles aan doen om te winnen. En ja, we zullen wel zien, maar we hebben er superveel zin in.
1: Maar wie, oh wie, wordt dat laatste trio?
0: Dat wordt in ieder geval een trio dat de GSM nu best in de hand heeft. We bellen de kapitein op. Excuseer, met wie?
4: Met René.
0: Dag René, het is hier met Thibaut en Nona van Studio Brussel.
2: Yo girl, yes! Dag hoor, oh my god! Ja, sorry, jullie moeten iets zeggen.
0: Ja, wij moeten nog iets vragen. Zou jij toevallig morgen naar Camping Goud kunnen komen voor kans te maken op het Gouden Festivalbandje?
2: Met het grootste plezier!
0: Want je bent erbij, René!
2: Oh, dat is iconic. Oh, thank you.
1: René, met wie kom jij morgen tot bij ons op te strijden?
4: Ik kom met Kate en Amanda.
0: Ja, dat is nu al opgeschreven. De naamkaartjes worden hier geprint. Maar René, dat is al 1 stap dichter om met jouw 2 vriendinnen naar een geweldige festivalzomer te gaan. Hoe hard zouden jullie dat Gouden Festivalbandje willen hebben?
4: Ja, keihard. We zijn echt al de hele tijd bezig over wie dat we willen gaan zien en waar dat we willen gaan dansen.
1: Jullie zijn nog nooit zo dichtbij geweest.
0: Zeg, en René, wat mogen wij nu al over jullie weten? Als je zo al 1 dingetje kan prijsgeven, zodat we jullie morgen meteen herkennen?
4: Wel, ik heb een goeie. Want Amanda en Kate zeiden, jij moet bellen, want Kate zit op het vliegtuig en Amanda is op date. Dus geen van hun is voorbereid dat wij morgen moeten gaan kamperen, behalve ik.
1: Dan is het tijd om nu te bellen, denk ik.
0: Ja, licht ze in. Zie ook dat Kate op tijd van dat vliegtuig tot hier geraakt. Of dat ze meteen landt in Zaventem. Want jullie worden morgen verwacht. En jullie zijn het laatste trio dat kans maakt op dat Gouden Festivalbandje.
5: Het Gouden Festivalbandje. Studio Brussel. De festivalzender.
6: Ik wil je mooi spitsen. Ik wil alles wat je hebt mijn kant op hebben. Alsjeblieft, man België.
0: En dan zijn ze misschien bij Joost Klein op Suikerrok komende zomer.

0: gaan even moeten onderbreken bij Sam Fender en Olivia Dean. Maar ja, die zijn ook al bijna 5 minuten aan het zingen. Want er is iemand die ons ergens op wijst. Dag, Gert Bosmans.
1: Hoi, Tipo.
0: Gert, wat heb jij gestuurd in de app?
1: Wel, ik wist niet dat jullie dat vergeten waren op nummer vandaag dat Bert verjaard zag, hè?
0: Is dat echt?
2: Bert van Out of Office verjaard vandaag. Bijna vergeten.
0: Gert, heel erg bedankt om ons dat even te laten weten.
1: Natuurlijk.
0: Kijk, ik ga even de...
1: Ik moet het laten weten, want...
0: Tuurlijk. Ik ga de feesthoede erbij pakken. En dan kunnen wij Bert zo meteen 3 kussen geven. Ik heb wel nog geen tractatie gezien. Maar Bert van Steenbergen met Out of Office is jarig. Dus stuur hem de felicitaties in de app.

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 6 uur, goedenavond.
6: VRT Nieuws.
5: Melina Verbeek.
7: Een dodelijke aanrijding op de parking van een school. Op Linkeroever in Antwerpen is vanmiddag een meisje van 16 om het leven gekomen bij een ongeval. Ze werd op de parking van haar school aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden aan haar verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Hij was aan het werk met een heftruck, zegt Philippe de Ketelare van het arbeidsauditoraat.
8: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
7: Veel leerlingen van het zesde leerjaar weten vandaag of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 352. Dat zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor de A-stroom als de B-stroom aanmelden en anderen melden zich zowel in Vlaanderen als in Brussel aan. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen wel een plaats, maar wie moet wachten zit wel een hele tijd in onzekerheid, zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
9: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet lang wachten en het is toch belangrijk.
10: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
11: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dan je graag gewoon die een beetje geluk hebben.
7: Vanaf vrijdag mag je op de E17 in Sint-Niklaas richting Antwerpen enkele maanden lang maar 90 km per uur rijden in plaats van 120. De autosnelweg is er in te slechte staat, zegt Wegen en Verkeer.
12: We hebben daar een aantal jaren terug asfalt aangelegd. Dat zorgt voor minder rogeluid, dus het geluid dat de banden maken op het wegdek. Maar dat asfalt is ook, of dat mengsel, dat specifieke mengsel, is ook kwetsbaarder en daardoor ook sneller beschadigd. De afgelopen jaren hebben we daar een aantal herstellingen moeten uitvoeren, maar nu zeker na de laatste stevige winterprik zien we eigenlijk dat een grondige herstelling of vernieuwing zich opdringt.
7: En door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en ook geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 doden in Congo, naast meer dan 200 besmettingen. En het ebola-virus is intussen ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Vanavond verdwijnen de buien stilaan. Vannacht wordt het droger en tegen de ochtend kans op nevel of mist. Morgen overal zwaar bewolkt met regen. In de namiddag buien en soms een opklaring. En dan tot 17 graden.
13: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West en ook bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een ongeval. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost 20 minuten. Ook 20 op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de E19 ruim een half uur tussen Machelen en Zemst. Door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. Ook in Vilvoorde een aanrijding links. Verder in de Kraaibekstunnel een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de buitenring rond Brussel ruim 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk. Door een ongeval op de zijrijweg. Op de binnenring een half uur file golven tussen Vorst en Tervuren. En naar Namen op de E411 bij Louvain-la-Neuve door een ongeval een half uur trager. En het treinverkeer is onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
14: Update jezelf.
15: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: You gotta unwind your mind.
14: Out of office.
16: Bert van Steenbergen.
5: We gaan die eerste avond van de week zo goed mogelijk starten met Pixies, Mallgrab en direct een pak energie, Party Harders en de Subs.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.
19: I am the pop of dope. I come from California, dirty south from Belgium. Wow.

0: Tim stuurt in de app dat het koken al meteen vlot gaat met de subs.
1: En de pop of dope.
0: En zometeen kan je testen hoe vlot dat gaat op de tonnen van Pixies. Gaat ook wel lukken, denk ik.

0: Florence and the Machine. Welk nummer heb jij nodig op deze maandagavond?
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Want ik wil dat nummer met plezier spelen voor jou. Je moet het me wel laten weten in de app van Studio Brussel wat jouw One Rit Wonder is. Want dat is het nummer dat je nodig hebt. Zo aan het begin van de avond. Het nummer waarmee je alles van de dag kan loslaten en goed met energie de avond in kan. Dat is jouw One Rit Wonder. Dat is dan meestal toch wel een energieke plaat. Met goed wat power en een goed gevoel. Dus wat is jouw One Rit Wonder? Stuur dat nummer in de app.
2: Out of office.
0: Dit is zeer lekkere vibe, nieuwe muziek van Purple Disco Machine. Als je die man kent, weet je dat het altijd vrolijk en enthousiast is in zijn muziek. Purple Disco Machine en Disco Cherry.

0: Mumford & Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij VAR krijgt je merk
6: meer aandacht.
5: Meer merk en meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
7: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
7: Hoogstraten aardbeien.

0: als er zo aan het einde van het jaar een overzicht gaat zijn met een aantal van de dance tunes van 2026. Ja, die gaat ertussen staan. Another and Talk to You.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Goedenavond, Robin.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze maandag?
3: Een 8,5.
0: Dat is een heel mooie score. Waarom was het zo'n goede dag?
3: Het was, ja, behoorlijk mooi weer, behalve dat af en toe regende en we hadden een loop-eventje met school.
0: Oké, leuk. Het weer gaat alleen maar beter worden deze week, hè?
3: Ja, dat maakt ook dat het een 8,5
0: wordt. Goed, ik vind dat een heel goede score om de week mee te starten. Dus ik ben blij, Robin, dankjewel. En dan nog de muziek. Wat is jouw One Rit Wonder?
3: Is The Crash, Allee Allee van Suve Crash en Romeo Elvis.
0: Ja, dat nieuwe WK-anthem voor de Rode Duivels. Waarom vind jij zo'n goed nummer?
3: Omdat het een stukje vertaalt. Kom op, en dat doet me denken aan niet opgeven, zoals voetballers niet mogen opgeven, maar ik heb niet opgeven met studeren.
0: Dat heb je helemaal goed gezegd, Robin. Dus ik vind dat inderdaad een goede motivatie. Ga je het WK voetbal ook volgen binnenkort? Robin?
3: Ja, hallo?
0: Ah, ja, ga je het WK voetbal ook volgen binnenkort dan?
3: Jazeker.
0: Oké, goed. Allemaal samen dan. En dan kunnen we nu nog eens opwarmen voor dat WK al met jouw One Rit Wonder. Robin, Kiss the Grass van Steve de Kruis en Romeo Elvis. Dankjewel en fijne avond, hè.

0: Inhaler, it won't always be like this.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Welk nummer krijg jij momenteel echt gewoon niet uit je hoofd? Is de vraag die ik jou vanavond graag weer stel. Want het blijft een veelvoorkomend probleem. En dat is het leuke natuurlijk, dat muziek blijft plakken. Dat is het mooie eraan. En soms kan het vervelend zijn. Als die muziek steeds terugkomt zonder dat je erom vraagt, de hele dag door. En ik wil graag weten welk nummer dat momenteel is bij jou. Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur het in de app van Studio Brussel en dan speel ik het graag zometeen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Op 20 mei, it's time, keert Star Wars terug naar het grote scherm.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Ja, ja, zoiets.
1: Je weet het niet, mama.
2: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.

0: Het is die drum bass waarvan je meteen weet dat hij uit eigen land komt. Want het is zo typisch die sound van Netsky. Give and take.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Iwan stuurt zelfs nog in de app beste drum and bass plaat ooit. Ja, er zijn er in ons land veel goede gemaakt. Dus je zou er misschien over gaan discussiëren. Maar als jij dat de beste vindt, Iwan, dan ben ik blij voor jou dat je hem net hebt gehoord op de radio. En dat die gepasseerd is. Dat is dan altijd leuk. Veel goede berichten die binnenkomen in de app van Studio Brussel over nummers die vastzitten in je hoofd. Veel verschillende dingen. Als jij nog met een nummer vastzit in je hoofd, stuur dat zeker door in de app van Studio Brussel. Kreeg ook een bericht binnen van Bert, die met een geweldige band in zijn hoofd zit. Wat goed is, want het is een geweldige band. Maar het is ook zo'n catchy nummer, waarvan ik snap dat het dan vast zit in zijn hoofd. Fontaines D.C. en Jackie.

Hours at Work. At Work. Bijna 7 uur. Als zij nog moet werken, veel succes deze avond. Deze tune is hard aan het gaan momenteel. Gaat dan ook goed vooruit en is lekker catchy. 10.

0: duizend artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Oh, amai, die civietje was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. 7 uur, hele fijne avond.
7: VRT Nieuws.
0: Lina Verbeek.
8: Er zouden zeker 3 Belgen van de Gaza-vloot opgepakt zijn. Eerder vandaag heeft het Israëlische leger het hulpconvooi naar Gaza onderschept in de buurt van het eiland Cyprus. Heel wat activisten zijn opgepakt en daar zijn ook 3 Belgen bij. Dat laat de organisatie Global Summit Flotilla weten. De schepen werden omsingeld door Israëlische marineschepen in internationale wateren op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. De boten hadden hulpgoederen voor de Palestijnse bevolking aan boord. Het Israëlische leger zegt dat het die hulpgoederen zelf aan hulporganisaties in Gaza zal geven. Door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en ook geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Paniek is niet nodig, zegt infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen, maar reizigers naar Congo moeten wel voorzichtig zijn.
9: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
8: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Het virus komt voor bij vleermuizen, maar springt af en toe ook over op de mens en het wordt verspreid door nauwelijks lichamelijk contact. Aan een spoorwegoverweg in Torhout in West-Vlaanderen is vanmiddag een fietser aangereden door een trein. Hij overleefde de klap niet. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge lag enkele uren stil, maar zou nu terug op gang komen. In Nederland is er vanavond spoedoverleg tussen de Vereniging van Gemeenten en enkele topministers over de onrust rond asielcentra. Onder meer in Loosdrecht waren er vorige week zware rellen waarbij brand werd gesticht aan een nieuw asielcentrum. In Nederland geldt een spreidingswet, dat wil zeggen dat asielzoekers over de verschillende gemeenten verdeeld worden. Gemeenten vragen nu meer hulp van de nationale regering om de gevraagde asielcentra op een veilige manier te kunnen inrichten. Vanavond verdwijnen de buien stilaan. Vannacht droger en tegen de ochtend kans op nevel of mist. Morgen overal zwaar bewolkt met regen. In de namiddag buien, soms een opklaring. En tot 17 graden.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
7: Studio Brussel.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: Hello, this is Joe from Idols.
12: I'm Charlie XCX.
13: Hi, I'm Jamie XX.
14: Where's it Kaat van Stralen?
15: Hi, this is Fontaine's DC.
16: Ik ben Evie de Visser.
17: What's up, it's Gies.
18: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
19: We're listening to Radar.
20: Radar.
19: Radar.
20: Radar.
0: Radar.
21: Thomas Michiels.
0: Het is geen officiële feestdag deze week. Dan moeten we die Radar-playlist maar vullen met feestelijke platen. We duiken in de hotshot, hebben het over die concertreeks van Harry Styles en eerst de gitaren van Violet Grove.
7: Studio Brussel.
22: Life is music.

0: Welkom in Radar. We tellen samen af naar de zomer en die hete temperaturen die op ons afkomen. En weet je wie er ook aan het aftellen is? Dat is deze Violet Grohl, die je zo net hoorde op je radio. Want haar debuutalbum komt volgende week uit. Be Sweet to Me is de titel. En ze komt daarmee ook naar Pukkelpop.
1: Oh ja, yeah. It's so legendary. And I'm so, so excited to play Pukkelpop. Like, it's such an honor. And I can't wait to see the crowd and feel all the feels and all of that. It's going to be so much fun.
0: Dat is exact 35 jaar nadat haar pa, Dave Grohl, daar trouwens stond met Nirvana. Weet je wel dat concert waarvan iedereen wou dat hij erbij was? Dus deze zomer zorg dat je Violet niet mist op Pukkelpop.
2: Muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En we starten deze Radar met de nieuwe hotshot van deze week. En deze week zit daar geen klein Belgisch randje aan, maar wel een dikke, vette speklaag. Want de Zweedse rapper Young Lean die koos ervoor om samen te werken met een paar getalenteerde landgenoten. Waaronder de Belgische danser Corneel.
3: Dus ik heb een casting call doorgestuurd gekregen van een van mijn dansleerkrachten. En dan ben ik daarop ingegaan, heb ik allerlei info naar hem moeten doorsturen. En uiteindelijk ben ik dan door die eerste selectie geraakt en heb ik een video moeten opnemen waarin ik een deel van de choreo deed die ze mij hadden doorgestuurd. En op basis van dat ben ik uiteindelijk geselecteerd geweest om eraan mee te doen.
0: Ja, en zo duikt hij dus op, onze lieve Corneel, als een van die dansers in die virale videoclip van Storm, de nieuwe van Young Lean. En dan is er ook nog ene Damien Jallet, dat is een Franse Belg. En die is verantwoordelijk voor die perfect synchrone danspasjes dat hij in die video ziet. Choreograaf en dansers, dus van Belgische makelij. En het stopt nog niet, want ook de locatie van de video is in ons land. In een school, in Eigenbrakel of all places. En om dan goed te blenden in die schoolse setting, moest danser Corneel trouwens zijn uiterlijk een beetje veranderen. Luister maar mee, want hij zag dat niet meteen zitten.
3: En ik had bijna niet meegedaan.
0: Oh nee.
3: Omdat ze mij ook vroegen om mijn baard en mijn snor te scheren. En ik wist niet voor wie het ging zijn, dus ik was echt niet zeker of ik het ging doen. Maar ik heb het uiteindelijk toch het risico genomen en ik ben heel blij dat ik het heb gedaan.
0: Baard en snor eraf. Ja, daar zou bij mij ook al iets serieus tegenover mogen gaan staan. En voor de Corneel was dat eigenlijk gewoon een plekje in die video. Die virale video van onze nieuwe hotshot.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Generation and Young Lean. Storm 2.

0: Florence Road and you're listening to the best radio station ever.
1: Radar. Op Studio Brussel.
2: Oh, Florence Road, daar ben ik toch een klein beetje verslaafd aan. En ik denk jullie ook, als ik de app van Studio Brussel mag geloven. Ik heb vandaag nog een artikel zien passeren over Florence Road in het muziekmagazine NMI. En ze worden ook daar de hemel in geprezen. Je kan het van dichtbij gaan meemaken. Op zaterdag 4 juli staat de Ierse meidenband op de Sloop van Rockwerchter. Of toch, ja, misschien zal het dan al een nieuwe naam gekregen hebben. Want je weet, de Sloop van Rockwerchter is op zoek naar een nieuwe naam. Misschien moeten we het de Florence Road Stage noemen als ze daar gepasseerd zijn. Ze hebben uiteindelijk hun bandnaam ook te danken aan de straat waar ja, hun school gelegen was en waar de meiden elkaar hebben leren kennen. Ik heb nu iets heel anders voor je klaarstaan. Het is een show in Trix die uitverkocht is in ons land. En het is die van Slater.
1: Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 28 oktober in Trix gaat dit door de boksen knallen. All Technology, welkom in Radar.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: eens een goede rockplaat. Die debuut-EP van Bleach 93 is ook uit sinds vrijdag. Deze week is er dus geen officiële feestdag en toch...
1: Studio Brussel. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Als je op donderdag naar Radar luistert, dan heb je bijna iedere week prijs. En dan maken we er gewoon opnieuw zelf weer een feestdag van. Dus eigenlijk heb je gewoon altijd gelijk als je afstemt op Studio Brussel. Zeker op donderdag tussen 8 en 9 voor zo'n albumpremière. En deze week is het de beurt aan de Brusselse Kamiembe.
3: Hello, it's Kamiembe and you are listening to Radar on Studio Brussel.
4: Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne.
0: We leerden ze al een beetje kennen met deze single. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ik heb het nog nooit tegen iemand gezegd. Maar ik zeg het nu wel tegen jullie. Op donderdag moet je luisteren en dan ontdekken we samen wat er nog meer op die nieuwe plaat staat. Die debuutplaat van Kamiembe. Zelfs Brussels talent. Ze won daar ook al een prijs mee in januari op Eurosonic Noorderslag. En zo is ze toegevoegd aan het lijstje van Stromae en Rosalia. Onder andere Dua Lipa staat daar ook tussen. Dus dat is toch een voorbode dat er iets in het water zit. Kamiembe. Ze gaat 15 nummers op ons loslaten. En ze vertelt ook persoonlijk over die nieuwe plaat. Zoals over dit nummer, Je ne l'ai jamais dit à personne. Wat doet dat met haar als ze dat nummer live speelt op een podium?
3: When I sing this song on stage, is really intense. Sometimes I cry because it's deep.
0: Er komen tranen bij aan te pas van de artiest zelf. I love it. Een artiest die beleving brengt op een podium, zeker als die eigen songs passeren. Jeune et laide gaat het album heten. Dat vrijdag dus uitkomt, maar donderdag hier al te horen is. Een voornamelijk autobiografische plaat met 15 nummers dus. Ideaal ook om je Frans nog eens bij te schaven. Dat is misschien lang geleden. Dus nog eens een extra reden om zeker te luisteren. Ook deze Rien à fêter zal op haar album staan.
1: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel. Brussel, Brussel, Brussel.
3: Hello, it's Kamiembe and you are listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
2: Lap, weer al een reden waarom je morgen zeker moet luisteren naar je radio. En specifiek ook naar Radar. We gaan eerst eens luisteren waarvoor je allemaal tickets kan winnen morgen.

Ja, dat is een mooie lijstje. En wij gaan vooral focussen op één specifiek event. Over, ik weet niet of je het weet, maar momenteel is Lenimi Botaniek aan de gang. Ze zijn bezig aan hun 33e editie. Vorige week kwam Thomas, programmator van de Botaniek, nog vertellen wat daar allemaal te zien was. Ze zijn dus begonnen met een heuse garden party. En dan afgelopen weekend stonden er in de Botaniek veel gitaren geprogrammeerd. Ben je misschien naartoe geweest? Maar Lenimi is dus nog lang niet uitgefeest. En morgen is het Ticket Tuesday. Dus dan kan je je kans wagen om ook voor dat event het ticketje te winnen. Op 31 mei staat ML Boeg en Smurts op de planning. Belooft super straf te worden, een echte Scandinavische dag. En je hebt geluk, want morgen geven we daar dus nog ticketjes voor weg. Ik heb Smurts hier klaarstaan om je helemaal warm te maken. En weet dus dat morgen je zomaar prijs kan hebben. Hier ook in Radar, voor Lenimi Botaniek. Elke dinsdag bij Studio.

Mert, You Got Time and I Got Money. Morgen heb je geen money nodig, dan kan je hier op Ticket Tuesday gewoon tickets winnen voor die slotdag van L'Ennemi Botanique. Radar. Studio Brussel.

0: moet je weer ontwaken uit deze drie prachtige minuten. Uit die betoverende hyperpop van OK Loeze komt twee keer naar ons land. Op 20 juni staat ze in de AB. En 17 juli speelt ze ook op het Doer Festival. Zometeen duiken we in die shows, die concertreeks van Harry Styles.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: SOS Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
3: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongen, dat is wel een naald, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
8: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Lyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw...
6: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij...

In My Heart van Ila. Na 2 jaar is ze terug met nieuwe muziek. En haar show in de AB Club is op 1 week al meteen uitverkocht. Wat een droomstart van die nieuwe campagne. Denk jij ook al maanden aan die tour van Harry Styles?

0: prachtig mooi als je je inbeeldt dat hij dat tegen jou aan het zingen is. Ja, dan kijk je daar super hard naar uit om die man eindelijk te ontmoeten, op een podium te zien staan en te kunnen meeschreeuwen of terugroepen. We belong together, Harry. Het waren er veel, hoor, want zaterdag gaf Harry het startschot van zijn Together Together Tour. 10 shows in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat is opgeteld 500.000 mensen die hij daar al alleen mee bedient. 10 keer 50.000 man. En de vraag is dan of die fans die daar 3 dagen in de rij staan alleen voor Harry komen, of dat die fans misschien nog iets opsteken van meester Harry, want hij geeft hen alleszins de best mogelijke muzikale opvoeding.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Hij doet dat op verschillende manieren, hoor. Onder meer door heel straffe special guests mee te nemen, waaronder deze.

je hebt hier Jamie XX gehoord, Shania Twain, Fuckers, Georgia Smith en Robin. Pakt die ook mee. Dat is zijn support bij die 10 Nederlandse shows in Amsterdam. Ja, en ook tijdens zijn set komt Harry Styles zelf heel verrassend uit de hoek. Hij brengt buiten zijn nieuwe album natuurlijk ook veel van zijn klassiekers, zoals Sign of the Times en Golden. En hij liet ook onverwacht een paar traantjes wegpinken tijdens Fine Line en Matilda met een live orkest. Hij pakt het groots aan, maar wat muzikale opvoeding betreft grijpt hij ook terug naar de jaren 80.

Ja, middenin Treat People With Kindness zong hij plots een aantal strofes uit Talking Heads. Heb je misschien herkend van die wereldhit This Must Be The Place. En dan denk je, ja, zijn die kopjes nu aan het meedraaien of hebben die allerjongste fans echt niet door over welke muziek dit gaat? Het is wel een beetje grappig. Het blijft dus echt wel leraar muzikale opvoeding en het stopt daar niet hoor. Hij had nog iets up his sleeve en dat was deze. Herken je hem van Underworld?

Ja, Born Sleepy. En dat vloeide dan heel mooi over in zijn nieuwe Taste Back. Hij heeft het met smaak aangepakt. Dus niet alleen zijn supports, maar ook in die set zitten zo stukjes jaren 80, jaren 90 muziek. Harry Styles, die heeft een credibele muzieksmaak. En ik hoop dat hij op die manier een jonge generatie ook overtuigt van die nummers en die artiesten te gaan checken. Ken of ben je een van die fans die nog naar Harry Styles gaat? Weet dan dat het feestje gewoon nog groter kan. Je moet alleen maar mee zijn met die muzikale stukjes. Meezingen met die bekende samples. Mee feesten tijdens die geweldige support acts. Kom aan, Robin. Dat is om duimen en vingers bij af te likken. Je krijgt ze zo meteen nog eens. We gaan eerst luisteren naar Harry Styles hemzelf. Omdat hij gestart is aan zijn tour. Waar zoveel fans al zo lang naar uitkijken. Dit is American Girl. Radar. Studio Brussel. Misschien wel een van zijn beste op die nieuwe plaat.

0: Ja, ja, zo meteen na 8 uur hebben we bezoek van het leukste kleine festival Gladiolen. Blijf zeker luisteren en ontdek alles over het festival.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: It's very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustices, il y a du favoritisme et tout le monde sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ben je van plan om je eerste appartementje te huren? Maak dan om te beginnen een volledige plaatsbeschrijving met foto's en een gedetailleerd overzicht. Dit document beschermt je als je weer vertrekt. Dan de huurwaarborg. Die bedraagt 2 tot 3 maanden huur. Dat is dus best een stevig bedrag dat je moet voorzien. Lees ook aandachtig het huurcontract. Weet bijvoorbeeld dat wat de looptijd ook is, je op elk moment kan opzeggen, mits je 3 maanden van tevoren laat weten aan de verhuurder. In bepaalde gevallen zal je wel een vergoeding moeten betalen. En vergeet uiteraard de verplichte woonverzekering niet af te sluiten. Ziezo, nu kan je in alle vertrouwen dat huurcontract tekenen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij de actievoerders van de Gaza-vloot die vanmiddag opgepakt is door het Israëlische leger waren zeker 3 Belgen. Dat heeft de organisatie Global Summit Flotilla laten weten. Eerder vandaag heeft het Israëlische leger het hulpconvooi naar Gaza onderschept in de buurt van het eiland Cyprus op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. Bij de 3 namen van de Belgen aan boord ontbreekt voorlopig nog die van Isha Puissant. Zijn vader Yuri toonde zich eerder al ongerust.
11: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
10: Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Congo aangepast. Dat is een gevolg van de uitbraak van het Ebola-virus daar. Er komt geen reisverbod, maar Buitenlandse Zaken vraagt wel om voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn al 105 mensen aan Ebola gestorven in Congo en er zijn bijna 400 besmettingen. De douanediensten in de Verenigde Staten gaan vluchten uit die regio screenen op Ebola. Zo net raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse missionaris besmet raakte met het virus. Volgens Erika Vliegen van het UZ Antwerpen moeten reizigers naar Congo voorzichtig zijn.
12: Toch wel omwille van een combinatie van veel zaken. Om te beginnen het type Ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben. Ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is. In een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
10: Het virus komt voor in vleermuizen, maar springt af en toe over op de mens. Het wordt verspreid door nauw lichamelijk contact. In het Verenigd Koninkrijk zijn ernstige beschuldigingen opgedoken rond het populaire tv-programma Married at First Sight, bij ons bekend als Blind Getrouwd. Enkele voormalige deelnemsters zeggen dat ze tijdens of na het programma slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 2 vrouwen spreken over verkrachting, een derde over aanranding. Een van hen vertelt dat haar partner haar bedreigde met een zure aanval. Een van de mannen zou ook al een voorgeschiedenis gehad hebben van partnergeweld. De deelnemsters beschuldigen het productiehuis en Channel 4 ervan dat er te weinig gedaan is om hen te beschermen. De commerciële zender laat weten dat er strenge welzijnsregels gelden voor deelnemers en zegt de klachten grondig te onderzoeken. En nog nieuws uit eigen huis. VRT Nieuws Laat verdwijnt in september in zijn huidige vorm en wordt vervangen door een compacte nieuwsupdate van 15 minuten, zoals op weekenddagen al het geval is. Met de vrijgekomen capaciteit wordt het journaal van 7 uur versterkt. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT.
9: Studio Brussel, de festivalzender.
13: Thomas Michiels.
0: Komend Pinksterweekend kan je met je vurige tongen gaan meeschrijven in Ole op Gladiolen. Programmator Lode Belles duikt mee in de studio.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.
14: We're gonna do a song that you never heard before.

0: Gladiolen.
1: Weet je wat ik zo tof vind? Die Glinsal, die zetten de sfeer al meteen heel goed. Die tonen al dat het heel warm gaat worden volgend Pinksterweekend. En ik heb hier in de studio ook een hele happy programmator staan. Lode Belges van Gladiolen.
2: Hey, dag Thomas. Goedenavond.
1: Lode, het Pinksterweekend is altijd jullie vaste afspraak, Gladiolen. Vroeg op het seizoen, dat heb je graag, zodat de artiesten al goed kunnen warm draaien, dat iedereen er graag bij is, dat het publiek ook kan warm draaien. Merk je dat? Dat iedereen nog goed fris zit?
2: Oh ja, wij zijn echt zo de opener aan het festivalseizoen. En misschien gaat het dit weekend wel letterlijk zo zijn, maar wij zijn echt een opwarmer van het festivalseizoen. Het publiek is fris, maar heeft vooral heel veel goesting om alles te geven. En dat zie je bij ons echt bij elk concert.
1: Fantastische Gladiolen gaat door. In Ole natuurlijk, voor wie het nog niet door had. Leuke woordspeling. In 2000 zijn jullie voor het allereerst ermee op de proppen gekomen. Was toen de missie al duidelijk, Lode, van we gaan het zo en zo aanpakken? Of is er veel veranderd doorheen de jaren?
2: Er is zeker veel veranderd. Het is eigenlijk begonnen toen als een klein dorpsfeest. Met Clem Operis. Dus de muziek stond wel centraal. Er waren wel andere dingen toen te doen. Maar de muziek is altijd gebleven. En dat is eigenlijk nu de core van Gladiolen. Goede muziek brengen in Ole.
1: Jij staat hier nu, Lode Belles, je bent programmator, maar je doet dat natuurlijk niet alleen. Gladiolen staat er ook een beetje onbekend om gedragen te worden door een hele hoop vrijwilligers. Hoe een warm hart draag jij die mensen eigenlijk toe?
2: Ja, dat klopt. Ja. Een heel warm hart natuurlijk. Hè. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Vroeger had je dat programma Fata Morgana met Sergio. Dat is eigenlijk een beetje hoe Gladiolen is. Hè. Dus in Ole wordt een festival opgesteld door meer dan 1000 vrijwilligers. Maar met een vaste kern. Hè. De mensen die daar heel veel verlof voor nemen ook en zo. Die daar nu keihard aan het werken zijn om tegen het weekend klaar te zijn. En dat is keiwarm om te zien. Bovendien, alle winst die we maken verdelen wij ook terug. Onder die vrijwilligers, onder de verenigingen die komen helpen. Dus weet, als je bij ons een pintje meer drinkt, dan gaat dat naar een goed doel.
1: Wow, oké. Ja, nu gaan er graag nog wat extra pintjes worden gedronken. Of cola's of waters natuurlijk. Het wordt heel warm komend weekend. Het is wel netjes uitverkocht. Het is natuurlijk ook een prachtige affiche. Heel uiteenlopend. Jullie durven heel veel verschillende genres samen te brengen op zo één affiche. Van waar die filosofie, Lode?
2: Ik denk dat we dat echt bewust doen. Hè. Dus de stretch noemen we dat zelf. We programmeren voor iedereen. Maar wij maken ook zo van die leuke combinaties. Hè. Ik weet dat we in het verleden een Goes en een Bart Peters bijvoorbeeld gecombineerd hebben. En dat die mensen dan ook bij ons ontdekken dat dat dan ook werkt. De ene kan een goede opwarmer zijn voor de andere. Of de andere is de binnenkopper. Allee, je kunt het zo zien. Het gaat alle kanten uit. Zeker nu. Hè. We hebben sinds 3 jaar een nieuw alternatief podium, de Cave. Daar kunnen we nog zottere dingen doen. Daarover subiet misschien meer.
1: Ja.
2: Dus je gaat zien, ja, bij ons kan alles en gaat het altijd top zijn.
1: Ja, ik heb zo meteen Suns en Used voor je klaarstaan om maar meteen erin te vliegen en een blik te geven van hoe breed die affiche geprogrammeerd wordt. Toch nog heel even een pluim op jullie hoed, want 2 jaar geleden mochten jullie een mooie prijs in ontvangst nemen, Lode.
2: Ja, dat klopt. Toen zijn we in Groningen met de prijs van Best Small Festival gaan lopen. Heel onverwacht. En dat dragen we nu een beetje als een geuzennaam natuurlijk. We vinden dat van onszelf niet, maar het is heel fijn om die prijs te krijgen. En we draaien die op aan alle bezoekers en alle vrijwilligers.
1: Voilà, als je op de European Festival Awards Best Small Festival wordt belabeld, dan mag je trots je neus in de lucht steken. En dan kijken we heel hard uit naar dat Pinksterweekend. Nu al Suns en Used en zometeen nog veel, veel meer. We duiken samen in die affiche, maar we hebben het ook over de special acts die geprogrammeerd staan en nog veel, veel meer. Welkom Lode in de studio en geniet lekker mee van de goede muziek die daar geprogrammeerd staat op Gladiolen. Komend weekend.
0: De festivalzender. Studio Brussel.

0: Hughes. Nog niet zo heel lang geleden stond hij in de Lotto Arena, een van zijn grootste shows ooit te spelen. Maar komend weekend staat hij ook gewoon lekker gezellig op Gladiolen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Gladiolen. Gladiolen.
0: En ik zeg, lekker gezellig, Lode Bellens, organisator, programmator mee van Gladiolen. Want dat zijn eigenlijk jouw woorden. Je zegt, Gladiolen is een festival dat hier onder onze kerktoren ligt en we willen dat ook zo houden. En toch staan daar dan kleppers zoals Used. Zometeen gaan we ook luisteren naar Zwangere Guy. Pommel in Thijs staat ook op die affiche. Hoe kan je dat dan toch zo klein houden?
3: Ja, ja. We kunnen niet anders dan dat klein houden, want wij kunnen ook niet uitbreiden. Gladiolen, het festivalterrein, letterlijk onder de kerktoren, tussen huizen, midden van het dorp. Wij kunnen niet groeien. Dus wij hebben beslist, heel lang geleden, Mark Valooi, ex-organisator of mede-organisator, dit jaar jammer genoeg overleden, goede vriend van ons, heeft altijd gezegd, we willen niet groter worden, we willen beter worden. En dat is ons mantra. We proberen elk jaar iets beter te doen, vast te pakken en dan nog te gaan beter in worden. En dat leeft bij iedereen die bij ons komt helpen.
0: Ja, de niet zo stille campen wordt dus eigenlijk een beetje omgetoverd tot de zeer luide campen, mag ik wel zeggen. Ole, ben je dan nooit verleid geweest om toch een terrein iets verder op te zoeken en van onder die kerktoren te moven?
3: Nee, dan zou het TNA-avondfestival helemaal weghalen. Wij kunnen daar niet weg, we willen daar ook niet weg. Gladiolen moet onder die kerk blijven.
0: Dat is fantastisch, ik krijg je echt niet overtuigd.
3: Nee.
0: Dat is mooi dat je na al die jaren zo blijft verder doen. Sinds 2000 wordt het festival georganiseerd. Ik zei het al, Zwangere Guy staat daarmee op de affiche. Krijg je dan soms mails van die artiesten, of als die artiesten daar langskomen, complimenten of dingen waarvan zij zeggen van, amai, het was zo fijn om hier te staan. Ik had misschien niet verwacht dat ik hier zou staan, maar nu ik hier ben, het is hier zo leuk. Wat zijn zo jouw herinneringen aan ontmoetingen met artiesten die het zo fijn vonden?
3: Ik denk vorig jaar, de mooie woorden van Bart Peters waren wel, we hadden vorig jaar een regeneditie. En die zei van, als je zelfs paraplu's voorziet voor de artiesten, van het podium naar de backstage te begeleiden, dan heb je eigenlijk geen lessen meer te leren. En dat toont wel aan de details waar wij willen voor gaan. De artiesten die worden bij ons verwend, we leggen die in de watjes. En ze komen graag terug. En dat gaat natuurlijk ook rond tussen de artiesten. En ze weten dat ze bij ons op een goed podium komen en vooral een heel goed publiek voor zich krijgen. Het publiek is altijd vol goesting. Dus kijken we er weer naar uit.
0: Paraplu's, check. Komend weekend gaat het iets warmer zijn. Zomerse temperaturen zelfs. Zijn er dan ook zonnecrèmepalen voorzien? Of parasols in dit geval, Lode?
3: Absoluut. Hè. We hebben enkele partners die zonnecrème gaan uitdelen op het terrein. Of zelfs de mensen mee besproeien. Dus je gaat er zeker niet naast kunnen kijken. Daar denken wij zeker aan. En er is ook genoeg shelter op het terrein. We hebben tenten waar je kan gaan onderstaan. Zeker ook op de camping rekening mee houden. Maar ik denk niet dat we gaan klagen over het warme weer, want dat zou wel heel dom zijn.
0: Dat is een heel wijs besluit, inderdaad. Dat is zo typisch Belgisch. Hè? Als het regent, dan gaan we klagen dat er geen zon is en omgekeerd. Voilà. Lode, je klinkt heel goed voorbereid. En toch is het een spannende week, denk ik. Want je bent aan het aftellen naar Pinksterweekend. Kan er nog iets misgaan of zit je helemaal goed op schema?
3: We zitten zeker op schema. Ik denk dat we zelfs een beetje voor zitten. De verkoop is ook heel vlot gegaan. Dus we zijn volledig uitverkocht. Alweer een last minder. Of een zorg minder. Het enige wat misschien nog kan mislopen, is dat de mensen niet echt in vorm zijn. Dus ik denk dat als je naar Gladiolen komt komen, zie dat je echt in vorm bent, want je gaat het kunnen gebruiken.
0: Zalig. Dat is een keimooie oproep. Iedereen die afzakt naar Olen, naar Gladiolen, zorg dat je beentjes zijn ingesmeerd. Letterlijk en figuurlijk. Want dat is wat we hier horen van Lode Bellens, organisator, programmator van Gladiolen. Zwangere Guy is zo een van die zwaargewichten die er mee heeft voor gezorgd dat deze editie helemaal uitverkocht is.
1: De festivalzender.

0: Better Ways van Alice May, een jarige Alice May, komend weekend op Gladiolen. In de studio staat nu altijd Lode Bellis van Gladiolen. Hallo Lode.
1: Hey.
0: Dat is wel fijn dat je dat dan ook weet van, hey, zaterdag is de verjaardag van Alice May. Je moet het niet verklappen hoor, maar dat is wel fijn dat je dat in je achterhoofd meeneemt. En misschien staat er wel een grote verjaardagstaart in de backstage klaar.
1: We zullen zien, Alice May be surprised.
0: Leuk. Natuurlijk kennen we ze ook van de nieuwe lichting. Dat is dan fijn dat die ook passeren op zo'n festivals in ons land. Een van de gezelligste festivals. Jullie hebben er 2 jaar geleden een prijs voor op je hoed mogen spelden. Dat is heel leuk. Ik krijg ook een berichtje binnen van Tim uit Sems. Die zegt, zo'n tof festival als ik jullie bezig hoor. Volgend jaar spaar ik om naar Gladiolen te komen. En ga ik op tijd mijn ticketje kopen, want het is helemaal sold-out. Zijn 4 grootouders, Lode, die waren in hetzelfde woonzorgcentrum in Olen. En hij zag altijd vandaar dat het heel fijn was om dat festival zo mooi georganiseerd te zien worden in Olen zelf. Dus zeker blijven, nooit move. Want daar ben je niet van plan, Lode.
1: Nee. De mensen van het woonzorgcentrum die helpen ons zelfs. Die komen ook vrijwilligen, die sorteren voor onze t-shirts die de crewleden aandoen.
0: Kijk, Tim uit Semst, de cirkel is helemaal rond. Zo een zalige organisatie van Gladiolen. We werken zelfs samen met dat woonzorgcentrum. Er staat naast die verjaardag van Alice May ook een afscheid gepland.

0: Rode. Het wordt de allerlaatste show van The Boys van Xink. Ook echte Kempenaars. Hè. Hoe speciaal gaat dat worden?
1: Absoluut, een thuismatch voor hen, denk ik. Ze stonden er als jonkies al op Gladiolen, denk ik 2005, 2006, die periode. En dan vroegen ze bij hun grote comeback, enkele jaren terug, of ze bij ons terug konden spelen. Hebben we dan ook gedaan. Het was de eerste festivalshow voor hun 17 jaar. Ze hebben toen de hoofdpodia gedaan van Werchter, Pukkelpop. Dus die comeback die was absoluut geslaagd. Maar nu hebben ze gezegd van we gaan er terug een strikje rond doen en we gaan het opbergen. Maar dat willen we graag dicht bij huis doen en dat gaan we graag op Gladiolen doen. We hebben die vraag gekregen. We zetten ze in de Cave, het alternatief podium. Dat gaat echt vonken geven. Daar moet je bij zijn als je een ticket hebt voor Gladiolen tenminste. Ja. Want dat gaat legendarisch zijn.
0: Nog een laatste keer vriendschapsherinneringen ophalen bij de mannen van Xink. Ik ben blij dat je over die Cave spreekt. Hoe schrijf je trouwens? Is het K-E-E-F of C-A-V-E op de Engelse manier?
1: De Cave, K-E-E-F. Het is eigenlijk zo'n klein mandje waar duivenmelkers hun duiven in vervoeren. Want de plaats waar de Cave staat, was vroeger een duivenlokaal naast. Vandaar die kleine woordspeling. En wat programmeren we daar? Ja, daar kunnen we maar alternatievere dingen zien. Punkbands, stevigere bands, metalbands. Het kan eigenlijk van alles zijn. Je weet dat het daar stevig gaat zijn.
0: Je weet, Lode, dat onze collega van Equal Idiots, Thibaut Christiaanse, daar ook gaat rondlopen. Jij weet dat natuurlijk, maar de mensen die luisteren weten dat misschien niet. Thibaut, wat heb je dan allemaal in petto?
2: Ik ben al jaar en dag fan van het festival. Dus ik ben eigenlijk nog blijer, nog opgetogender, als dat een woord zou mogen zijn, dat ik daar mag spelen komende editie met de prijsdufkes. Wij spelen onder de paraplu-term Bloody Bloody Kempen, waarbij we ook een soort van ode brengen aan 50 jaar punkmuziek. Dat gaat met special guests zijn, waarvan uw broek zal afzakken. Dat gaat met heel veel sfeer zijn en dat gaat ook met een t-shirt gepaard. We hebben een t-shirt laten maken. Bloody Bloody Kempen staat erop, een prachtig duifje, de vredesduif van de prijsdufkes. En de opbrengst van die t-shirt gaat naar de welzijnsschakel in Olen. Dat kunnen de mensen van Gladiolen nog beter uitleggen, maar het is voor het goede doel in ieder geval. Zaterdag, het is al uitverkocht, maar dan is Bloody Bloody Kempen als afsluiter op de Cave Stage. Geweldig podium. Moet ik nog blijven babbelen? Want ik kan blijven gaan over Gladiolen.
0: Wat doet dat met een organisator om Thibaut daar zo vol lof over te horen spreken?
1: Ja, dat is zalig, hè. Ja, Thibaut, goeie keel.
0: Ja, sowieso. Kempenaar in hart en nieren draagt ook die boodschap weer uit. Bloody Bloody Kempen. Dat is eentje om op je lijstje te zetten. Als je naar Gladiolen afzakt, moet je zeker naar Thibolleke gaan kijken. Want die gaat daar dus op het podium staan met zijn maten van prijsdufkes. En ik denk dat er mogelijk wel eens een Ramoneske kan passeren.
1: Zo is het.

0: Gladiolen.
1: Gaat door in Olen natuurlijk, tijdens het Pinksterweekend. Dat is komend weekend, moest u dat nog niet genoteerd hebben. Lode, er is iets tussen de nieuwe lichting van Studio Brussel en Gladiolen. Ik ga even een paar laureaten opnoemen die op jullie podium al hebben gestaan. Sans, winnaar van de nieuwe lichting 2018, staat voor de tweede keer op Gladiolen. De eerste keer was in 2019. Equal Idiots, hoorden we daarnet al. Winnaar van de nieuwe lichting 2016, stond al drie keer op Gladiolen. En op de line-up dit jaar, daar straks hadden we al Alice May. En ook Eosine en Waste staan daarop. Er moet iets zijn. Wat is er van de kwestie? Houden jullie onze nieuwe lichting goed in de gaten? Volgen jullie die jonge bands heel graag verder op, zodat er veel jonkies geprogrammeerd staan?
2: Absoluut, maar het is gewoon ook natuurlijk een kweekvijver. Hè. Jullie zoeken daar talent, wij zetten graag talent. En wij programmeren ook uitsluitend Belgische livebands. Hè. Dus wij hebben wonen ervan om die Belgische groepen bij ons te zetten, waar ze kunnen headlinen, waar ze een goede show kunnen spelen. Misschien op een groter festival gaan die in het begin van de dag staan. Bij ons kunnen ze echt tot in een donker spelen. En dat is toch een droom van elke artiest om in een donker te kunnen spelen.
1: Zeker wel.
2: En ze komen ook graag terug. En we laten dat dan ook graag toe. En we willen ze ook graag terug. Dus dan weten ze, als ze bij ons spelen, dat het goed gaat zijn.
1: Voilà. Heel mooi. Die Keef die heeft mijn aandacht wel getrokken. K-E-E-F. We krijgen er ook berichtjes over binnen. Dat is heel leuk. Vertel het verhaal nog eens van waar het precies komt en waarom jullie beslist hebben om dat podium die naam te geven.
2: Dus de plaats waar de Keef staat, het podium, daar stond vroeger een duivenlokaal naast voor duivenmelkers. En die duivenmelkers vervoeren hun duiven in zo'n houten mandje en dat noemen ze de Kempen een Keef. En vandaar de Keef, kleine woordspeling met een grot.
1: Geweldig. Ja, daar moet je dus gewoon zijn om dat nieuwe talent van morgen, maar ook van vandaag te gaan checken. Waste, die staan er dus ook. We hebben zometeen nog heel leuk nieuws, want je hebt misschien al een paar keer horen vallen dat Gladiolen, dat kleine, gezellige, coole festival, uitverkocht is. Maar ja, Lode, kan je daar nog verandering in brengen?
2: Misschien heb ik nog wel in mijn achterzak een paar tickets bij.
1: Oké, hij heeft ook een prachtige t-shirt aan. Als je meekijkt in die app van VRT Max, dan kan je al zien hoe die t-shirt van Blotti Kempen eruit ziet. En die kan je ook bemachtigen op het festival, denk ik.
2: Ja, die zijn exclusief te koop op Gladiolen.
1: Voilà,
2: nergens anders.
1: Je weet wat je moet doen en zeker blijven luisteren, want zometeen heeft Lode nog iets in zijn achterzak zitten wachten.
2: Ja. Yep.
1: Dat komt eraan.
0: Studio Brussel. De festivalzender.
1: Eerst Waste met Dark House, winnaar van de nieuwe lichting dit jaar.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer...

0: Whatever van Hi Hi. Veel leuke berichtjes in de app van Studio Brussel-Lode. Mensen hebben zin in gladiolen en er zijn ook mensen die heel enthousiast zijn over de jonge talenten die geprogrammeerd worden. We krijgen er een berichtje binnen over Wijf, de band die iemand vrijdag nog gezien heeft. En die kijkt er naar uit om die ook op het podium van gladiolen te zien. Dikke duimen omhoog voor de programmatie. En Lode had nog een grote verrassing.
1: Ja, ik heb misschien nog wel enkele tickets bij. Zal ik daar een vraag over stellen? Misschien een vraag verstellen waarmee ze kan winnen?
0: Dat is supergoed. Jij weet hoe je radio moet maken. Inderdaad. Het gaat over de band Bloody Bloody Kempen. Dat is ja, Thibaut Christiaanse, maar die gaat niet alleen op dat podium staan, Lode. En daar gaat jouw wedstrijdvraag over. Dus spits je oren en weet je het antwoord, stuur het dan vliegensvlug in de app van Studio Brussel. Take it away, Lode.
1: De vraag is eigenlijk, met welke legendarische Kempense punkband komt Thibaut in Bloody Bloody Kempen naar gladiolen? Misschien is de Cave ook een tip.
0: Mm-hmm. Oké, voilà. De vraag is gesteld, nu is het aan jou. Je weet wat je moet doen.
2: De festivalzender.
3: Studio Brussel.
0: De berichtjes stromen al binnen. En die Cave was een goede tip hoor, Lode. Deze Young Yellow zal ook op gladiolen staan. Mooie wachtmuziek, misschien win jij die tickets zo meteen wel.

0: helemaal uitverkocht, Gladiolen, dit jaar. Razendsnel trouwens ook, hè?
1: Ja, ik denk 5 minuten was de zaterdag uitverkocht. En de vrijdag heeft er iets langer over gedaan, maar het is allemaal weg.
0: Ja. Als het goed is, hebben we iemand aan de lijn die heeft meegespeeld voor zo'n duo-combi-ticket. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo. Hallo, goedenavond. Het is hier met Robin.
0: Dag, Robin. En het is trouwens nog straffer. Hallo. Ik heb mijn lichtjes versproken, want de catchphrase is... Ga met 3 vrienden een weekendje naar Gladiolen. Dus je mag 3 mensen uitnodigen. Tenminste, Robin, als jij die wedstrijdvraag juist hebt. Ik heb al veel zien binnenkomen, maar met welke legendarische Kempense punkband zal Thibaut Christiaanse op het podium staan onder de naam Bloody Bloody Kempen?
2: Dat is PDK, oftewel de Prijzenduifjes.
0: Helemaal correct, Robin. PDK.
2: Awesome.
0: Ik zie Lode lachen. Dat is iemand die weet waar het over gaat.
1: Die weet waar hem over spreekt, ja. Rechte winnaar.
2: Dank u.
0: Robin, ik heb gelezen in de app dat jij uit Westerlo moet komen. Ga je met fietsje komen?
2: Absoluut, ja. Elk jaar vaste waarde. Dit jaar helaas geen ticket, dus voilà, prima.
1: Zie maar dat je die brug erover geraakt is, nachts.
2: Dat lukt nog wel, denk ik. Dat lukt nog.
0: Het is toch altijd een sfeertje, hè? Kempenaars onder elkaar. Robin, dikke proficiat met de tickets en geniet van Gladiolen. Ik kies die 3 vrienden heel wijselijk. Hè. Ze mogen er iets voor in de plaats doen.
2: Hartelijk bedankt, dat ga ik zeker doen. Merci.
1: Plezier.
0: Voilà, we hebben weer iemand blij gemaakt.
2: Merci
0: om te luisteren. We gaan nog luisteren naar Isaac Rue, want die is ook sinds kort terug met nieuw werk. Daar ben je heel blij mee, Lode.
1: Ja, absoluut. Kijk heel erg naar uit. Opener op zaterdag met zijn band. Gaat heel schoon zijn op de Mars Mainstage.
0: Voilà, in een nieuw jasje gestoken, deze Isaac Rue met Young Hearts, zijn nieuwe single.

0: Het nieuwe werk van Isaac Roux is net op tijd om op dat podium gebracht te worden door Isaac Roux op Gladiolen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Gladiolen.
0: Pinksterweekend, is dat eigenlijk bewust gekozen, Lode?
3: Het is het perfecte weekend om een festival te organiseren. Want je hebt het hemelvaartsweekend een week verdiend om op te bouwen. En je hebt dan nog op maandag altijd een feestdag om af te breken.
0: Oh, dat is echt waar.
3: Kan niet beter.
0: Nee, dat is heel, heel, heel slim gezien. Mei is al gevuld met feestdagen, maar het Pinksterweekend wordt ja, het feest bij uitstek. Wat mag ik nou jou nog wensen in die laatste rechte spurt naar het festival?
3: Mooi weer, maar dat komt in orde.
0: Ja.
3: Geen afzeggingen meer. Laten we hopen, anders moeten we weer aan de bak. En een rustig festival zonder formaliteiten, dat iedereen er kan aan genieten in de beste omstandigheden.
0: Dat is gesproken als een echte organisator. We hebben nog één artiest voor je klaarstaan als je aan het luisteren bent. Ja, ja, het hele afgelopen uur zijn allemaal artiesten die geprogrammeerd staan op Gladiolen. We hebben het hier tegen elkaar ook al gezegd. Het is een prachtig line-upje weer, Lode.
3: Dankjewel.
0: Voor die zoveelste editie. We zijn heel blij dat we jullie hier in de studio hebben gehad. Dat we mensen hebben kunnen gelukkig maken met tickets voor Gladiolen. En als je nog nooit geweest bent, ja, wat moeten de mensen dan doen volgend jaar, Lode?
3: Dan moeten ze zeker in december onze socials in de gaten houden of inschrijven op de nieuwsbrief voor de start van de voorverkoop en de eerste na.
0: Ah, die nieuwsbrief, dat is wel iets. En december, dus je moet er al vroeg bij zijn om te likkebaarden en te kijken naar mei, juni. Dat is zo de periode dat altijd in Olen te doen is op Gladiolen. Het kleinste, gezelligste festival van het land. Merci, Lode. Salutjes.
1: De festivalzender.

wist niet dat je het in je had. Het hoeft niet meer, ik ben het zat. Was je dier, dan was je rat. Als je het niet, het doet me wat. Onze vriendschap is verbrand. Ik stak mijn hoofd te lang in zand. Alles goed, zo gepland. Dus

0: Radio Brussel.
1: Een goede avond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak. Dat zei hij in Ter Zake.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
1: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. De Verenigde Staten hebben de opheffing van sancties tegen Russische olie verlengd. Russische olie is al jaren onderworpen aan Amerikaanse sancties, maar toen de Straat van Hormuz geblokkeerd werd, werden de sancties tijdelijk opgeheven in een poging de oliemarkt te stabiliseren. Die maatregel is nu opnieuw met een maand verlengd. Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor Rusland. Dat heeft de olieinkomsten hard nodig, omdat de economie zwaar onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. Maar de jury vindt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht had om klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI-baas Sam Altman en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De paus zal volgende maandag, op Pinkstermaandag, zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas meegekregen. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt. En dat is een primeur. De buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met opnieuw kans op buien. Maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Vrienden van de metal, er is niet alleen goed weer op komst, maar vandaag ook goede platen en gratis tickets voor Kailisa. Maar eerst Dio.
4: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

Eergisteren was het 16 jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Ronnie James Dio, de kleine man met de grote stem. Je hoorde Holy Diver. En de volgende band is legendarisch en ze zijn ook terug met nieuw materiaal. Anthrax, een nieuwe single, It's for the Kids.

Goede nieuwe single van Anthrax. In het najaar komt een nieuwe album Cursum Perficio uit. Dat komt er meer dan 10 jaar na hun vorige album For All Kings. Ook alweer uit 2016. Maar op 18 september dus die nieuwe plaat via Nuclear Blast Records. En zoals Joke terecht in de app stuurde, binnen exact 1 maand is het Graspop. En Emiel gaat zelfs nog iets preciezer. Nog 30 dagen, 13 uur en 50 minuten tot Graspop Metal Meeting. En sowieso sluit Anthrax op donderdag 18 juni de Marquee af. En dit is een nieuwe van Five Finger Death Punch.

Nieuwe single van Five Finger Death Punch. Stiekem toch weer een van die grote Amerikaanse rock metal bands. Nieuw album wordt verwacht in het najaar. Je hoort hier Eye of the Storm. En dit is een combo dat op de soundtrack van de nieuwe Punisher film staat. Eerst Danzig en dan Hatebreed.

0: Peters.
1: Jawel, er was een tijd dat elke grote film een soundtrack had vol met metal of rockband. Zo zeker zo rond de eeuwwisseling. Maar dat is tegenwoordig wel iets minder. Maar dus op die nieuwe The Punisher One Last Kill film toch twee goede classics. I Will Be Hurt van Hatebreed en daarvoor Mother van Danzig. En de plaat Kiss of Death van The Mighty Motorhead. Die vieren dit jaar hun 20ste verjaardag. Althans, die plaat toch. En binnenkort komt er dus een speciale release. Een beetje remaster en ook nog wat andere dingen dat er gaan opstaan. En dit was in de tijd het bekendste nummer daarop. Dus daarom nog eens met veel plezier. Motorhead and God was never on your side.

Nieuwe single van Beartooth, Pure Ecstasy. Album nummer 6 komt eraan van deze Amerikaanse band rond frontman Caleb Shomo. En ze spelen ook op 21 september in de AB. En zo dadelijk geef ik duo-tickets weg voor Kailisa en Trix. Maar eerst de nieuwe. De nieuwe van Madball. Dit is Rebel Kids.

0: Madball, een van die laatste New York hardcore veteranen die consistent nieuwe albums blijven uitbrengen. Deze Rebel Kid single is iets meer sing-along punkrock, zoals je kan horen. Komt op dat nieuw album Not Your Kingdom te staan, dat uitkomt op 24 juli.
1: De zwaarste concertagenda.
0: En er is uiteraard ook deze week en de volgende week weer heel wat te doen. 23 mei dit weekend kan je naar Avouris en Signs of Algorithm en Discordia in Club de B. Torhout Avouris gaat daar zijn nieuwe plaat voorstellen. Stel de dag 23 mei is het in de Volkskring in Tielt ook de Wacken Battle. Daar gaan een aantal bands vechten om een plek te spelen op dat grootste metalfestival ter wereld. 23 mei ook Propane plus Stung plus Wolfout in Club K in Malle. En dan gaan we al naar volgende week. 28 mei is het Channel Zero in de Handelsbeurs in Gent. En 30 mei is het Kafka Harmony Metal Festival te doen met onder andere Illumishade en Solitude Within. 30 mei is het ook Thorium en Sons of Lyod en No Man's Sky in de Vort en Vis in Ieper. En morgen is het trouwens ook Angel Dust in Zappa. Maar op 7 juni is het Kailisa in Trix samen met onze landgenoten van Modder. En ik heb hier van de organisatie van de lieve mensen van Trix twee duo tickets gekregen. En wat moet je daarvoor doen om die te winnen? Wel, zo snel mogelijk in de app van Studio Brussel het antwoord geven op deze vraag. Wat is de voornaam van de zangeres van Kailisa? Is dat A, Laura? Is dat B, Pommelien? Of C, Camille? Dus A, Laura, B, Pommelien of C, Camille. Zangeres van Kailisa. Ik moet enkel de voornaam hebben. Laat het weten in de app van Studio Brussel. En wie weet ga je dan wel op 7 juni naar Trix. Ondertussen luisteren wij naar het fantastische Scapegoat van Kailisa.

Het Amerikaanse Kailisa en Scapegoat op 7 juni te bekijken in Trix. En je kan altijd meedoen voor zo'n duo-ticket. Gewoon zo snel mogelijk via de Studio Brussel app sturen. Wat is de voornaam van de zangeres van Kailisa? En dit zijn de begintonen van Call On Me van Channel Zero. Die staan ook volgende week in de handelsbeurs in Gent op 28 mei. Om precies te zijn, hun laatste jaar dat ze spelen.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en

Uit dat fantastische Black Fuel album Channel Zero en Call On Me. Afgelopen weekend stonden ze maar liefst 3 keer ergens te spelen in ons land. En dus ook op 28 mei in die handelsbeurs in Gent. Het is hun gegund na zo'n carrière. En de winnaars trouwens van de Kailisa-wedstrijd zijn Phil Coppin en Amy de Houweren. Zij gaan samen met iemand op 7 juni naar Kailisa. Want het juiste antwoord was inderdaad Laura Pleasant. En Duitsland en Trash, dat gaat ook goed samen. Luister maar naar dit, Dustbolt.

0: Meer dan een degelijke single van de Duitsers van Dust Bowls. Dit is Fire in Your Eyes. En op 22 mei komt via Pelagic Records Anhedonia uit, de nieuwe EP van Bear. Het proggy madcore gezelschap, ook wel een beetje de Meshuggah van de stad. Want ze komen inderdaad uit Antwerpen en dat is uiteraard als een compliment bedoeld. Hey, misschien niet dat je uit Antwerpen komt, dan laat ik het midden, maar dat je dus klinkt zoals Meshuggah. Nieuwe single is wederom rete strak. Deze metastatic van Bear laat ook vooral weten via de Studio Brussel app wat je van vindt. Maar ze zijn dus daarom ook onze zwaarste Belg van de week, Bear.
1: De zwaarste show.

0: Veel liefde voor die nieuwe single van Bear. Vette track, zegt Nico. Tim zegt zeer strak. En ook Emile is fan. En het laatste nummer voor dit uur. Wel, die jongens die vertrekken binnen. Die zijn nu eigenlijk al op tour met Metallica, het Franse Gojira.
1: De zwaarste show.
2: Studio. Studio. Brussel.
0: We gaan oldschool Gojira nu.

0: dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
1: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
0: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio. Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. De Verenigde Staten laten Rusland verder toe om olie te verkopen. In principe gelden Amerikaanse sancties tegen Russische olie, maar die zijn al enkele keren opgeschort en dat gebeurt ook nu. De maatregel geldt voor 30 dagen. De Amerikaanse regering probeert zo de olieprijzen te stabiliseren. Die zijn de hoogte ingeschoten door de oorlog tegen Iran. Vooral de Russen profiteren van de maatregel omdat ze meer inkomsten halen uit olie die ze kunnen gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne voor te zetten. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Voorzichtig zijn is sowieso de boodschap als je naar Congo reist. Dat bevestigt Erika Vliegen van het UZ Antwerpen.
5: Toch wel omwille van de combinatie van veel zaken. Om te beginnen het type ebola-virus, waar we heel weinig ervaring mee hebben, ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
4: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. De jury zegt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht heeft om de klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak.
6: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest. Maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later is al uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
4: De advocaten van de familie laten dus weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden dan. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog en vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: straks de hat-trick from hell die we beginnen met Belgische death metal. Maar eerst de nieuwe van Warning.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Op 19 juni komt de Rituals of Shame uit het eerste album in 20 jaar van de Engelse band Warning, die afgelopen weekend nog te zien was op Obsidian Dust in de Botaniek. En Nico stuurt net in de app dat ze bloedmooi waren toen Obsidian Dust. Sowieso Warning, een van de meest invloedrijke doom metal bands uit de jaren 90. En dit was die nieuwste single Night Comes Down. En vandaag beginnen we met onze landgenoten van Carnation, die een nieuw album hebben aangekondigd dat weer vol oldschool groovy dead metal gaat staan. Want Symphony of Flesh, zo heet het album, komt uit op 16 oktober. En ze stellen dat album ook voor op 7 november in Zappa, Antwerpen. Nadien gaan we terug naar de vroege jaren 90, naar het tweede album Dose of the Unlight van de Zweden van Marduk. Wolves staat hier klaar en eindigen doen we deze hat-trick from hell met Jungle Rot Apocalyptic Dawn. Want de dead metal-veteranen van Jungle Rot hebben vorige week album nummer 12 uitgebracht al, A Cruel Face of War. Maar beginnen doen we dus met de nieuwe single van Carnation. Dit is Flesh Eating Frenzy.
1: De zwaarste show.

Met deze Jungle Rot en Apocalyptic Down komt er ook een einde aan deze Hattrick from Hell. Je hoort de Carnation met de nieuwe Flesh Eating Frenzy single en klassieker Marduk uit 1993 met Wolves. En eind februari kwam ook een goede plaat uit van de band Final Gasp. Dat album heette New Day Symptoms. En die Final Gasp is een geweldig goede groep die vooral death rock en punk speelt. Dit is de opener van die plaat. Dit zijn ze, Final Gasp en The Apparition.

Final Gasp en The Apparition. En deze heren staan deze week in Malle. De mannen van Propane. Vorige week kwam het nieuwe album Stone Cold Anger uit. Dit is de titeltrack.

solide nieuwe single van Propane. De titeltrack van dat nieuwe album dat vorige week uitkwam. Stone Cold Anger. En dit weekend, 23 mei, dus Propane plus Stunk plus de vrienden van Wolf Out in de Club K in Malle. En nu tijd voor melodische death metal uit eigen land. Echoes of a Dying World. Op 28 augustus komt de nieuwe EP Revelations uit. En daar staat deze single op. Een single waar ze ook Thijs van Nesten gevraagd hebben om mee te zingen. En als mede-inwoner van Mol en ook Metalhead was het uiteraard geen enkel probleem om dat te regelen. Echoes of a Dying World featuring Thijs van Nesten met Iscariot.

Goeie nieuwe single van Echoes of a Dying World is Iscariot samen met Thijs van Neste. En hun EP komt uit op 28 augustus. En dit ken ik zelf niet echt. Het is een band uit Boston. Ze heten Gozu. Het is een beetje Queens of the Stone Age. Maar dan ook liefde voor de Doom Band, de Obsessed. En dus ga zo maar door. Dit is de single Corinthian Letterfaced van Gozu.

Klinkt niet slecht, deze Bostonse band. Gozu, Corinthian Leatherface. Joffrey stuurt ook dat hij ook een beetje Red Fang in hoort. En daar kan ik ook wel in volgen. Klinkt in ieder geval erg goed. En het is nu tijd voor onze laatste Belgen vandaag. Averis. 23 mei, deze zaterdag, stellen ze hun nieuw album Imminence voor. Samen met Signs of Algorithm en Discordia en Club de B in Torhout. Tweede album, goede band uit Averis. Nieuwe single, And Then There Were None.

0: Deze zaterdag komt hij uit het tweede album van Ivaris. And Then There Were None is de single. En het album heet Imminence. Je hoort de zanger Wouter, goede zanger die trouwens ook zanger is van onze De Zwaarste Band. En deze oude Altrockers die zijn ook terug. Primes staan zelfs op Alcatraz. Nieuwe single, The All Grays.
1: De Zwaarste Show. Studio. Brussel.

Zo ergens vroeger jaren 90 was ik echt zot van deze band. Primus, platen als Frizzle Fry, was het nog Sailing the Seas of Cheese, Pork Soda. Maar ze zijn altijd bezig, het ja, zeer distinctieve geluid, zowel bas als stem van Les Claypool. Nieuwe EP, A Handful of Nugs, en op 8 augustus op Alcatraz, Primus en die All Gris. En daarmee was het vandaag ook de laatste reguliere, de zwaarste show van het seizoen. Dankjewel om er elke week bij te zijn. En ik zie en hoor jullie natuurlijk op de festivals. En ik eindig met deze Motley Crue en Kickstart My Heart.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nog voor middernacht zal een relatief grote asteroïde langs de aarde scheren. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en zal tot op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde passeren. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers, die er wel aan toevoegen dat er geen kans is op een botsing met de aarde. De asteroïde kan ook geen satellieten raken. Die zweven veel dichter bij de aarde. Met het blote oog zal de asteroïde niet te zien zijn, wel met een goede verrekijker of een huistelescoop, als het tenminste niet bewolkt is. De asteroïde zal het dichtst bij de aarde voorbij komen rond 23 minuten over 11. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Deze ebola-crisis zal niet snel voorbij zijn, zegt Laurens Isenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken.
2: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem en met politieke stabiliteit, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken. Maar laat dat nu de twee elementen zijn die daar in ter plaatse ontbreken.
1: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In het Oost-Vlaamse Eerenbodegem bij Aalst is een brandstofpomp van een tankstation van Esso uitgebrand. De brand zou veroorzaakt zijn door een technisch defect, zegt de brandweer. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Het vuur was snel onder controle. Vannacht brede opklaringen en temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Studio Brussel, live.
2: Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, zijn bij een schietpartij in een moskee 3 mannen omgekomen. Een van de 3 was een bewakingsagent. Volgens de politie heeft hij de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De 2 schutters, jongens van 17 en 19 jaar oud, werden na de schietpartij teruggevonden in een auto in de buurt. Ze hadden zichzelf omgebracht. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Maar volgens Trump lopen die onderhandelingen wel goed. Als ze beloven dat ze geen kernwapen maken, zijn we tevreden, zegt de president. Volgens Iran tonen de boodschappen van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In Congo zijn al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken. Daar valt nog veel over te leren.
2: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant. Dus dat maakt het dat voor deze variant de respons een stuk moeilijker is.
1: De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team dat gemeenten die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren kan helpen. Vanavond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in een gemeente brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat de protesten alle perken te buiten gaan en dat de relschoppers keihard moeten aangepakt worden. De paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En hij zal het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt. En ook dat is een primeur. Het voorbije uur is een relatief grote asteroïde langs de aarde gescheerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers. De asteroïde kon ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. We krijgen een grijze dag met lichte regen in de voormiddag. Later kans op stevige buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En vanaf donderdag droog, vrijdag maxima tot 26 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1 gratis.

0: Radio Brussel.
1: 1 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de politie heeft de bewaker de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandelingen met Iran goed lopen.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen de topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans hebben gemaakt in die zaak.
3: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard, maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
1: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Het is nog een tijdje droog vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Daarna op sommige plaatsen nevel en mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preo. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
2: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
1: De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan...